0: Duitse grens richting Hengelo bij De Lutte, 177.3. De A1 Barneveld Amersfoort bij Terschuur, 52.5. De A12 Maarn-Ede bij Maarsbergen, 83.1. Dan de A15 richting Gorkum bij Vuren, 103.5. Diezelfde weg, de A15 richting de Maasvlakte, staan ze ook nog te controleren bij 53.5. Dan de A22 Velsen richting Beverwijk bij Velsen Zuid, 9.2. De A27 dan Hilversum-Almere bij Almere, 115.2. En als laatste de A28 Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst, 59.8.
1: 538. Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The

0: Teddy Swims.
1: Jouw zomer. Jouw 538.
0: Je hoorde Mr. Nobedal in de 538. Kilian van Luijt hier. Geloof je altijd meteen iedereen? Ik moet zeggen, ik geloof nooit meteen iedereen. Nee, ik moet altijd eerst zien dan geloven, weet je wel. Als iemand tegen me zegt, oh, dit wil ik heel graag voor je doen. Of dit ga ik voor je regelen. Dan denk ik, ja, ik zie het allemaal wel, weet je wel. Jessie G heeft dat precies hetzelfde. Toen zij in de studio zat om het nummer te maken die je zo meteen op 538 gaat horen. Zei iedereen tegen haar in de studio, jongens, dit gaat echt zo'n grote hit worden. Niet normaal. En Jessie G zei de hele tijd, ja jongens, dit zeggen jullie tegen elke artiest om het een beetje leuk te houden in de studio, maar dat gaat natuurlijk echt niet gebeuren. Zij stond totaal niet achter dit nummer, wou het eigenlijk niet eens uitbrengen, totdat de andere muzikanten steeds bleven aandringen. Breng het nou een keer uit, breng het nou uit. En we kunnen stellen, het is een mega hit geworden, want je hoort hem nu hier op 538. B.O.B. en Jessie G, dit is Price Tag.

538 met de lekker zit voor je dagdienst. Je hoorde Man at Work en Down Under. Ik jullie al vanuit hier met zometeen de muziek van Calvin Harris. Ook somber komt eraan. En je hoort een mega 538-artiest die vroeger iets niet mocht van haar ouders, maar dat ruimschoots heeft ingehaald. Wat het is en vooral wie het is, hoor je zometeen op 538. Eerst Jennifer Lopez en David Guetta. Dit is Save Me.

hoorde Hot and Cold. Hey, heb je vroeger wel eens Sint Maarten gelopen? Dat je dan met zo'n lampionnetje langs de deuren moet een beetje zingen om wat snoepgoed te krijgen, weet je wel? Ik heb dat al mijn hele basisschoolperiode gedaan. Ik vond het echt fantastisch. Gratis snoep, weet je wel. De dag daarna helemaal door het huis stuiteren van de suiker. Ik was behoorlijk teleurgesteld hoor, toen ik naar de middelbare school ging en ik niet meer Sint Maarten mocht lopen van mijn moeder, want ik was te oud geworden. Ja, dat doet me een beetje denken aan het verhaal van Katy Perry. Zij mocht vroeger nooit Halloween vieren. Eigenlijk een beetje het Sint Maarten in Amerika. Maar goed, dat heeft later ruimschoots ingehaald. Want tot nu toe gaat ze nog steeds elk jaar met een paar vrienden op pad. Die ze nog kent vanuit haar, ook haar middelbare schoolperiode. En dan gaat ze Halloween lopen. Ja, prachtig. Je hoorde Katy Perry in de Hot and Cold 538. Met onderweg voor je Calvin Harris. Ook Sommer komt eraan. En dit is Alex Warren.

538 met George Michael en Mary J. Blige. Je hoorde Ass. Ik knie al vanuit hier met zometeen muziek van The Weeknd. Waar je deze hele week al kans kan maken op kaarten voor zijn concert, hè? Hoe je dat kan doen, hoor je zometeen. Eerst nieuwe muziek op 538 van Somber. My Body Isn't Ready. It's the

0: The Weeknd. Je hoorde Save Your Tears.
1: Met 538 naar The Weeknd live.
0: Ja, en over The Weeknd gesproken. Een waanzinnige artiest, hè? Ik weet niet of je ooit een keer hebt zien optreden bij de Super Bowl. Zo niet, moet je dat eigenlijk echt een keer terugkijken. Dat is echt fantastisch en waanzinnig goed om te zien. Ook een beetje de live performance die hij natuurlijk heeft. En geheel toevallig staat hij aankomende vrijdag, morgen dus hier in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Natuurlijk stijf uitverkocht. Niemand kan er meer bij. Maar ja, niemand. Voor jou maken we natuurlijk graag een uitzondering. Deze hele week geven we namelijk al kaarten weg voor The Weeknd. Als je de oproep hoort, dan moet je bellen met de studio 0909-30538. Kom je dan in de uitzending, dan mag je oppas gaan regelen voor je cavia. Mag je de kinderen naar opa en oma droppen, want dan ben je er gewoon bij. Morgenavond dus, vrijdagavond in de Johan Cruijff Arena, The Weeknd. En ik kan je vertellen, je eerste winmoment zometeen vanaf 6 uur in de 538 ochtendshow.

individu. Jouw hit, jouw 538 met George Ezra. Je hoorde Budapest. En zometeen na drieën hier op 538 non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Een fijne nacht.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: De olietanker die door Amerika werd aangevallen bij Iran komt waarschijnlijk niet uit Curaçao, meldt de NOS. Het Amerikaanse leger zei dat het schip onder de Curaçaose vlag voer, maar er zijn helemaal geen olietankers op het eiland geregistreerd. Het schip werd aangevallen omdat het de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens negeerde. De eerste dag van de dagopvang in Ter Apel is zonder problemen verlopen. Zo'n 40 asielzoekers werden in een leeg kantoorpand opgevangen, zodat ze niet op het veld voor het aanmeldcentrum zouden rondhangen. Het Rode Kruis is blij dat het goed gaat, maar vindt het nog geen menswaardige oplossing. Burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock, dat afgelopen weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moet je bijna 6 euro betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Een steeds groter deel van Canada heeft last van de bosbranden in deelstaat Ontario. De rook heeft inmiddels de stad Toronto bereikt. Daardoor is dat nu de stad met de slechtste luchtkwaliteit ter wereld. Ook in New York daalt de luchtkwaliteit door de rook. En mogelijk is dat zondag ook nog te merken tijdens de WK-finale in New Jersey. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The Week.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: BOA's dreigen hun bevoegdheden kwijt te raken door tekorten bij de politieacademie, meldt het AD. Als ze hun jaarlijkse examen niet op tijd doen, mogen ze bijvoorbeeld geen wapenstok of pepperspray meer dragen. De voorzitter van de BOA-bond zegt dat de politie voorrang geeft aan hun eigen agenten. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat vanmiddag weer open, melden Franse media. De autoroute du Soleil was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. Argentinië is het tweede land dat zich heeft geplaatst voor de WK-finale. Ze wonnen met 2-1 van Engeland. Lang stonden de Engelsen op voorsprong, maar na 85 minuten maakte Enzo Fernandez de gelijkmaker. Lautaro Martinez maakte in blessuretijd de 2-1. Zondag is de finale van het WK. De Argentijnen nemen dan op tegen Spanje. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The Week.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een mogelijke ontvoering. Een auto met erin de vermoedelijke kidnappers en het slachtoffer kwam in een politieachtervolging terecht en reed zich vast op de trambaan. Bij de aanhouding werden waarschuwingsschoten gelost. Wat er precies speelde, wordt toch onderzocht. Mensen die gevangen zitten in de gevangenis van immigratiedienst ICE in Texas worden stelselmatig mishandeld, zeggen mensenrechtenorganisaties. Ook krijgen ze slecht te eten, wordt ze medische zorg ontzegd en is de hygiëne ver te zoeken. De regering zegt dat de beschuldigingen leugens zijn. De winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns". Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. En het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan er een bui vallen. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The Weeknd Live. Zomer op je radio.
3: Floris Molenaar.
4: En het begin van een nieuwe donderdag. Goedemorgen, op weg naar de 538 ochtendshow met Foreigner. Dit is Cold as

Hey, je bent er weer bij op dit vroege tijdstip, even na 5 uur. Op weg naar een warme zomerdag weer vandaag. 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En in het noorden en oosten kan vanmiddag ook een buitje vallen. Sterker nog, daar kan ook onweer bij zitten. Ja, dat je maar even bent gewaarschuwd. Op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Jelte en Florentien. Niels is even een dagje vrij vandaag. Jelte neemt de honneurs waar. Komt helemaal goed vandaag, hoor. Tot die tijd, tot 6 uur, nog even terug naar alles wat er gisteren gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Rob Geus aan de telefoon gisteren om hem te feliciteren met zijn verjaardag. En hij had ook nieuws. Wat dat was, hoor je over 7 minuten na Alvaro Soler.

Mary J. Blige en U2 bij 538. One hoorde je. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe editie van de 538 ochtendshow voor deze donderdagochtend. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd, nog even terug naar gisteren.

0: te proper.
1: 55 kaartjes uit.
0: Zo.
1: En wij hebben hem aan de telefoon. Rob Geus, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen heren en dames. Ja.
1: En van harte gefeliciteerd Rob met deze heugelijke dag.
2: Ja, 55 hé.
1: Mijn hemel.
3: Wie had dat gedacht?
2: Ja.
1: Wie had dat gedacht? Ja.
2: Ja. Daar word je niet vrolijk van, jongens. Hè?
1: Hey. Hey. Hey. Hey. Maar groot feest, tenminste, daar ga ik vanuit in Huizen Geus.
2: Ja, nou ja, het is door de week. Het weekend gaan we wat doen en vandaag lekker rustig aan.
1: Maar het is niet op de dag zelf dat jij het
3: ziet. Ja, een barbecue'tje, borreltje.
2: Ja, kijk, dat sowieso. Maar iets groters in het weekend. Maar nee, we gaan het zeker even doen natuurlijk, absoluut.
1: Het is bij jou wel, als je op visite komt en je krijgt wat uitgeserveerd, dan weet je in ieder geval wel zeker dat het allemaal schoon is bereid.
3: Ja. Maar vaak, wat ze ook zeggen, is een kok kookt ook niet graag thuis.
1: Dat is waar, bij de loodgieter thuis lekt de kraan. Dat
3: precies,
1: is, ja, dat
3: is wel bij Rob Geus thuis een bende of...
2: Ja, eigenlijk, als je een feestje hebt, vind ik, moet je eigenlijk niks doen. Hè? Dan moet je het laten doen.
4: Ja.
2: Dan moet je gewoon lekker zelf genieten. En, want ik heb jaren de fout gemaakt dat ik altijd lekker losging. Ja. En dan uiteindelijk had je er zelf niet veel aan, weet je wel. En als je mensen geen gesproken eind van de dag, dan denk je, ja, wat je nou godsnaam aan doen?
1: Ja, dat is wel herkenbaar, ja. Maar je hebt dus iemand die dit voor je regelt dit weekend.
3: Oh.
2: Nou ja, ik heb wel wat, ik heb wel wat mensen uitstaan, ja.
1: Wat mensen uitstaan. Maar hoe wordt de verjaardag gevierd vandaag? Wordt er helemaal niks aan gedaan? Ga je gewoon aan het werk?
2: Nee, we gaan even lekker. Kijk, ik woon in Limburg, hè, dus ik ga lekker naar de bakker een stukje vlaai halen. En je kent het wel, hè, gewoon een lekker bakje koffie met wat mensen hier in de buurt.
1: Ja.
2: En in het weekend gaan we natuurlijk wat groter uitpakken. Maar kijk, ik vind wel, hè, ik weet niet hoe jullie het zien, maar kijk, ik heb natuurlijk ook kinderen. Een kinderverjaardag is heel anders dan een volwassene, vind ik. Op een gegeven moment denk je wel eens, nou, zou ik niet een jaartje overslaan, weet je wel? Kan je dat ook herkennen?
3: Maar is de verjaardag in Limburg kring zitten of is het gewoon lekker staan en in de keuken is het gezelligst?
2: Ik kreeg dit over 10 jaar, denk ik. Dat is nu nog niet aan de orde.
1: Okay. Nou, 55. Dit begint wel een beetje nu, hoor.
3: Ja. De eerste kringzitters.
2: Hey, bedankt, jongens.
1: Ja,
2: bedankt,
1: dit is wel ongeveer de leeftijd waarop dat een beetje gaat beginnen.
2: Oké. Het gaat wel hard.
1: Ja, zeker. Hey, maar even, want het is natuurlijk vakantietijd. Ja. En wij hebben in het verleden hebben we jou heel vaak gezien op vakantieadressen.
3: Oh, al die Costa's. Dan
1: kwam je weer met zo'n strookje aanzetten om te kijken wat de zuurgraad van het zwembad was. Maar hoe is dat? Bestaat dat nog, dat programma?
2: Nou ja, ik heb natuurlijk nu hygiënepolitie. En dat is eigenlijk een mix van smaakpolitie en recht bij vakantie.
1: Ja.
2: Dus ik struim nu ook de B&B's af en de Airbnb's in Nederland omstreken. Ja. Dus ik ben wel volop bezig. En we gaan, als het goed is, begin september op zender. Dus ik heb nog even anderhalf maand te knallen. Dus we zijn vol in proces.
1: Maar jij moet toch eigenlijk gewoon weer richting Spanje, Italië?
3: Dat was sensationeel.
1: Dat was zo leuk.
2: Ja. Ja, nou ja, daar wordt nu wel serieus over gesproken. Dus niet voor deze zomer, maar de volgende.
1: Ja.
2: Dus ja, hygiënepolitie over de grens is een hele goede optie. En daar wordt zeker over nagedacht. Maar voorlopig ga ik eerst eventjes Nederland nog een beetje helpen, links en rechts. En die gaat begin september op de buis.
1: Maar jij kan mensen nu niet te hulp schieten deze vakantie. Want het programma, als het er komt, komt het er volgend jaar.
2: Nou ja, kijk, dus ik vind het wel goed dat je het zegt. Want kijk, als mensen luisteren en die zitten nu die worden toch nu nog gedupeerd in Nederland.
1: Ja.
2: En dat kan ook natuurlijk, hè. Dan kunnen ze zeker mij een DM'tje sturen. Want we zijn volop bezig. En ja, zeker. In Nederland ben ik bereikbaar. Dus als mensen een probleem hebben de komende periode. Zeker melden of een mailtje sturen naar mij info@robgeus.nl of een DM'tje in mijn Instagram. Dan
3: Rob, jij bent toen de tijd over de grens inderdaad in verschillende landen geweest. Waar zeg jij nou echt, dit is dikke ellende? Als je daar naartoe gaat, weet je gewoon op voorhand, hier is gezeik.
1: Hier is
2: ik zou je zeggen, mijn dochter is 19 geworden. Die gaat volgende week met vriendinnen voor het eerst naar Malta.
1: Oh nee.
2: En daar ben ik heel erg blij mee. Want ik dacht, niet Lorette Mar, geen Tossa de Mar, geen Playa de Aren. Dus ik ging een vreugdedansje doen. Toen zei, joh pap, ik ga met een paar vriendinnen naar Malta. Want die Costa de Brava, ja jongens, echt. Geloof me, als je daar nu weer heen gaat, het is gewoon hetzelfde. Het verandert nooit. Het is één gore vieze bende.
1: Maar Malta is er ook niet per se het toonbeeld van... Tenminste, daar heb je toch ook hele grote delen waar alleen maar Engelse jongeren komen feesten?
2: Nou ja, daar heb je ook wel weer een punt.
1: Ik wil je niet zenuwachtig maken.
2: Laat ik het zo zeggen. In Malta heb ik nog niet gedraaid. En in Lorette hangen aanplakbiljetten van mij. Dus

0: Nee, Spanje, jongens, alsjeblieft. Als je zelf een dokter hebt rond die leeftijd, stuur ze daar niet heen, alsjeblieft.
1: Okay. Ja. Een kleine waarschuwing van Rob. Maar jij zegt dus vandaag lekker rustig aan, komend weekend groot feest. En dan in september weer op zender met een nieuwe editie van jouw programma.
0: Ja, begin september tot eind oktober. We gaan er weer 8 maken. Dus we zijn halverwege.
1: En de hygiënepolitie over de grens, dat is
2: volgend jaar.
1: Dat is serieus een optie.
0: Daar wordt zeker serieus naar gekeken. Leuk, man. Ja, absoluut waar. Ja.
1: Wij juichen het vanuit toe. Dat is leuk. Beste Rob, mogen we jou een hele fijne verjaardag wensen en we spreken hier snel weer.
0: Hey, bedankt jongens. Een goede show.
1: Maak er een mooie dag van. Hoi. Rob Geus, jaartje ouder geworden vandaag. 55 tikt hij aan.

0: klinkt jouw goeiemorgen vandaag? Ja, daar ben ik altijd even benieuwd naar. Laat het me weten rechtsbovenin in de app van 538. Even op dat WhatsApp-icoontje drukken, word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon nog even ingedrukt? Kun je dus even laten horen hoe jij klinkt, hoe jouw goeiemorgen klinkt vandaag. Jannie!
1: Goedemorgen, weer een nieuwe dag om te werken. Doei doei!
0: Huppakee, Jannie lekker erbij, gezellig. Goedemorgen, Stefan!
2: Ochtendshow, wij rijden bijna het land uit op weg naar Spanje. Fijne vakantie voor iedereen die gaat. Goedjes, familieleus.
0: Oh. Jaloersmakend, Stefan. Een fijne vakantie gewenst in ieder geval. Cor!
3: Een hele goede morgen, Floris. Vanuit het warme Zevenbergen in het mooie Noord-Brabant. En allemaal een fijne werkdag. De groetjes, houdoe.
0: Houdoe, Cor. Altijd gezellig. Goedemorgen, Peter.
4: Goedemorgen, Floris. Hey. Hier weer lekker aan de wandel en staat knal met mijn twee hondjes, Willem en Joop. Hey, fijne dag verder. Doei, doei.
0: Wel lekker vroeg aan het wandelen weer, zeg Peter. Lekker bezig daar. En ook Jordi kwam nog binnen.
5: Goedemorgen, toppers. Daar gaat hij weer. Hoi, hop, hop, hop, hop. Over de kop. Groeten Jordi uit de kuipje.
0: Lekker Jordi, goedemorgen. Op weg naar de 538 ochtendshow met Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay.

0: The Fray en How to Save a Life bij 538. Goedemorgen, donderdagochtend, op weg naar een nieuwe editie van de ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd nog even terug naar gisteren.
1: Ik dacht dat het dit weekend toch? Wat is het? Of,
2: ja, dan krijgen we wat verkoeling. Zo, ja. zo noemen ze dat.
1: Eens even kijken.
3: Eind volgende week wordt het weer bloedje heet, ja, volgens mij.
1: Gaat ik zie hier zaterdag tot en met volgende week in de loop van volgende week ligt het allemaal zo rond de 20, 21 graden. In het midden van het land.
2: Hè. Oh, lekker hoor.
1: Oh. Nou ja, het is jammer. Gaan een hoop mensen natuurlijk nu net kamperen.
2: Ja. Ja, dat zal je altijd zien. Nou ja, wij hebben ons jaarlijkse teambarbecue hebben wij aanstaande vrijdag.
1: Ja, dat is net de laatste.
2: Het wordt nog spannend. Er staat een regenbuitje ingetekend.
3: Dat is niet de bedoeling.
2: Nee, dat willen we niet natuurlijk.
1: Nee. Oh nee.
2: Dus, maar.
3: Heb je wel een soort afdak?
2: Komt goed.
1: Heeft Tim een afdak? Mijn god, ik denk dat gemiddelde.
2: Nee, dat komt goed. Het kan eventueel kunnen we onder de carport kunnen gaan zitten.
1: Carport? Nou, ik ga vandaag we nog. Mijn zoon gaat nog 3 dagen op schoolkamp. Dus een soort afsluitend.
2: Lekker.
1: Nou, ik ga 1 nachtje mee.
2: Oh.
1: Dus ik slaap vannacht daar in een tent. Maar het wordt natuurlijk vandaag gewoon nog 30 graden of zo. 31 graden.
4: Op een luchtbedje?
1: Op een luchtbedje. Ja, flink luchtbedje.
3: Je bent groepsleider dus.
1: Ik ben groepsleider, ja. Jammer voor die kinderen. Maar, maar ik dacht wel, ik heb zo'n mobiel airco'tje. Dacht, zal ik de mobiele... Of is dat gek als je mobiele airco mee de tent in?
2: Nee,
1: dat
2: vind ik helemaal niet gek.
4: Ik heb helemaal niet gek.
2: Doen.
1: Dat kan toch?
2: Ja hoor, kan
1: slang
2: dat.
1: Eruit. Ja. En dan heb ik in ieder geval een lekker gekoeld tentje.
2: Maar als het goed is, als het een leuk kamp is, dan slaap jij als begeleider slaap je niet veel. Want dan wordt natuurlijk de hele nacht door moeten
1: een beetje... Nou, we staan op een camping en...
2: De jongens moeten proberen om bij de meisjes te komen. Dat is altijd een beetje het ding, toch?
1: Ja, maar ik zag al...
2: Ja, natuurlijk is dat nog steeds zo.
4: Dan ga ik ook mee vanavond.
1: Je moet wel snel kunnen lopen, Rick. Dus, voordat jij bij het andere tentje bent.
2: Ja, het is toch weer ochtendgloren.
1: Maar we kregen nog even de huisregels van de camping natuurlijk. Want het is natuurlijk vol hoogseizoen.
4: Ja. Heb ik die regels
1: dus,
4: bij?
1: Ja, je moet natuurlijk om 11 uur stil zijn.
2: Maar jullie zijn niet de enige groep daar.
1: Nee, het is gewoon een algemene camping.
2: Oh.
1: Dus de vakantie is natuurlijk al begonnen. 2 weken geleden voor Noord, vorige week voor Zuid. Dus die camping die staat natuurlijk gewoon uiteindelijk rammetje vol.
2: Ach, jee.
1: Dus je gaat op in de vakantiegang. En dan komt zo'n groep van, voor mij zijn we, ik denk, ik ben een kind of 40 of zo.
4: Oh, wat erg.
1: Ja, ook als je daar geboekt hebt.
2: Dan kom je eventjes dat je daarnaast staat.
3: Dat is het drama. Mijn vader is ook ooit een keer mee geweest. Ook toen ik in groep 8 zat. En, maar hij is heel makkelijk. Dus ons groepje...
1: Oh.
3: Ontspoorde compleet.
2: Nou, dat verwacht je helemaal niet.
1: Nee, geen idee.
3: En hij deed gewoon mee als een kind. Nou, echt, op een gegeven moment werd hij op de vingers getikt van sorry. Maar
2: je mag nu echt niet meer naar de meisjes.
3: Je moet echt een beetje beter gaan opletten, want die kinderen zitten overal in het bos. Nou ja, dus ik hoop dat jij wat strenger bent.
1: Nee, ja, streng niet, maar je hebt wel een paar regeltjes nodig. Want anders,
4: absoluut.
1: Het is allemaal leeftijd 12, hè. Dat is, die hebben toch wat sturing in het leven. Nodig, maar verder moeten ze vooral doen waar ze zin in hebben.
2: Wel echt leuk, zo'n schoolkamp is, dat vergeet je de rest van je leven niet meer.
1: Nee, dit is dan, laten we zeggen, dit is niet vanuit school. Hè. Dit hebben wij als ouders zelf.
2: Oh.
1: In principe, school was gisteren was de laatste dag.
2: Oh, ik dacht dat het schoolkamp was nog.
1: Nee, maar het is wel met de klas. Laten we zeggen, maar de school heeft hier verder niks mee van doen. Dit doen we als ouders zelf nog als een afsluitend geheel van 8 jaar.
2: On top of, zeg maar.
1: Ja,
2: dat is leuk.
3: Ja, leuk.
2: Ja, dat is
1: leuk. Toch?
2: Ja.

0: zeggen, een week geleden alweer dat je hier aangekomen.
1: Is dat lang geleden?
0: Is dat lang geleden? Nou, een week.
2: Dat is toch allemaal niet normaal?
0: Nee. Ga je goed?
2: Ja, helemaal lekker.
0: Mooi.
2: Ja, lekker in de zaak, ook lekker druk. Terrasje gaat weer beginnen natuurlijk.
0: Zit je ook mee aan?
2: Ja. Dus en iedereen heeft de zomer weer in zijn bol.
1: Alle terrassen zitten vol.
2: Ja. Kijk, dat is wel heel mooi. Ja, maar dat is het inderdaad voor die hazes, hè.
0: Maar wordt er nou ook echt meer gedronken in de zomer?
2: Anders. Ja, er wordt wel meer gedronken, ja.
0: Ja, toch
2: wel. Maar je merkt ook wel dat mensen, en qua eten is het vaak weer dat mensen niet echt de fut hebben om te eten, weet je. Nee. Dat ze bijna eigenlijk denken van, ik heb niet zo, ook omdat ze zoveel drinken natuurlijk, dus zit je al bijna eigenlijk vol.
0: Ja, maar goed, ik heb altijd geleerd in de horeca, ze eten je arm, maar ze drinken je rijk. Dus
2: ja, maar dat is een oude gezicht, hè.
0: Oh, dat is oud.
2: Oh, dat was vroeger. Maar je krijgt de meest waanzinnige dingen, man. Kijk, van de week een of andere vertegenwoordiger. Ja, het is even serieus.
0: Ja.
2: Ja, ja. Vertegenwoordiger, en die komt bij me binnen. En die zegt, ik heb ijsklontjes te koop. Ze ben je niet goed bij je hoofd met je ijsklontjes. Ik heb een machine hier staan van 30 kilo. Ik zeg, wat wil je? Ja, maar die ik heb, die heeft niemand. Je bent de eerste. Dat zijn ijsklontjes met een gat erin. Zit er een kerel aan de baas? Ben jij een leugenaar? Want die heb ik al 20 jaar thuis zitten. Even wat serieus.
0: Ja, laten we naar hem opgaan.
2: Laten we naar hem opgaan. De serieuze gelul allemaal. Ja. Maar wat is het nou?
0: Nou,
2: Saar en Mootje liggen in bed. Oh. En die worden wakker.
0: Ja.
2: En Saar zegt op een gegeven moment, nou Moos, wat ik gedroomd heb. Zegt hij, wat dan? Zeg ze, nou, ik was op een piemelbeurs.
3: Piemelbeurs?
2: Piemelbeurs, wat is dat weer voor die draads? Zo, hoe ging dat dan? Nou, zegt ze, die kleintjes die waren niet zo heel veel waard. Die liepen allemaal anderhalf meijer, zeg maar. Maar die grote van 30, 40 centimeter, die waren toch wel goed voor een roodje of 2, 3. Daar zit hij zo. Hij zegt, staat die van maand ook tussen? Ja, zit hij zat al rond de 120 euro. Zit die 120 euro? Zit hij daar ook toevallig? Ik heb ook gedroomd. Zegt ze, wat dan? Over een dozenbeurs. Een dozenbeurs. Zeg, hoe ging dat dan? Nou, zit hij precies contra. Zeg, al die grote dozen die waren niet zo van waard. Maar hoe kleiner ze werden, werden ze steeds duurder. Oh, zeg, zat die van mij er ook tussen? Ja, zit hij, er werd die veiling in gehouden.

0: Adams en Supreme bij 538. Goedemorgen deze donderdagochtend. Je bent aangekomen bij een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Over een paar slokken koffie, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Jelte en Florentien vandaag. Niels is even een dagje vrij. Jelte is erbij, komt helemaal goed vandaag. En jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden van de ochtendshow. Werkt heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-30538. En kom je dan in de uitzending zometeen in de ochtendshow? Dan open je de radioshow en ben je de eerste luisteraar en komt het t-shirt jouw kant op. Het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt kun jij dus heel makkelijk scoren door je telefoon te pakken en te bellen 0909-30538. Heb een mooie donderdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws. 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het Amerikaanse leger heeft bij Iran een olietanker aangevallen die onder de vlag van Curaçao voer. Het schip was op weg naar een haven in Iran en zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens hebben genegeerd. Volgens de NOS komt het schip echter niet uit Curaçao. Er staat daar namelijk geen enkele olietanker geregistreerd. In Amsterdam-Oost is gisteravond mogelijk iemand ontvoerd. Na een wilde politieachtervolging reed de auto met de kidnappers en het slachtoffer zich vast op de trambaan. Er zijn 3 mensen aangehouden. Bij de arrestatie zijn ook waarschuwingsschoten gelost. Er wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand was. En de finale van het WK-voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. Ja, de Argentijnen wonnen gisteren in de halve finale met 2-1 van Engeland. Ging niet vanzelf. Tot de 85ste minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Martinez de winnende goal voor Argentinië. Gaan we naar het weer. Het wordt vandaag een zomerse dag. Grote temperatuurverschillen, dat wel. Aan de kust, daar wordt het 22 tot 25 graden. En in de rest van het land 28 tot 31. Ook wat meer bewolking en in het noordoosten kan een bui vallen. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Dankjewel, Florentien. Files, ja. Ik weet waar ze staan.
4: Nou, het zijn er al 3.
3: Zo.
4: Ja, begin op de A12, Arnhem-Utrecht bij Grijshoort, 10 minuten vertraging. Dan de A27, Breda-Gorkum bij Industrieterrein Avelingen, 5 minuten. En de laatste is de A50, Apeldoorn-Os tussen Waterberg en Renkum. De vertraging nu al 20 minuten.
3: Nou, sterkte daar. Ja. En wie weet zit daar een eerste luisteraar tussen. Of misschien op een andere plaats, dat kan ook. Via 0909-30538 ben jij bij deze uitgenodigd om je aan te melden als luisteraar nummer 1 voor de ochtendshow voor deze donderdag. Dus 0909-30538. De eerste luisteraar die is deze hele 16e van juli. De eerste luisteraar. En krijgt een t-shirt.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot

0: kersttijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
1: Kippie.
2: Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The Week.

0: Shame Again van Such a Shame. Dat is eigenlijk een groot hit, maar dit is die andere leuke plaat van ze. Dat
1: Such a Shame groter?
0: Ja, dat denk ik wel, toch?
1: Nee.
0: Dat is zo'n plaat die altijd terugkomt in van die... we hebben die eeuwige duizend hier op 50 jaar.
1: Ja.
0: Daar zit die ook, staat die ook wel standaard in. Maar deze is wel vrolijker. 9/6, goedemorgen.
2: Dat is knap en toch knok.
0: Ja, dit is best leuk. Dum Dum Dum Girl is ook een leuk liedje.
1: Ze zijn fantastisch.
0: Ja, ze hebben echt leuke platen gemaakt. Van harte welkom voor deze donderdagochtend. Het is vandaag 16 juli. En wij weten dus inmiddels wat de andere finalist is geworden als het gaat om het WK-voetbal. Ja, je kan er niet omheen. Alles draait toch op dit moment nog steeds om dat WK. Dat zondag zijn ontknoping kent. En Argentinië staat in de WK-finale. Gisteravond te sterk voor Engeland. Hebben jullie de wedstrijd gezien?
1: Stukje. Maar ja. ik begin zo'n hekel te krijgen aan die Messi.
0: Hij was toch alweer goed, toch, gisteren?
1: Jawel, maar ik vind het ik vind Ronaldo vele malen leuker.
0: Maar hoe komt dat dan
1: toch? Ja, geen idee. Want het is natuurlijk een fantastische voetballer.
3: Nou, het is dat shocken en het is natuurlijk ook gewoon het houdinkje. En je krijgt echt een flashback naar die kwartfinale die wij tegen ze hadden. Want het was vanaf minuut 1 natuurlijk sarren. Het was klooien, het was op de grond gaan liggen.
1: Dat is het, dat sarren.
3: Maar aan de andere kant is dat wel hoe die gasten uiteindelijk toch een wedstrijd weer winnen. Want ze zijn gewoon bloedirritant, maar ze winnen wel.
0: Want het is niet alleen Messi die het doet, maar het is het hele team van Argentinië.
1: Ja.
0: Ik denk echt dat zij worden geïnstrueerd van, nou, ga maar een beetje vervelend lopen doen.
3: Ja, Messi is nog te lui om te sarren.
1: Oh nee, ik sar hooguit één keer per wedstrijd.
4: Maar jullie zijn dus straks voor Spanje, begrijp ik.
1: 100%.
0: Nou ja,
4: ik ook hoor.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat het me echt geen zak uitmaakt wie het WK doet.
1: Ik ben helemaal klaar met het toernooi.
0: Nou, dat heb ik ook wel een beetje, ja. Ik heb sinds de ingreep van Donald Trump, denk ik, ja, waar zitten we nou met z'n allen naar te kijken?
3: Ja, maar dat was gisteren dan niet, want je zit te wachten tot die scheids iets geks gaat doen in het voordeel van Argentinië. Dat is dus gewoon helemaal niet gebeurd.
0: Dat was helemaal niet het geval.
3: Nee, was ik niet nodig.
0: Nee. En zoals gezegd, dus Argentinië gisteren te sterk voor Engeland. In eerste instantie 1-0 achter de Argentijnen, maar kwamen terug. In het slot van de wedstrijd luister even mee naar alle doelpunten.
5: Rodgers. Voorzitter, daar is Gordon. En de goal.
1: Gordon?
5: Anthony Gordon zet Engeland de voorsprong.
6: Volgende uithaal.
5: En deze is wel raak. 1-1.
6: Messi,
5: weer zo'n goede voorzet. En dan is het raak. En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi.
0: Ja, en dus krijgen we een finale tussen Spanje en Argentinië aanstaande zondag. En mag Engeland de troostfinale gaan spelen tegen Frankrijk. De wedstrijd die je niet wil spelen, maar hij moet gespeeld worden. We hebben gisteren even opgezocht. Ze krijgen daar 24 miljoen voor.
1: Oh.
0: Ja, dus het loont toch de moeite om die pot eventjes aan te gaan. We gaan eventjes naar de telefoon. Wij hebben Marnix aan de lijn uit Rotterdam. Goedemorgen, Marnix.
7: Hele goedemorgen. Hele goedemorgen. Hallo Florentien en alle andere mannen. Goedemorgen.
1: Zo dan, wat een positiviteit zeg
0: ik. Ja, maar ik weet wel waarom Marnix zo positief is, want ik zie nu wat Marnix doet.
7: Ja.
4: Wat doe je?
7: Marnix zit in de airco's.
0: Ja.
1: Ik heb sowieso je nummer.
0: Maar jij bent... Er staat gewoon een gelddrukkerij bij jou thuis, man.
7: Ja, dat is niet normaal. Ja,
0: maar dat geloof ik. Maar
7: het enige...
0: Wat wilde je zeggen?
7: Nou, het enige probleem is dat we er nog voor moeten werken ook. Want tegenwoordig, je kan alles met AI doen, maar je kan AI vragen, wil je een airco monteren? Maar dat gaat hem niet lukken nog.
0: Nee, je moet wel even aan de bak, maar ik kan me voorstellen dat jij echt wordt platgebeld deze dagen.
7: Dat is niet normaal, niet normaal. Wij hebben 30, 35 aanvragen per dag.
0: Zo.
1: Nee.
7: En dan zijn de mensen heel vriendelijk van ze willen graag een airco, tot we zeggen, joh. We zitten zo vol, dat gaat niet, bel in september maar terug. En dan worden ze allemaal heel erg boos.
0: Ja, gek is dat, hè?
7: Ja, maar, ja.
1: Maar stel nou dat een van ons een airco'tje zou willen. Heb je dan een gaatje in je agenda?
7: Voor jullie wel.
0: Ik snap die mensen die zo boos worden naar de telefoon. Die snap ik nu opeens wel. Maar hoeveel kun je er installeren op een beetje normale werkdag?
1: Ik denk geen één.
7: Nee, op dit moment installeren wij er 4-5 per dag.
0: Zo.
1: Zo.
0: En ja. maar
1: is dat met boren en gaten en muren? Ja.
7: Alles erop en eraan. Ja, dat gaat natuurlijk niet zonder dat soort dingen. Dus wij komen en dan gaan we weer weg. En dan is alles keurig netjes in orde.
1: Nou,
7: het is wel geinig wat wij altijd... wij doen ook een aantal op best wel aardig wat particulieren.
0: Ja.
7: En als we dan weggaan, we hebben de airco opgeleverd en... dan zeggen we altijd zo weer, hartstikke fijn weer een vrouw die heel de nacht aan ons denkt.
1: Heb je ook weleens bij een bekende Nederlander de airco geïnstalleerd?
7: Ja, ja, bij een bekende mevrouw.
1: Oh, bij een bekende mevrouw. Ja, en waar kennen we deze bekende mevrouw van?
7: Nou, die kan heel erg goed fietsen.
3: Leontien van Moorsel?
7: Ja, Leontien, ja.
3: Die denkt de hele nacht aan jou.
7: Ja, die denkt de hele nacht aan mij.
0: Oh, maar dat is wel leuk, toch? Zij is een leuke vrouw.
7: Ja, zeker.
0: Ja.
7: Zeker, nee, dat is echt een topvrouw.
0: Hey, ja. Marnix, even een typisch Nederlandse vraag, maar toch even benieuwd. Wat kost een gemiddelde situatie, geen gekke dingen? Wat moet je tegenwoordig neerleggen voor een aircootje?
7: Nou, als je bij een particulier een slaapkamertje doet, denk rond 2000 euro.
0: Oké, okay. 2000 euro, maar dan ben je wel, ja, dan lig je wel de hele nacht aan jullie te denken. Dat is wel, hè?
7: Zo is het, zo is het. Dat is helemaal top, hè?
0: Maar niet bellen dus naar Marnix, want hij heeft even geen tijd. In september ben je de eerste, dat het zwart op neerkomt.
7: Zo is het,
0: ja.
7: Zo is het.
0: Hey Marnix, leuk nieuws voor jou. Jij bent vandaag
2: de eerste luisteraar.
7: Helemaal top.
0: Jij krijgt van ons een shirt toegestuurd.
7: Superleuk.
0: Ik zou zeggen, ja, doe je best vandaag. Want hoe meer jij er kan installeren, hoe eerder weer anderen aan de beurt zijn voor een airco.
7: Zeker weten, wij gaan ons best doen. Wij denken aan jullie. Wij zijn vandaag onderweg naar een sportschool. En als ik een t-shirt heb, ja, dan trek ik de t-shirt aan.
0: Ah, dat is top. We zien de foto graag tegemoet, man.
7: Komt helemaal goed.
0: Lekker blijven luisteren, Marnix, de eerste luisteraar.

0: deze van Bruno Mars, want er zijn toch een hoop stelletjes die kiezen voor dit liedje op een...
1: Echt waar?
0: Ja, man. I think I wanna marry you. Het was heel lang was het Snow Patrol met Just Say Yes.
1: Ah, ja.
0: Dat was ook zo'n standaard trouwplaat.
1: Wat had jij voor...
0: Ja, dat is een liedje dat wij samen heel mooi vinden. Someone Like You, Van Morrison. Dus niet de
1: Adele?
0: Niet de Adele-versie, maar de Van Morrison-versie.
1: Oké. Okay. En dat vinden jullie allebei leuk?
0: Ja, vinden we allebei leuk, ja.
1: Dat is echt jullie liedje dan. Dat is mooi als je een liedje samen hebt.
0: Ja, dat is wel grappig, ja. Nou, ik heb mijn vrouw een beetje versierd ook met dat nummer. Wij waren een beetje aan het daten en toen had ik een cd'tje van Van Morrison meegegeven. Toen had ik erop gezet met zo'n geel briefje nog, weet je wel. Ja, het is echt lang geleden dat we elkaar tegenkwamen. Je moet zo meteen in de autotrack 6 even luisteren.
2: Ah, je bent echt romantisch.
0: Ja, en toen, en dat was de druppel. Toen had ze zoiets van, jezus, hij is echt oud. Nee, maar het is een heel mooi liedje. Someone Like You zit in...
1: Dat is sowieso wel leuk. Want bijvoorbeeld, heb jij weleens wat speciaals voor Emiel gedaan...

0: om,
1: ja, om terug te krijgen.
0: Terug te krijgen.
1: Maar... ja, hij heeft het natuurlijk uitgemaakt op een gegeven moment.
0: Ja, dat was ook een rare situatie.
1: Ja, maar hij bleef mij ook maar appen. Ja, of ik toen ook... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, gewoon lief zijn en leuke dingen organiseren.
0: Maar heeft hij iets gedaan om jou dan weer terug te krijgen? Want dan moest hij het toch goed maken eigenlijk?
1: Ja, hij moest het goed maken. Nou, hij had op een gegeven moment bleef hij maar een soort van foto's te sturen.
0: Als een lul net, toch?
1: Nee. En toen stuurde ik van, ja, je hoeft eigenlijk geen contact meer op te nemen. Want daar word ik alleen maar... Ja,
0: verdrietig
1: van. Ik raak er alleen maar van in de war. En wat wil je nou? En je hoeft eigenlijk alleen maar contact op te nemen als je dood neervalt, bij wijze van spreken.
0: Okay.
1: Verder, laat me met rust. Ik moet verder met mijn leven. Ga jij? Ja. En toen dacht, dat was voor hem de doorslag van, ah, weet je, ze geeft toch nog om mij. En toen, toen hebben we maar weer afgesproken.
0: Oh.
1: Maar niet iets, niet zo'n daad zoals jij hebt gedaan of zo.
2: Nou, dat is zo bijzonder is dat ook weer niet.
0: Cd'tje, nou, wel romantisch vind ik.
2: Ja, ja, zeker.
1: Maar hij heeft mij natuurlijk wel ten huwelijk gevraagd op de radio. Met Tim was daarbij ook.
2: Ja,
1: bij.
2: Dat is, ik denk
0: is zes jaar geleden.
2: Ja, zes jaar geleden. En hoe lang zijn jullie nog getrouwd?
1: Nou ja, we gaan nog trouwen, maar dat geeft toch niet als je lang verloofd bent.
2: Maar wanneer ga je nou trouwen?
1: Dat is ja, ik denk dus 19 september.
0: Dit jaar?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Maar wij zijn niet uitgenodigd.
1: Nee, even om de verwachtingen te managen.
2: Ja.
1: Ja, we gaan gewoon uit eten met de kinderen.
0: Oké. Okay.
2: Maar dat is dan toch eigenlijk geen huwelijk?
0: Nee, dat is gewoon een diner. Dat
2: kun je volgende week ook doen.
0: Oh, bij All You Can Eat. Ga je uit.
1: Ja, zeg. Maar weet je, we hebben samen 6 kinderen. En we moeten wel een datum regelen dat we allemaal bij elkaar kunnen komen. Dus we dachten, we plannen het ver vooruit.
2: Mijn hemel, Florentien, wat is dit nou? Op het moment dat je ouders gaan trouwen, maak je daar als kind maak je toch tijd voor? Als je hoort papa en mama gaan trouwen.
1: Ja, dus dat hebben ze nu gedaan.
0: De meeste. Je moet
1: gewoon een datum en maar, dat is het.
0: Nee, nou goed.
2: Maar het is geen groot huwelijksfeest. Jij gaat niet in trouwjurk.
1: We gaan lekker samen op huwelijksreis. Vinden wij ook leuk.
2: Oh, dat wel.
0: Oh, ja.
1: Ja, dat wel.
2: Dus je pakt wel eventjes de vrije dagen die je ervoor krijgt.
1: Ja,
0: krijg je nog?
2: Ja, volgens mij krijg je een vrije dag als je gaat trouwen.
1: Je kan het toch ook klein houden? Je hoeft toch niet per se een groot feest.
0: Wanneer ga je dan weg? Wanneer ben je weg dan?
1: Op huwelijksreis? Ja, dat doen we pas in de kerstvakantie.
0: Oh, oké. Okay.
2: Oh, ja. Nee, prima, maar dan weten we eventjes. Maar
1: weer up-to-date.
2: 19 september, die staat nu wel...
1: Ja, die staat redelijk vast.
0: Maar dan gaan we aan een ABC'tje werken hier natuurlijk. Met
2: even. Kleine sketch gedaan worden.
0: Oh, okay. De A staat voor... Amateurisme?
2: Nee, ik snap nu al dat je ons niet uit. Original, I

0: Love You Baby hier in de 538 Show, waar het 6:25 is geworden en waar wij ons langzaam maar zeker opmaken voor het nieuws van 6:30. Florentien, weet nu al wat erin zit.
1: Ja, we worden steeds ouderwetser op vakantie. Waarom? Dat hoor je zo.
0: En kans op de enige echte officiële ochtendshow, Badjas, maak je zo dadelijk in Lekker naar de Wekker. Stem even op een van de twee liedjes en wie weet is die zo dadelijk van jou.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.

0: prijs.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog 1 keer brullende motoren.
9: Ja, goed.
8: Dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn. Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar...

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Ja, goedemorgen. Dit is 538 in de ochtendshow. Het weer van vandaag. Een zonnige dag. Alleen in het noorden trekken af en toe wat wolken over. Temperatuur 23 graden in het noorden, 29 in het zuiden. Later vanmiddag kans in het noorden op een onweersbui. En dan een overzicht van de files voor dit moment.
2: Het zijn er 10. Begin op de A16, Ridderkerk, Ter Bregseplein, bij Ter Bregseplein 10 minuten. A22, Beverwijk-Velsen bij Beverwijk 14. En de laatste is de A58, Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. De vertraging 12 minuten.
1: 7:04, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Frontine, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er zitten grote verschillen in de bedragen die gemeenten geven aan mensen met erg weinig inkomen. Die krijgen in Amsterdam 85 euro steun per jaar. Maar even verderop in Diemen ruim 1000 euro, meldt de Volkskrant. Op festival Legends of the Rock, afgelopen weekend in Arnhem, zijn 6 mensen niet goed geworden door de hitte en er was geen gratis water. Je moest 6 euro betalen voor een flesje. Burgemeester Marcouch vindt dat het niet had gemogen. En in Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een mogelijke ontvoering. Een auto met daarin de vermoedelijke kidnappers en het slachtoffer kwam in een politieachtervolging terecht en reed zich vast op de trambaan. Bij de aanhouding werden waarschuwingsschoten gelost. En ja, wat er precies speelde, wordt nog onderzocht.
4: Ja, ik heb de hele avond die helikopter gehoord. Het was niet ver bij mij vandaan. Ik zat voetbal te kijken en op een gegeven moment hoor je een helikopter overkomen. Dat is echt laag. Ja. En dat maakt echt herrie. En dan hoor je hem een tweede keer. En een derde keer. Ja. En op een gegeven moment ga je online een beetje kijken. Want je wilt toch weten wat er aan de hand is. En je hoort sirenes. En je gaat je op een gegeven moment, denk je ook van ja, ben ik het? Zoeken ze mij? je wordt een beetje paranoïde. Een beetje denk je, wat is dit? Weet je, en dan gaat maar niet weg. Dus je kunt kijken. Je kunt het volgen. Traumaheli.nl. Kun je dan kijken. Of traumaradar.nl. Ja. En dan zie je dat ding ook cirkelen boven je huis. En je denkt, maar wat er aan. Maar het vervelende is, je komt er niet achter wat er aan de hand is. Weet je wel. Je denkt, ja, kan ik wel naar buiten? Wat speelt hier nu? Want je hoort sirenes, je hoort allemaal gedoe. En dan hoor ik nu vanmorgen van jou dat het een ontvoering was mogelijk.
3: Ja, het was een ontvoering, maar ze willen niks over de slachtoffers of over de daders vertellen verder. Ze zijn in ieder geval gepakt, dus op zich het gevaar is geweken.
1: Dat komt er wel naar buiten, hoor.
3: Ja, Argentinië heeft de halve finale op het WK voetbal gewonnen van Engeland. Op de valreep, want Engeland stond lang met 1-0 voor. Ja, pas in de laatste minuten maakte Argentinië er 2. Ze moeten in de finale tegen Spanje natuurlijk, en dat is zondag. De winst van Argentinië in deze halve finale krijgt nog wel een staartje, want na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns.
1: Ai.
3: En dat is tegen de regels van de FIFA, die politieke uitingen namelijk niet toestaat.
2: Vervelende gasten zijn het.
1: Die Argentijnen?
2: Ja, echt vervelende gasten.
3: Het verbiedt dus spandoeken, vlaggen, flyers. Dat mag allemaal niet. Maar ze kunnen een straf verwachten. Opvallend is wel dat de bond ook zelf foto's van die spandoeken op social media deelt. Dus dat is wel een beetje raar.
1: Nou ja, kijk, we weten inmiddels wel dat de FIFA en Argentinië, dat die spannen wel onder één hoedje.
2: Ze gaan geen straf krijgen.
1: Die gaan hier geen boete voor krijgen. Nee,
3: je zou het niet verwachten in het digitale tijdperk van nu. Maar de papieren routekaarten van de ANWB, die vinden nog steeds gretig aftrek.
1: Meen je dat nou?
3: Ja, die zijn heel erg populair. Want waarom dan, hè, zou je afvragen. Je kunt een route ermee uitstippelen. En de kaart geeft een soort van goed overzicht waar je bent.
1: Ja.
3: En het is vooral handig naast de navigatie. Dus niet, je gebruikt natuurlijk ook wel de navigatie. Het is een betrouwbare backup. Als je telefoon bijvoorbeeld oververhit raakt, kan je altijd nog even naar de kaart.
2: Nou, het is volgens mij vooral de snelste route naar een scheiding als je dat ding erbij pakt.
1: Doe maar de 2.
3: Ja, de voorpret van op vakantie gaan is natuurlijk ook leuk. En het is ook heel leerzaam voor kinderen. Want
2: dat wel.
3: Nou ja, het is topografische kennis. Het is altijd meegenomen natuurlijk.
1: Maar dat kunnen ze toch ook op hun telefoontje, kunnen ze toch ook de kaart downloaden? Ja, dan zien ze de real-time waar ze zitten. Dan kun je nog een beetje informatie op zoeken.
2: Ik heb werkelijk geen idee waar ik rijd. Ik voer het altijd gewoon in en ik kom op een gegeven moment aan op de bestemming. En ik word misschien omgeleid. Ik heb geen idee.
3: Maar het is wel leuk, want je beleeft volgens mij veel meer het onderweg zijn en gezellig in de auto. Ja, het kan ook tot ruzies leiden natuurlijk. Nou. Maar ze zijn populair. En als je lid bent van de ANWB, kan je hem gewoon gratis krijgen. Van de 10 populairste landen althans.
1: Okay.
3: Dus het is heel erg populair. Zeker Scandinavië, dat natuurlijk heel erg een opkomst is. Ja. Mensen willen een beetje weg bij de hitte.
1: Het grootste nadeel is natuurlijk dat die kaarten, die geven geen informatie over hoe druk het is op een route. En dat doet het navigatiesysteem wel.
2: Ja, en
1: die zeggen gewoon van, je kan beter nu even de A6 mijden, want die zit dicht in verband met de
3: bochten. Maar het geeft bijvoorbeeld wel weer aan bezienswaardigheden. Ja, doet de navigatie ook volgens mij. Met icoontjes kan je dan zien van, we kunnen hier wel even stoppen, want hier is het.
1: De navigatie doet het zeker. Die geeft ook tips over bezienswaardigheden als je dat wilt.
3: Nou, verder ook nog goed nieuws. Die Route Soleil die gaat vanmiddag weer open. Dat is die A6 bij Parijs. Die was natuurlijk dicht vanwege de brand. Maar dat is verholpen. Het is allemaal geblust. Dus daar kun je weer langs. Ja, en wie gisteren in Arnhem rondliep, heeft vast wel gezien dat heel veel mensen ineens kaal waren. Pitbull trad erop. En fans zetten dan massaal zo'n bold cap op. En ja, heel Arnhem liep er vol mee. Heel leuk om te zien.
1: Is dat een dingetje als Pitbull optreedt? Dat je... Ja. Oh, dat wist ik niet.
4: Ja, je gaat in pak en je moet dus kaal. En dat is voor mij wel lekker, want ik hoef dat dus niks voor te doen.
1: Maar je hoeft alleen een pak aan te trekken.
4: Ja. Maar het hele publiek doet dan zo'n capje op.
1: Oh.
4: Moet, is met dit
3: en
4: weer
3: een
4: pilotenbril wel tijd,
3: en dan nog een snor.
1: Wel
3: en
1: leuk.
3: En een sik. Ja, super lachen.
1: Maar dat hij nog zo populair is, dat verbaast me eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk ook.
4: Maar hij is still worldwide. Een cultfiguur natuurlijk. En die raps die kunnen natuurlijk ook eigenlijk echt niet. En daarom is het geweldig.
1: Ja,
4: badabing, badaboom.
1: Hij is een beetje categorie scooter, zeg
4: absoluut,
1: maar.
4: Absoluut.
1: Het is zo fout dat het weer goed is.
3: Ja, superleuk.
1: Nou, hij was gisteren dus in Arnhem. Pitbull, Mr. Worldwide.
3: Ja.
1: Die. Dankjewel, Florentine, eventjes voor dit moment. Wij gaan ons opmaken voor Lekker naar de Wekker. En ik hoop jij ook, want we hebben je stem zo meteen nodig. Dan bepalen we welke plaat het leukst is in de twee die we tegenover elkaar zetten.

0: Mafeer bij 538 in de ochtendshow. 12 minuten over 6:30 en tijd geworden voor...
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, voor de mensen die het nog nooit gehoord hebben, het is eigenlijk heel simpel. Twee liedjes tegenover elkaar die vandaag een aanleiding hebben om gedraaid te worden. Maar we gaan er zometeen slechts één draaien. En dat is de plaat waar de meeste stemmen op binnenkomen. Dus ja, laat even van je horen via de app van 538. Onze eerste optie is een liedje van de band Live. Dat heeft er alles mee te maken dat de leadzanger van die band, Ed Kowalczyk, een jaartje ouder is geworden. 55 is hij. Valt eigenlijk nog best mee.
2: Ja.
0: Wij kiezen voor een wat oudere plaat van Live. Zijn ze allemaal in

0: wel grappig. De eerste tweetjes die komen hier al binnen. En je moet er van houden. Ik ben ooit een keer meegevraagd naar een concert van de band live.
1: Zo. En welke smoes heb je toen gebruikt?
0: Nee, ik ben meegeweest.
1: Nee joh.
0: Ja, ik ben uiteindelijk meegegaan. Maar dat was echt werkelijk waar. En een hele lange avond. En ik denk dat ik nog nooit bij een optreden ben geweest waar de muziek zo verschrikkelijk hard stond.
1: Oh, dat is slecht man.
0: Ach. Dus ik heb sinds die tijd een soort haat tegen de liedjes van live ontwikkeld. Door het live optreden. Maar het zijn natuurlijk, als je heel eerlijk bent, het zijn wel goede platen. Maar optie 1, I Alone vandaag, voor de liefhebber. Daar zetten wij tegenover dat vandaag op deze dag in het jaar 2009... Madonna zou optreden in Frankrijk, maar stort op het podium in elkaar.
1: Hè?
0: Ja, het is blijkbaar goed afgelopen, want ze doen het nog steeds. Maar vandaag daarom vanwege deze gebeurtenis even een liedje van Madonna als tweede op.

0: lastige keuze.
1: Ja, dit zijn allebei hartstikke leuke liedjes. De vraag is, welke vind jij het leukst? Wat jij bepaalt via de app van 538. Een 1 voor dat liedje van Live, I Alone. En vind jij dat plaatje van Madonna, Papa Don't Preach, stiekem gewoon hartstikke leuk? Dat kan natuurlijk. Stuur even een 2 naar de studio en je stemt op Madonna. In beide gevallen maak je kans op de ochtendshow, Badjas. En dan

0: gestemd worden op optie 1, live vandaag. En het liedje I Alone in het kader van de verjaardag van Ed Kowalczyk, de leadzanger van de band. En het was op deze dag in het jaar 2009 dat Madonna in elkaar stortte op het podium tijdens een optreden in Frankrijk. Gelukkig allemaal goed gekomen, maar daarom een plaatje van haar als optie 2. Papa Don't Preach en Kim uit Zoeterwoude. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo.
2: Heb ik op voetbal gezeten in Zoeterwoude?
0: Oh ja? Waar speelde jij?
2: Heineken Voetbalclub Zoeterwoude.
0: Bestaat dat nog, Kim, dat jij weet?
1: Nou, niet meer zo actief. Maar de beste voetbalclub uit Zoeterwoude is eigenlijk SJZ.
0: Ah, ja. Maar ik heb wel, als ik hoor Heineken Voetbalclub, dan ben ik eigenlijk al om. Dan...
1: Snap het ook. Ja, dat snap ik.
2: Weet je wat wij daarvoor... Wij betalen daarvoor een biertje, weet je. En dat vindt iedereen, vindt als je hebt gevoetbald, na de training een biertje, ja, 25 cent.
1: Ja, top.
3: Ja, dan zou ik de training nooit halen.
1: Maar dit kan... Of heel vaak trainen.
0: Ja, precies. Maar dit kan twee dingen betekenen, Rick. Of er zat heel veel korting op het bier, of het is gewoon heel lang geleden.
2: Het is allebei.
0: Ah, ja. Oké. Hey, Kim, wat ga je doen vandaag?
1: Werken.
0: Wat doe je?
1: Ik werk op een rechercheafdeling van politie.
0: Oh, spannend. Oh, over.
1: Ja.
0: Maar ben jij rechercheur dan?
1: Nou, ik geef, ik ben een soort chefje van een club hele goede rechercheurs.
0: Jij bent een baasje?
1: Ja, een kleintje.
0: Een kleintje. Nou, leuk. Ja. Hey, en het is spannend werk, denk ik, toch, bij de recherche?
1: Ja. Wij draaiden veel voorkomende criminaliteitszaken. Dus wat kleinere recherchezaken. En dat doen ze hartstikke goed, dus daar ben ik hartstikke blij mee.
0: Oké. En heb jij dan ook, als je naar televisie zit te kijken, en ja, de recherche is nou eenmaal een graag gebruikt onderwerp in tv-series, dat je bij jezelf denkt, mijn hemel, zo gaat het echt niet?
1: Ja, 100%. Ja?
2: Ja, als iemand echt de gevangenis in gaat.
1: Ja, ook dat.
0: Maar zijn,
1: dat gaat ook een wonder, ja.
0: Zijn er series waarvan jij zegt van, nou, als je een beetje wil weten hoe het er bij ons aan toe gaat, dan zou je die moeten kijken, dan heb je een reëel beeld.
1: Nou, qua politiewerk vind ik Ewout Genemans altijd heel goed. Dat is echt zoals het gewoon gaat.
0: Ja.
1: Dat is real life, dus dat is heel goed vergelijkbaar. Met Hunted, van de publieke omroep, zie je ook wel veel dingen die worden gedaan. Maar dat is met name als het echt om een grotere criminele gaat. Dus dat wordt in echte politiewerk niet zo vaak ingezet.
0: Ja. Maar gedramatiseerd is er eigenlijk niks op tv waarvan jij zegt, dat is ongeveer zoals bij ons eraan toe gaat.
1: Nee, bij de NCIS en zo, dan is iedere zaak binnen een half uur opgelost. Dat zo werkt.
0: Nee. En baantje?
1: Nee, daar kan ik niks slechts over zeggen.
0: Oh, gelukkig.
1: Ja, toch?
0: maar jij mag natuurlijk niet zeggen over de zaken waar je mee bezig bent.
1: Nee, dat kan niet. Nee. Dat is allemaal wet op privacy, inderdaad.
0: En over iets wat je hebt afgerond?
1: Dan moet het alweer wat langer geleden zijn, want dan moet het voor de rechter zijn geweest. Oh, ja. En die tijden die zijn natuurlijk, die lopen hoog op in Nederland. Dus ja. Dan,
0: maar ja, Ridouan Taghi, daar zit jij achter uiteindelijk.
1: Ongeveer wel.
0: Ja. Hey Kim, we hebben vandaag een liedje van Live. I Alone was de eerste optie. Daartegenover stond Madonna met Papa Don't Preach. Welke is leuker?
1: Ja, nummer 2, Madonna.
0: Ja, dat is vrolijker, hè?
1: Zeker, ja. En ik heb die cd toen een tijd grijs gedraaid, dus ja.
0: Dat is een stukje jeugdsentiment ook.
1: Ja, volgens mij heette die Immoculated en die sloeg over in de kras in de cd. Zo vaak draaide ik die, dus die was fantastisch. Ja.
0: Mooie tijd. Nou, we gaan die tijd even terug laten komen. Het is de winnaar geworden en jij daarmee ook, want je krijgt een badjas van ons. Groen of paars?
1: Paars alsjeblieft.
0: Een paarse sturen wij naar Zoeterwoude. Maak er een mooie dag van, Kim.
1: Ja, dankjewel. En jullie ook.
0: En voor later een fijne vakantie.
1: Gaat goed komen.
0: Oké. Kim stemde op deze plaat. En hij draait inmiddels, dus dan weet je dat de meeste mensen dat weten. Want bij Lekker naar de Wekker geldt dat de meeste stemmen gelden. Ja, dat is nou helemaal zo. De winnaar, Madonna. Papa.

0: in de 538-ochtendshow. Plaat met de meeste stemmen vanochtend in Lekker na de wekker. Zometeen in het vervolg van deze radioshow gaan we nog kaarten weggeven voor de weekend. En dat is wel leuk, als je nu kaarten wint, zit je morgenavond in de Amsterdam Arena.
1: Dat is wel te gek hoor.
0: Ja, dat is wel waanzinnig. Dat gaat gewoon gebeuren met een beetje geluk. Verder heb je wellicht gehoord dat de Zwarte Cross een hele leuke stunt heeft dit jaar. Die hebben een kanon hebben zij opgesteld, waarmee twee keer per dag twee stuntmannen over de grote tent worden geschoten.
2: Super eng.
0: Dus als je dan op het terrein loopt, dan, dan zie je op een gegeven moment zie je wat mensen over de tent vliegen. Je gaat je afvragen, wie is het zo gek om dat te doen? Nou, dat is Laurent, dat is een van de stuntmannen. Die gaan wij zo meteen even spreken, om te horen hoe gevaarlijk dit is.
3: Honderdduizenden fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
4: Vanavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
3: Luister deze week naar 538.
4: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
5: Houd jouw vieren tonight.
4: The Weeknd.
3: Live.
4: Alle info op 538.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
8: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
13: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
15: Lekkere van Albert Heijn.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
18: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
19: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match. En ontdek in 1 week meer van elkaar dan na 1 jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: 538 Nieuws.
6: 7 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Mensen die in armoede leven krijgen in de ene gemeente meer geld dan in de andere. En de verschillen zijn groot. Zo geeft Amsterdam ze €85 extra steun per jaar. Maar in Diemen, even verderop, is dat ruim €1000, meldt de Volkskrant. Een hoogleraar zegt dat bestaanszekerheid niet mag afhangen van een postcode. We gooien in ons land minder afval weg. Vorig jaar was het met gemiddeld 449 kilo, 6 kilo minder dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. De daling zit hem vooral in het tuinafval. Door het droge weer groeit de tuin minder hard en daardoor is minder snoeiwerk nodig. En de finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen die wonnen gisteren in de halve finale met 2-1 van Engeland. Ging niet vanzelf, tot de 85ste minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in de blessuretijd maakte Martinez de winnende goal voor Argentinië. Gaan we naar het weer. Het wordt vandaag een zomerse dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land 28 tot 31. Er is iets meer bewolking en in het noordoosten kan een buitje vallen. Tot zover het nieuws op Radio 538.
8: Ja, Florentien, dankjewel. Dan een overzicht van de files. Rick weet waar ze staan.
9: Goedemorgen. 15 files. Begin op de A2 Den Bosch Utrecht bij de Martinus Nijhoofdbrug 16 minuten. A2 Den Bosch Utrecht bij Lingenbrug 17. En de laatste staat 16 Ridderkerk ter Bresseplein bij je ter Bresseplein. De vertraging 29 minuten.
10: Waar ben jij?
11: Ik zit nog in de trein.
12: Het volgende station is station Antwerpen.
11: Ik denk dat het wat later wordt.
10: Je zat zeker weer je serie te kijken.
11: Nee.
10: Ja?
11: Ja, oké, sorry.
13: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.

0: eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The

0: Ik vind het een schande om door een intro heen te spreken. Daar heeft die gitarist dat intro niet voor gemaakt. Dat jij er tussendoor gaat zitten lullen. Kijk, al die programma's.
1: Ja,
0: de disjockey hangt de cabaretier uit. Die hebben een paar lachzakken die overal om lachen. Ook als het niet leuk is. Ja. En dan gaan ze eruit met Miep het Meppel bellen. Weet je wel, een lullig telefoonspelletje.
2: De zonnetjes op je radio.
3: Tim, Niels, Rick,
2: Florentien.
3: Dit is...

0: Kaiser Chiefs en Robbie en Ochtend Show, 9 over 7. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: De donderdagochtendeditie. En laten we even naar het nieuws van vanochtend gaan. Argentinië heeft zich voor de tweede keer op rij geplaatst voor de WK-finale. De regerend wereldkampioen knokte zich in de slotfase langs Engeland, mede dankzij een fraaie assist van Lionel Messi. Luister even mee naar het Argentijnse commentaar toen de 2-1 werd gescoord.
3: Ah, maca. Messi engancha y va, tiró con la derecha.
0: Wel grappig dat straks tijdens de finale staan, want wij laten wel vaker het buitenlandse commentaar horen. Ik heb het idee dat het Spaanse commentaar en het Argentijnse commentaar, dat klinkt precies hetzelfde.
4: Ontloopt elkaar niet veel.
0: Dat goal!
4: Brazilië hebben ze er ook nog toetertjes bij, hè? Daar starten ze ook nog muziekjes vaak.
0: Dat is er zitten heel grappige koringsmuziekjes in.
4: Echt waar?
0: Ja, dat doen ze daar.
4: Dat wil ik even horen, even opzoeken.
0: Nou, dat zoeken we even op. Daar komen we op terug later vanochtend. 11e etappe in de Tour de France is gisteren gewonnen door Søren Varenskjold. Hij is Noors en hij verraste na 161,3 kilometer.
5: Daar komen ze opzetten. Weer een Skjold die het kan gaan doen hier.
6: En Kroes, daar komt Philipsen.
5: Kooi achter Philipsen. Philipsen of Kooi of Varenskjold. Komt Kooi er nog langs? Of is het Varenskjold? Komt er nog Kooi met de jump? Nee, het is Varenskjold.
6: Goh, wat gaat die voor sprint?
5: Wauw, Pol is los. Dan komt Varenskjold counteren. En uiteindelijk blijft hij de rest allemaal vol.
4: Oh, zinloos commentaar dit zeg. Hey.
0: Ja, nou ja, ik laat toch maar even horen. Want Kooi zat er dichtbij, toch?
4: Ja,
0: jij bent volger van de Tour.
4: Zeker, ik ben een oud wielrenner. Dus,
7: en dit was de snelste etappe ooit, toch?
4: Ooit, 51 kilometer voor mij.
0: Per uur.
4: Zo, gemiddeld.
0: Dat is wel echt een serieuze snelheid, ja. Maar was hij helemaal naar beneden dan of zo?
4: Nee. Maar ze rijden tegenwoordig zo bizar hard. Ja, en allemaal op een boot op een pindakaas, hè?
0: Maar de fietsen zijn beter geworden. Of is de training beter? Hoe kan het dat ze nu zoveel sneller rijden dan vroeger?
4: Nou ja, ze zijn beter getraind. En zeker voeding en zo, weet je wel.
8: Nee, joh, die zitten toch allemaal onder de rotzooi, Rick?
4: Nee.
7: Dat kan toch niet anders? Dat ze nu zoveel sneller zijn dan in de tijd dat ze gewoon onder de speed zaten.
0: Ja, dat zegt niet.
4: Ja.
0: Ik ben wel een beetje bang dat Jelte daar een punt heeft.
4: Nee. Dat is toch gek?
0: Een hele schone sport.
4: Ja, denk je dat het echt schoon is?
0: Ja. Oké. Ja. Heb je dat van je neef?
4: Ja.
0: Chris Woerts kwam gisteravond bij VI Oranje met een nieuwtje over de toekomst van Dick Advocaat als bondscoach van Curaçao. Want die zou natuurlijk stoppen, hij zou afzwaaien. Maar ja, Dick is Dick.
9: Gisteren is een gesprek geweest bij Corendon op kantoor.
4: Ja. Oh, goeie.
9: Met Dickie en Dick Advocaat en Cor Pot.
4: En je hebt het bandje nog om?
7: Zeker.
4: Het Corendon bandje.
7: Ik hou gewoon om.
4: Ja.
9: Met Dick Advocaat en Cor Pot. En dat hebben ze eigenlijk afgesproken van Dick denkt er nog even over na.
4: Ja.
9: Maar hij gaat nog een jaartje door.
4: Hij gaat door!
0: Maar gaan wij ooit meemaken dat Dick Advocaat echt helemaal afzwaait in het voetbal en dat hij nooit meer wat gaat doen? Dat gaan wij toch nooit meemaken? Hij is toch iedere keer, is er iets dat op zijn pad komt?
4: Ja, het is een wereldfan.
0: Ik zeg niet dat hij niet aardig is, maar het was natuurlijk laatst Feyenoord waar hij dan toch weer wat ging doen. En toen kwam Curaçao weer om de hoek kijken.
7: Hij kan het echt niet laten.
0: Nee, dat geloof ik
7: niet. En ik denk ook dat de dag dat hij stopt, dan heeft het leven geen zin meer voor hem.
0: Maar ik denk dat hij, als hij inderdaad, wat Jelte zei, als hij thuis gaat zitten, dan wordt hij doodongelukkig.
4: Nou, ik rij regelmatig langs zijn huis, langs de Vliet.
0: Ja?
4: Ik zal lekker thuis gaan zitten.

0: Shakira en Burna Boy. Dai-dai. In de ochtendshow, 17 minuten over 7. Dai-dai. 17 minuten over 7.
1: De wekker gaat. Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan

0: Ja, het is 16 juli, het is donderdag.
1: Belangrijke dag vandaag.
0: Is het een belangrijke dag, wat dan?
1: Nou, het is vandaag donderdag. Maar voor mij heeft...
2: Jelte, dacht ik, groot nieuws. Of
1: ja, later vandaag.
0: Heb jij groot nieuws, ja?
1: Later vandaag. Ja, wel een nieuwtje.
0: Oh,
1: ja,
0: leuk.
1: Ja, maar dat is in de middagshow.
0: Oh, in de middagshow.
1: Ja, oké. Okay. Daar waren we daarvoor.
0: Dan zou ik gewoon lekker de hele dag blijven luisteren.
1: Sowieso een goed idee.
0: Ja, dat is het beste wat je kan doen. Dan hoor je trouwens ook nog, en dat is wel echt heel erg leuk, vanaf 12 uur vanmiddag de zomertop 538. De één na laatste dag. En ik heb gisteren weer eventjes geluisterd. Het zijn echt allemaal liedjes.
1: Echt heel lekker.
0: Het is het feest der herkenning.

0: 30, ook in de middagshow waar Jelte dus later vanmiddag...
1: Een nieuwtje
0: heeft. En wat ook vandaag gaat gebeuren, en daar kijken een hoop mensen naar uit, dat weet ik. De Zwarte Cross die gaat van start, Lichtenvoorde. Dat is 4 dagen lang genieten van alles wat te maken heeft met motocross, muziek, kermis, maar vooral bier. Heel veel bier. Ja, en dit jaar staat er ook nog een spectaculaire stunt op het programma. Twee stuntmannen die laten zich met zo'n 185 km per uur door de lucht schieten. Dat is over de megatent heen. Een van die stuntmannen die hebben we aan de telefoon. Dat is Laurent Arabito. Laurent, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Een van de stuntmannen die later vandaag echt een spectaculaire stunt uit gaat halen.
2: Ja, dat klopt. Tenminste, ik spring niet vandaag, maar morgen, zaterdag, zondag zal ik een van de twee sprongen doen.
0: Oké, maar even, hoe gaat de stunt er precies uitzien voor de mensen die geen idee hebben?
2: Nou ja, het is vrij simpel eigenlijk. Jim of ik gaat in die stoel zitten en dan worden wij afgeschoten.
0: Maar is het een kanon of is het een katapult?
2: Nee, het is dus een katapult, maar wel een vrij grote.
0: Ja.
2: En, maar ja, dat is ook wel nodig om aan de andere kant van die tent uit te komen.
0: Want hoeveel afstand overbrug je?
2: Als het goed is, gaat het om zo'n 75 meter.
0: Mijn hemel.
3: Oh, heb je dit al wel... heb je een proef gemaakt?
2: Ja, zeker. Ja, we hebben uitvoerig getest. Er zijn ook echt behoorlijk veel dummies afgeschoten al. En dat we blij waren met waar ze terechtkwamen elke keer.
1: Ja. Is het ook weer eens misgegaan?
2: Sorry?
1: Is het ook weer eens misgegaan met dat proefdummy schiet?
2: Nou, nee, niet per se eigenlijk. Alleen, we wilden gewoon het wel vaak genoeg testen. Dat we ook met verschillende windsnelheden en de pressure ook weten waar die uitkomt. En ja, als we dat kunnen herhalen telkens, dan geeft het ons wel een gerust gevoel. Nou ja, gerust. Dan denken we, het is oké. Okay.
0: Want de snelheid die jullie bereiken is 185 km per uur.
3: Oh.
0: Er kan natuurlijk, ik bedoel, laten we ervan uitgaan dat het allemaal goed gaat en hopen dat het allemaal goed gaat, maar er kan natuurlijk van alles misgaan ook. Stel je land op zo'n tent, wat gebeurt er dan?
2: Ja, dan in principe ben ik waarschijnlijk wel in ieder geval over de helft van de tent heen.
0: Ja.
2: Dan glij je daar in principe naar beneden,
0: ja,
2: denk ik.
0: Ja.
2: Maar goed, daar zijn ook allemaal maatregelen aangetroffen, ook voor de tent zelf. Dan liggen daar nog matten, zeg maar.
0: Ja.
2: Zodat ik zo goed mogelijk uitkom, mocht het gebeuren dat ik niet zo ver ga.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk gebeurt dat niet.
0: Nee, het idee is dat jij dan op een soort kussen terechtkomt, hè, aan de andere kant van die tent.
2: Ja, bij het landingsplatform daar ligt een hele grote airbag. Die is zo'n 13 bij 20 meter.
0: Ja.
2: Ja, deze stunt is eigenlijk al 10 jaar een wens en... 10 jaar geleden ook mee geoefend en getest en toen naar het water met testen.
0: Ja.
2: Maar het plan toen was om in heel veel dozen te landen. Dat doen ze ook wel met bepaalde stunts, vooral voorheen. Hè? Grote auto's die dan van de ramp afspringen. Maar goed, al die dozen bouwen en vouwen, dat is jullie geen doen.
0: Nee, snap ik. Dat is, je wil het zelf ook lol om beleven. Want even, je hebt de stunt al een aantal keer uitgehaald voordat hij voor het publiek te zien is. Hoe voelt het om met die snelheid over zo'n tent heen te vliegen?
2: Ja, dat is waanzinnig. Dat is echt niet normaal. En het gaat zelfs zo snel dat ik echt mijn best moet doen om gewoon maar te zorgen dat ik goed land, zeg maar, in die airbag.
0: Ja.
2: Want in iets meer dan een seconde word ik eigenlijk al uit die stoel gewipt.
0: Ja.
2: En ben je dus op topsnelheid. En dan zie je eigenlijk die airbag nog niet eens.
0: Want hoe lang hang je in de lucht ongeveer?
2: Ik denk zo'n 5 seconden.
0: Zo. Ja, het zijn angstige 5 seconden.
3: Heb je ook allemaal beschermende kleding en helm op en dat soort dingen?
2: Ja, zeker, absoluut. Ja, ik zit van top tot

0: meteen wel nog met bescherming. Ja, het engste is misschien wel het moment ervoor. Dat je in die stoel ligt.
1: Ja.
0: En dan hoor je dat piepje. En dat is eerst zeg maar een piepje wat steeds terugkomt. En dan ineens wordt die continu. En dan weet je, oké, nu is het... kan ik elk moment dus worden afgeschoten.
2: Maar dit is voor bezoekers ook raar. Dan heb je een bakkie op en dan zeg je tegen je vrienden... ik zie daar iemand vliegen.
0: Ja, dat... ja, dat moet er wel grappig uitzien, denk ik.
1: Ja. Ja. Want jij bent... is jouw beroep stuntman of doe je dit er als een soort hobby naast?
0: Nee, dit is inderdaad ook mijn beroep.
1: Want wat voor stunts heb jij nog meer gedaan? En waar werk je dan normaal gesproken?
0: Ik heb afgelopen jaar en dit jaar eigenlijk veel in Duitsland gewerkt.
1: Ja.
0: Dat is ook wel leuk, heb je iets grotere producties vaak. Dus dan heb je ook wat meer te doen.
1: Ja.
0: Maar goed, in de fik of een autohit of dat soort dingen. Het is ook vaak vechten in Nederland misschien van de fiets vallen een keer.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Dat klinkt dan toch meteen iets minder
3: spectaculair. Maar heb je een partner? Ik bedoel, is die blij met zo'n beroep?
0: En mijn partner?
3: Ja.
0: Ja, ik heb samen met haar een bedrijf. En dat is eigenlijk wel op zich een grappig verhaal. Ze zochten nog een backup springer. En toen zei mijn vrouw van, ja, dat kan jij doen. Nou, en zodoende ben ik hier nu.
1: Ja, ja. En bij elkaar in de fik steken is de vonk
3: ja.
0: Precies. Dat werkt heel goed voor ons.
1: Nou, Laurent, ik wens je ontzettend veel succes. Morgen dus ga je de eerste sprong maken. En hoe vaak ga je in totaal over die tent heen?
0: Het plan is dat ik nog zo'n 3 keer over die tent heen ga.
1: Nou, laten we hopen dat het allemaal goed gaat en dat je er ook een beetje van geniet. Succes met de voorbereiding in elk geval.
0: Hartstikke dank.
1: En een fijne zwarte cross. Laurent, hij is stuntman en is dus een van de 2 stuntmannen die daar over die tent heen gaat springen. 185 kilometer per uur. Een sprong van 75 meter. Als je daar op de zwarte cross bent, hou er mee.

0: Swift, Shake It Off. Om 7:45. Goedemorgen, je bent bij de ochtendshow. En wij hebben zo dadelijk nog kaarten voor The Weeknd voor je. Laat hij nou dit weekend in Amsterdam staan. Sterker nog, vanavond is zijn eerste show. Morgenavond kun jij erbij zijn. Dan zie je hem in de Johan Cruijff Arena. Dus lijkt je dat leuk. En ga je voor The Weeknd, dan zou ik even bellen met 0909-3058. Als je straks de oproep hoort. Florentien, die heeft het laatste nieuws.
1: Ja, wat zijn de meest vergeten spulletjes op vakantie?
0: En Sander en Sam Veld staan voor je klaar.
2: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
15: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
16: Kippie.
17: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
18: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
1: Ja. Echt serieus?
0: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Goedemorgen, 5 uur 8 in de ochtendshow voor de donderdag. Het weer voor vandaag. Het wordt een zonnige dag, alleen in het noorden trekken af en toe wat wolken over. Temperatuur 23 graden daar in het noorden, 29 in het zuiden en later vanmiddag in het noorden dan weer kans op onweersbui. Rick, hoe is het op de weg?
5: Uitstekend. Begin op de A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug, 18 minuten. A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein, Bijen-Terbrechtseplein, 32 minuten vertraging. En de laatste is de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Tiglia. De vertraging nu 16 minuten.
4: 8:04, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In Amsterdam is gisteravond misschien geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie reed na een wilde achtervolging een auto klem en heeft 3 verdachten opgepakt. Daarbij werd ook geschoten. Een 4de persoon in de auto zou het slachtoffer zijn. De toeslag aan mensen die in armoede leven verschilt sterk per gemeente. Dat meldt de Volkskrant. Zo krijgt in Almelo een arm gezin iets meer dan 100 euro per jaar. In de gemeente ernaast, Twente-Rand, 900 euro. En de finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. Ja, de Argentijnen wonnen gisteren in de halve finale met 2-1 van Engeland. Ging niet vanzelf. Tot de 85ste minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in de blessuretijd kwam de winnende goal van Martinez.
4: Ja, het was wel volledig terecht, toch, dat Argentinië won?
6: Ja.
4: Absoluut.
5: Ja,
4: waren wel
5: echt ja, maar de Engelsen hebben het echt weggegeven. Want die hebben het vanaf de 1-0 zijn ze gaan verdedigen.
4: Maar wat is dat toch? Dat je dan op een gegeven moment denkt van, nou, dat houden we wel vast. Nou, over zo'n periode
5: want
4: nog.
5: Volgens mij was het langer namelijk. Hebben zij die 1-0 vanaf de 60ste minuut gehad of zo. En dan hou je dat een tijd vol. En dan ga je verdedigend wisselen. En daarna hadden ze nog maar 12% balbezit. Terwijl het daarvoor gewoon best wel gelijk opging.
7: Ja,
5: ja, dan kun je gewoon wachten tot zo'n Messi en de troep die scoren dan toch op een gegeven moment gewoon.
4: Nou ja, Engeland dus naar de troostfinale. En aanstaande zondag spelen Spanje en Argentinië om het wereldkampioenschap.
6: Ja, boa's dan dreigen hun bevoegdheid voor het dragen van een wapenstok of pepperspray helemaal kwijtraken, omdat ze dus hun jaarlijkse examen niet op tijd kunnen doen. En dat komt dan weer door de tekorten bij de politieacademie. Want de politie, die moet ze dan opleiden, maar die geeft de voorkeur aan de eigen mensen die ook jaarlijks een examen moeten afleggen. Gevolg, de boa's, die gaan liever ergens anders werken, want ze hebben ook geen middelen meer om zich te kunnen verdedigen.
4: Maar er is natuurlijk altijd wel een soort spanning, toch, tussen de politie en de boa's.
6: Ja.
4: De echte agenten, die kijken een beetje neer op de boa's.
7: Ja.
4: Die lopen ook nog wel eens in de weg, zo wordt het tenminste gezien.
5: Maar die een beetje een soort melkertbanenachtig, dit soort dingen.
4: Nou, ik dacht inmiddels niet meer.
6: Hoor.
5: Nee, maar zo is het wel begonnen, toch?
4: Ja, nee, het is, zo is het ontstaan, maar het is echt wel een serieuze
5: job. Maar wat doet een boa echt, is het nog steeds vuilniszakken controleren of doen ze ook meer?
6: Ja, maar ze moeten ook voor de veiligheid zorgen. Ze krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Maar de middelen en de erkenning, die blijven gewoon zo ver achter.
5: Ja.
6: Zeker bij de politie. Ze hebben natuurlijk lang niet alle bevoegdheden. En je kan niet ook zomaar een wapenstok krijgen. Dat moet echt op aanvraag. En dan moet je toch echt wel al aangevallen zijn. Het is echt een heel gedoe, want niet alle boa's die krijgen een wapenstok.
4: Nee, ik denk dat dat ook goed is. Je moet wel weten hoe je zoiets moet gebruiken en wanneer je het kan inzetten.
5: Maar je neemt ze toch veel minder serieus op een of andere manier. Ik heb, en ik luister heus wel naar iemand die met een boa. Maar ja, ik heb nooit het gevoel dat ik nou echt met iemand staat te praten waarbij het licht enorm brandt.
4: Nee?
6: Jij zegt, ze zijn niet heel snugger.
5: Nee,
7: dat zeg jij.
5: Het zijn niet voor niks geen politieagenten geworden, toch?
6: Ja, dat weet ik. Dat misschien worden ze nog. Ja.
5: En dan is het ook nog zo dat die opleiding, dat stok, dat ze dat niet voor elkaar krijgen. Het is wel echt zonde.
4: Oh, de stok is juist het probleem.
5: Ja, eigenlijk.
6: Veel kortere opleiding natuurlijk ook. Dan de top 10 van meest vergeten reisspullen. Want je vergeet nog wel eens wat op vakantie natuurlijk. En dat merk je pas als je er eenmaal bent. Ik kan er helemaal doorheen gaan. Ik kan er ook even de top 5 doen. Is dat leuker?
4: Oh, laten we de top 5 doen,
6: Nou, op nummer 5, dat vergeet je vaak. Zonnebrandcrème natuurlijk.
4: Ja.
6: dan denk je van, hey, moet me nu insmeren.
5: Gaat duur is dat, hè?
4: Zonnebrandcreme, dat slaat helemaal geen
5: zin op.
6: Ja, maar je kan ook heel goedkoop zonnebrandcreme kopen. Van eigen merk, weet ik veel.
5: Ja, en dat is net zo goed, hè?
4: Is dat zo,
5: ja? Ja. Het moet gewoon... Moet aan alle regels.
3: Je moet het na een jaar weggooien, dat wist ik niet. Maar dat blijkt gewoon helemaal niet goed meer te zijn.
4: Precies na een jaar.
3: Ja.
4: Gaat zo. Nu doet hij het niet meer.
6: Dat is toch ook iets commercieels? Het is wel zo dat de factor afneemt. Dus na een jaar is de factor 30 is ineens factor 15. Maar je kan het nog best wel gebruiken dan.
5: Of twee keer smeren.
6: Ja, nummer 4, de medicijnen en de recepten. Die vergeten mensen ook heel vaak. De paspoort, het paspoort en de identiteitskaart. Ja, dat is natuurlijk heel stom. Kom je ook niet ver mee. Op nummer 2, reisverzekeringsdocumenten.
4: Oh ja.
6: Die.
4: Dat is ook altijd. Op het moment dat je ze nodig hebt, dan is er sowieso al een aardigheid. En dan, dan breekt de paniek uit. Nou, het is wel handig. Ik heb zo'n pasje, heb ik. Daar staan de nodige gegevens op.
3: Ja,
4: ook op het moment dat je ziek hoort.
3: Een verzekeringspasje.
4: Kosten maakt in ziekenhuis of zo. Dan willen ze eigenlijk altijd zo'n pasje zien in het buitenland. Daar hebben ze toch het gevoel van, nou, dat komt wel
3: goed. Hij heeft een verzekering.
4: Hij heeft een verzekering, dat komt in orde. Maar als je die niet bij hebt, dat is toch altijd even gezeur.
6: Ja, en weet je wat ook heel irritant is? De telefoonoplader of de tabletoplader.
4: Oh, die is ook. Ja.
6: Dat vergeet je ook toen eigenlijk.
4: Maar dat is niet de nummer 1, toch, denk ik?
6: Dat is de nummer 1.
4: Oh, de oplader.
6: Ik moest eigenlijk iets spannend doen natuurlijk.
4: Ik denk, je doet er even één tussendoor. Zo,
6: Nee, dat is wel de nummer 1. Ja, en...
4: Jij werkt wel altijd heel goed aan een apotheose,
6: hè? Ja, sorry. Weer een beetje.
4: Ik ben zo blij dat jij de top 40 niet presenteert. Ja,
5: dames en heren, bij de top 40 op nummer 1 staat Ed Sheeran. Tot volgende week.
6: Ja, dat ging een beetje mis. Maar wat ik zelf altijd handig vind is contant geld. Ja, geen reactie. Maar dat is dus hartstikke handig. Sommigen, zeker in het buitenland, willen ze heel vaak dat je gewoon contant betaalt.
4: Toch wel, ja?
6: Altijd handig.
4: Okay.
6: Ja, ga even pinnen.
4: Ik vind de zwemkleding is toch wel... Ik heb regelmatig op vakantie denk ik, shit. Zwembroek vergeten in te pakken. Ja.
6: Ja, is ook altijd leuk om nieuwe te kopen. Maar goed, nadat Peter-Jan Rens vorige maand werd getroffen door een herseninfarct en daarna ook nog eens een keer onder het mes moest vanwege een dichtgeslipte kransslagader, is hij weer eigenlijk aan de beterende hand. En hij heeft zelfs een nieuw soort project. Want hij gaat namelijk een docu maken over Jomanda. Hij heeft allemaal materiaal gekregen en allemaal beeldmateriaal, een schat. En daar gaat hij dus iets... voor maken.
4: Wat is er toch dat de Jomanda iedere keer maar weer opduikt? Ja. Was hoe heet het? De Emiel Ruiterman, die zou toch bij haar wonen? Was het verhaal?
3: Maar in Canada, toch?
4: Ja, dat was het verhaal. Ja. Hij
5: maar
4: was
5: er zijn toch mensen die haar opzoeken. Het is Peter-Jan Rens en Ruiterman zijn natuurlijk niet de meest succesvolle op.
4: Nee, dat zeg je wat.
3: Die kunnen wel wat ingetraald water gebruiken.
4: Flo, dankjewel even voor dit moment. Het is 11:30 in de ochtend, show van 538. Met muziek van George Michael.

0: Zaterdagochtend Show, 13 minuten voor 8. We hadden net het nieuws even over de BOA's. Problemen met het opleiden voor BOA's die met een wapenstok de straat op willen. Maar Jasper die stuurt hier bijvoorbeeld even over de BOA's. Die doen heel veel. Bijvoorbeeld reanimaties, ze regelen het verkeer. Stappen naar voren als jij naar achteren stapt bij geweld. Ik vind het niet heel juist om ze weg te zetten als een stel idioten, wordt hier gezegd.
1: Ja, dat is op zich natuurlijk een goed punt. Dat is waar, ja. Ja, ik heb wel zo, als ik dan vermanend word toegesproken, weet je wel, als je iets doet wat bijvoorbeeld niet...
0: Dat is sowieso nooit leuk.
1: Dat is nooit leuk en dan heb je er altijd wat meer moeite mee als het een BOA is dan als het een agent is of zo. Maar dit is inderdaad waar en dat is niet netjes inderdaad.
0: Nee,
1: goed punt.
0: Dus bij deze eventjes rechtgezet. Jullie beeld van de BOA's is behoorlijk achterhaald, wordt hier ook gezegd door iemand. Dus het zijn altijd maar wel mensen die zeggen, ja, het is niet meer zoals vroeger.
1: Ja, maar wat je zegt met de reanimatie en ook als ik wegstap, en dat doe ik nogal gauw... Nou ja, stappen zij in, dat is
2: waar. Ik ben blij dat ze er zijn.
0: Ja, nou
2: ik bedoel, er is gewoon te weinig mankracht op straat. Dus we moeten ze koesteren.
0: Bij deze gezegd, 12 voor 8, gisteravond, de tweede halve finale op het WK voetbal. Argentinië en Engeland, die troffen elkaar in een beladen wedstrijd. Want dat is het nou helemaal altijd, die wedstrijd tussen Engeland en Argentinië. Dat heeft te maken met de Falklandoorlog. De wedstrijd van 86 hebben een aantal Engelsen natuurlijk nog wel vers.
3: De hand van God.
0: De hand van God, Maradona destijds. Tot de 84ste minuut leek alles goed uit te pakken voor Engeland. Maar Argentinië boog het om. Een 1-0 voorsprong van Engeland werd uiteindelijk een 2-1 overwinning voor de Argentijnen. Ronald de Boer, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Heb je genoten gisteravond?
4: Ja, zeker. Wat een strijd.
0: Zo.
4: Ik heb zeker genoten. Ik bedoel, de eerste, tot de 1-0. Het voetbal was niet dat je denkt, oh, het waren allemaal kansen. En of het regende kansen. Maar het was wel passie, het was strijd. Een beetje irritatie af en toe. Ik vond het wel een leuke wedstrijd om naar te kijken. Maar toen die 1-0 kwam, toen... ging het los bij Argentinië.
0: Ja, ik had na een minuut of 15 het idee... deze wedstrijd zou wel eens helemaal kunnen ontsporen.
4: Ja, dat had ik ook. Want je zag de irritatie overal. Ook op de bank als er iets gebeurde. En dan direct opspringen. En Tuchel was bezig met de vier official. En er waren ook wel een paar momenten dat je denkt van... hey, scheids, pak even wat snel even een gele kaart. En zorg dat je het onder controle krijgt. Maar ja, uiteindelijk is dat ook wel het mooie van het sport. Je moet het... maar wel op een gegeven moment ook laten accepteren. Ik vond wat die scheidsrechter wel goed deed. Ja. Hij ging niet mee met het domme vallen van die Argentijnen. Hij liet het wel gewoon doorgaan. Ja. Ik vond dat op zich wel goed van de scheids.
0: Er werd natuurlijk op voorhand gezegd van de scheidsrechter zal wel weer op de hand van de Argentijnen zijn. Maar daar was weinig van te merken, toch?
4: Nee, daarom. Kijk, ik wilde op voorhand eigenlijk dat Engeland doorging. Want dan had je die complottheorieën, waren dan ook ontkrachten zo. Maar als ik nu terugkijk, dan was dat nu totaal niet het geval. En ging Argentinië gewoon terecht door. En ik heb genoten na die 1-0 van Argentinië, moet ik zeggen hoor.
0: Ja, en dan toch de rol van Lionel Messi nog eventjes bij Argentinië. Is hij nog steeds zo belangrijk voor het elftal?
4: Ja, ik zit net allemaal te kijken op die YouTube of Instagram filmpjes. En dan zie je wat het doet. Ik zag Simeone een interview doen na de wedstrijd. En die begint spontaan te janken over Messi, dat hij 39 is en wat hij nog allemaal kan. Het is je moet je eigenlijk terugzien. Het is gewoon, je krijgt een kippenvel van. En dat betekent Messi voor hun, maar het hele land. Hè, als je ziet, dat hele land wordt helemaal gek gewoon. En wij hebben het over passie en wij houden van voetbal. Maar dat is niet te vergelijken, Tim, met hoe wij naar voetbal kijken. Dat is echt ongelooflijk. Ook die commentatoren. Hoe die, Jack was behoorlijk gepassioneerd. Ja. Maar als je dit ziet, dit is in het kwadraat, hoor, die jongens. Dus ik vind dat wel heel schitterend om te zien.
0: Ja, nou geldt dat voor Spanje natuurlijk ook wel een klein beetje. We hebben ook regelmatig al het Spaanse radiocommentaar hier laten horen op de radio. Die gaan ook helemaal los op het moment dat er een doelpunt wordt gemaakt. Dus wat dat betreft... het belooft wel een finale te worden tussen twee landen waar voetbal en heel belangrijk is en gepassioneerde supporters.
4: Ja, het is na het leven de belangrijkste bijzaak, zeg maar. Ja. En ik moet zeggen, als je nu vraagt van wie zijn favoriete is, Spanje. Want ik zie wat Engeland zo, hoe ze weggaven naar die 1-0 alleen maar achterover. En dat je denkt van, je wilt ze bijna naar voren schreeuwen. Druk op de bal, druk op de bal. Dat doen ze niet. maar dat voel ik bij Spanje niet. Die zijn veel meer... Ja, dat zit ook in hun DNA, zeg maar, van het balbezit. Zorgen dat de tegenstander, zolang de bal bij ons is, dan heeft de tegenstander niet de bal. Dat zit veel meer in Spanje, zeg maar, in de genen. Dus ik zie dat niet zo snel gebeuren. En daarvoor denk ik ook dat Spanje in mijn ogen wel de favoriet is.
0: Ja.
4: Maar ja, je ziet toch, er gebeurt iets als zij 1-0 achterkomen. Ik hoorde dat er net een Pack of Wolves, hè. Gewoon een wolvenpak, zeg maar. Die gasten die, als het even niet gaat, dan kunnen ze toch schakelen naar een andere manier van spelen, die Argentijnen.
0: Ja.
4: En dan met Messi aan de hand kunnen ze altijd voor ongelofelijke dingen doen. Maar voor mij met Lamine Yamal, want die heb ik nog niet helemaal gezien. Hè?
0: Nee.
4: Dit WK bij Vlaag, hè, want hij maakte een schitterende goal. Die werd dan afgekeurd in de vorige wedstrijd. Maar ja, ik denk dat het zomaar dat hij daar zo gefocust is. Het kan ook zo natuurlijk een beetje soms overgefocust zijn natuurlijk. Hè, dat je te veel zelf wil gaan doen.
0: En hij is nog piepjong, hè, uiteindelijk.
4: Ja, daar moeten we wel respect voor hebben. Kijk, die jongen is net 19 geworden, 3 dagen geleden. Nou, hij is 19 geworden, 3 dagen geleden. En ja, het is ongelooflijk wat deze jongen dus in zijn carrière heeft laten zien. Ja. En eigenlijk veel meer dan Messi en Ronaldo bijvoorbeeld toen zij zo oud waren. Dus dat is ongekend. Dus ik hoop dat hij fit blijft. Dat hij ook zijn hoofd goed houdt in die zin. Want het is natuurlijk wel een mannetje. Het is van de huidige generatie. De TikTok, Snapchat en Instagram. Dat gebruikt hij. Ja, ik heb ook kinderen, jongens. Dus, paar maar hoor. Dus, maar ja, nee, maar je ziet het gewoon. Ik vroeg er aan mijn kinderen. Ik zeg, mijn vrouw houdt helemaal niet van voetbal. En toen we waren op de camera. Ik zeg, vragen ze hun, kunnen ze Lamine Yamal? Ken je Lamine Yamal? Want ze weten ook verder niks van. Ja, tuurlijk ken ik die. Ja, ik bedoel, dat is de huidige generatie. En dat is wel, wel mooi aan die jongen, die snapt dat. En voor mij doet het niks, maar voor die kinderen is dat tegenwoordig zo belangrijk. Die hebben natuurlijk een geduldsfactor van 1 seconde, zeg maar. Dus die kijken alleen maar van die korte filmpjes.
0: Ja.
4: Dus en daar komt hij ook continu in langs. En ja, dat is toch wat tegenwoordig de jeugd heel leuk vindt.
0: De nieuwe generatie. Ja, jij had met jouw broer samen, jullie hadden echt, als jullie nu hadden gevoetbald, hadden jullie zulke leuke dingen kunnen doen met z'n tweeën.
4: Ja. Ja. Ja, zeker. Dat liedje van Puerto Rico nu, hè, dat helemaal bij het gaat, dat we samen denk ik opgenomen.
0: Ja, dat denk ik ook.
4: Exact. Maar ja, de ene kant vind ik het heel mooi dat wij in een tijd leven dat je gewoon alleen maar meer persoonlijke dingen doet, ervaart. En nu tegenwoordig is het alleen maar met een telefoontje. Dus het heeft beide kanten natuurlijk. Hè. Je kan tegenwoordig zoveel binnen handbereik heb je dat binnen een seconde eigenlijk. Als er wat gebeurt aan de andere kant van de wereld, heb je het nieuws.
0: Ja.
4: Dat is aan de ene kant mooi, maar aan de andere kant waar we naartoe gaan, denk ik, nou jongens, het is jammer.
0: Nee. Gisteravond dus, heb jij hem wel eens gespeeld, eigenlijk die troostfinale om plek 3 en 4? Want dat is natuurlijk een wedstrijd, die wil je niet spelen, toch, die wedstrijd?
4: Nee, ik weet nog heel goed, we hebben verloren natuurlijk van Brazilië. En toen moesten we tegen Kroatië in Paris Saint-Germain stadion, Parc des Princes. En mijn knie was altijd niet geweldig. Maar dan zie je wat adrenaline doet met een mens, hè, met een lichaam. Want als je adrenaline hebt en je bent gefocust, kan je echt ongelooflijk veel aan. En ik moest de derde vierde plek spelen. En ik deed de warm-up en mijn lichaam was gewoon op. Ik kon niet meer. Dus ik zei tegen Hering, ik zeg, het wordt niks. Dus je hoeft mij niet op te stellen. Dus ik heb vanaf de zijkant gekeken eigenlijk.
0: Je had gewoon geen zin om te spelen.
3: Maar wel de premie pakken.
4: Dat ook, ja. Nee, maar die is niet leuk in ieder geval.
0: Nee, snap ik. Hey, de finale dus. Jij zegt Spanje heeft de beste kans om te winnen van Argentinië.
4: Ja,
0: straks.
4: In mijn ogen wel. Hoe zij die laatste wedstrijd hebben gespeeld. Ja, iedereen dacht die Fransen, die walsen over die Spanjaard heen. Daar is niemand tegen opgewassen. Maar het was natuurlijk 1-0... Spanje. Het was tiki-taki, een grote ronde, zoals Rafa zei, van de vaart. Ze hebben de bal bijna niet gezien. En dat denk ik ook, dat zij dat ook kunnen doen tegen Argentinië.
0: Nou,
4: Argentinië werd natuurlijk wel een beetje gaan irriteren. Maar ik denk, en ze hebben natuurlijk de linkerbeen van Messi. Maar als je mij nu vraagt, wie wordt de wereldkampioen, zegt Spanje.
0: Oké, Ronald de Boer, dankjewel en een hele fijne dag vandaag.
4: Hetzelfde.
0: 3 voor 8. Nog even snel de smulschijf van deze week.
5: Dit is de nieuwe smulschijf.
0: Dat is de nieuwe single van Emma Heesters.

0: spreek ik die van jou.
1: Hartebreker Emma, eerst is smulschijf voor deze week in de ochtendshow, waar je zometeen onder andere kans maakt op kaarten voor The Weeknd, want die geven we weg. Het is de show van morgenavond, dus ik weet niet of je dan al plannen had, maar wellicht zit jij dan gezellig in de Johan Cruijff Arena om te kijken naar het concert van The Weeknd. Blijf luisteren, hoor je de oproep, dan mag je bellen.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Even bollen, iedereen.

0: sluiten iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op het werk. De 5
1: van het bedrijf. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: 538 Nieuws.
6: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Amsterdam is gisteravond misschien een ontvoering voorkomen. Een auto met 4 mensen erin werd na een wilde achtervolging klemgereden door de politie. Die schoot daarbij in de lucht en er vloog ook een helikopter boven. 3 mensen zijn opgepakt. En in de auto zat nog iemand. En of die was ontvoerd, dat wordt nu uitgezocht. Er is een einde gekomen aan de groei van het aantal vrouwelijke wethouders in ons land. Net als 4 jaar geleden is nu bijna 30% van de wethouders een vrouw. Dat hebben de NOS en de regioomroepen uitgezocht. En meer dan 80 gemeenten hebben geen enkele vrouwelijke wethouder. En de finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen die wonnen gisteren in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85ste minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. En pas in blessuretijd maakte Martinez de winnende goal voor Argentinië. Gaan we naar het weer. Het wordt vandaag een zomerse dag, maar de verschillen zijn groot. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land wordt het 28 tot 31 graden. En er is iets meer bewolking en in het noordoosten kan een bui vallen. Tot zover het nieuws op Radio 538.
7: Dankjewel Flo, dan de villers. Rick heeft het over.
8: Ja, het zijn er 26. Beginnen op de A12 Utrecht-Den Haag bij Bleiswijk. 45 minuten vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum bij de brug over de Lingen 46. En de laatste staan 16 Ridderkerk-Terbrechtseplein bij het Terbrechtseplein 26 minuten.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
10: Albert Heijn. Kies voor Graan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profiadviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: 538. Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The

0: even terug in de jaren 80. Take on me. Radio
1: 538. Goedemorgen zeg. Ik denk dat ik misschien maar even moet gaan schorsen. Dan kunnen we allemaal even een kop koffie nemen. Of een kop thee gaan drinken. Of een wandelingetje maken. Het is toch een kleuterklas hier.
2: Dit is de 538 Ochtendshow.

0: De jaren 80 werden gemaakt. Aha, en take on me.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
3: Maar was dat ook nou zo'n beetje de eerste videoclip?
0: Nou, nee, niet, zeker niet de eerste videoclip, maar wel een van de eerste videoclips waarin echt op deze manier gebruik werd gemaakt van
3: AI.
0: Deels gefilmd. En deels geanimeerd.
3: Ja,
0: het was natuurlijk spectaculair dat hij op een gegeven moment in die strip springt en er weer uit.
3: Ja,
0: en, ja.
3: Hoe krijgen ze het voor elkaar?
0: Morten Harket.
4: Knapperd was het ook, hè?
0: Zo, er waren heel veel vrouwen die waren helemaal gek van
4: hem. Maar nog steeds wel ziet hij er oké uit.
0: Ik ben niet, ik denk een jaar of, nou is ook alweer een jaar of 10 geleden. Maar toen heb ik ze nog een keer live gezien, de mannen van AHA. Mijn vrouw was ook namelijk die was helemaal gek van Morten Harket. Die vond het ook een hele mooie man. En eerlijk is eerlijk, hij ziet er nog goed uit.
3: Ja. Goed opgedrukt.
0: Die liedjes van, die liedjes van AHA zijn allemaal hartstikke hoog. Maar dat haalt hij natuurlijk niet meer.
4: En dan klinkt het extra slecht.
0: Ach.
3: Leuk.
0: Nou, dit is bijna zoals het klonk. Ja. Het was vals, het was niet goed, hij haalde het niet.
4: Zonde, ja, op een gegeven moment moet je stoppen.
0: De magie was er volledig af. Maar het is toch leuk om het liedje live te horen en die gasten nog een keer te zien. Even wat nieuws met je doornemen voor deze donderdagochtend. Door de aanhoudende droogte hebben veel bomen het zwaar momenteel. Boomtechnisch adviseur Joost Verhagen legde in het journaal uit wat we het beste kunnen doen om bomen te helpen.
5: Niet massaal water geven in ieder geval. Hè, want te veel water is slechter voor een boom dan te weinig water. We zouden bijvoorbeeld het organische stof kunnen verhogen. Dus het blad laten liggen. Ja, dat is voedsel voor het bodemleven. Maar het is ook een soort van spons. Dus al valt er water, dan houdt dat organische stof dat water vast en kan dan heel langzaam weer worden vrijgegeven ten gunste van die boom.
0: Ja, ja. Orangestof.
5: Oh.
0: Wisten jullie dat?
3: Nee.
4: Nee.
0: Dat is afgevallen bladeren. Orangestof.
3: Als je nou de boom ook al water moet gaan geven, dan...
0: We hebben al zo weinig.
3: Ja.
0: Dan eventjes de VAR. Wat verdient hij nou op een WK? Dus de mensen die daar achter plaats nemen.
3: Nou, wachten we. Wat, weet jij het,
4: Nee, geen idee.
3: En jij, Joop?
6: Ik heb echt 9
3: Maar geleden. Per wedstrijd of in totaal?
0: Nou, je krijgt dus een... ik wist dit ook niet, maar Chris Woods heeft het gisteravond even uitgelegd bij VI. Je krijgt als scheidsrechter en als VAR, je krijgt een startbedrag en dan ook nog een premie per wedstrijd. Nou, Chris had de bedragen toevallig paraat.
7: $25.000 krijgt hij als begin. En dan ongeveer $3.000 als bij een gewoon wedstrijdje. En $5.000 bij een knock-out. Toch aardig.
0: Ja.
7: Dus die Hichler, die loopt binnen. Want hij heeft heel veel wedstrijdjes VAR gedaan.
6: Ja, die zat er nog. Ja.
7: Die zat er nog. Dus keurig netjes. Nee, de beste is de scheidsrechter. Die pakt 70 reukjes. En dan nog een paar 10.000 voor de knock-out fase. En de gewone wedstrijden 5.000. Dus
3: niks mis met 70.000 per wedstrijd?
0: Startbedrag. En dan komt er dus €10.000 per wedstrijd in een knock-out fase. Komt daar bovenop.
6: Ik ga toch even oefenen.

0: Ja, die hebben net die bedragen gehoord van die scheidsrechters. Die zijn ook spontaan gaan fluiten in deze plaats. Summer Jam 2003, The Underdog Project. Je maakt mij niet wijs dat hij niet in de top 10 staat van de zomer, top 538. Dat moet toch, deze plaat, die hoort erin. Zullen wij eens iemand richting The Weeknd sturen? En dan heb ik het niet over het weekend dat voor de deur staat, tenminste morgen. Maar ik heb het over The Weeknd die komt optreden in de Johan Cruijff Arena.
1: What up, it's The Weeknd.
2: Ga naar The Weeknd, live in Amsterdam. Bel 0909-30538.
0: Morgenavond zit je er al in de Johan Cruijff Arena en zie je The Weeknd live als je nu belt met 0909-30538. Wij zoeken zometeen een beller die het leuk vindt om die kant op te gaan. En ik geloof zomaar dat er best een hoop mensen zijn die dat aanspreekt. 0909-30538.

0: Daddy Swims. Mr. Know-It-All in de ochtendshow.
1: Met 538 naar The Weeknd live.
0: De Johan Cruijff Arena is het decor voor drie shows van The Weeknd. En voor de middelste show, die van morgenavond, hebben wij tickets. Die geven we de hele week al weg. En dat blijven we ook nog even doen. Dus vind je het leuk om naar The Weeknd te gaan? Ja, even bellen als je het open hoort. Gerano uit Apeldoorn, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen.
0: Hallo, hallo.
2: Hey, goedemorgen heren.
0: Jij dacht, ik ga gewoon eens even een poging wagen om die kaarten proberen te bemachtigen in ieder geval.
2: Ja, ik inderdaad. Ik had het al een aantal keer geprobeerd deze week. En toen hoorde ik de oproep nu onderweg naar werk. En ik dacht, nou, ik ga het toch nog één keer proberen. En ik tril helemaal.
0: Maar dit was dit is echt de laatste poging, dan kap ik ermee.
2: Ja. Ja, want het is morgen ook al. En meestal ben ik de hele dag aan het werk natuurlijk. Dus zaterdag bellen heeft geen nut meer.
0: Nee. Als je van papier houdt, dan is het leuk, want dan kan je ze aan de muur prikken. Maar verder heb je er weinig aan die tickets. Maar
2: dat klopt.
0: Morgenavond in de Johan Cruijff Arena. Is dat agenda technisch ook in te passen?
3: Ja, dat ruimt toch leeg.
2: Zeker. Tuurlijk. Die agenda heb ik leeggehouden.
0: En zou er iemand met jou mee willen, denk je, richting Amsterdam?
2: Ja, ik denk dat ik Luc zeker wel mee kan nemen. Die zal dat heel gaaf vinden.
0: En Luc is een vriend van jou?
2: Ja, klopt.
0: Nou, ik weet niet of Luc ook naar
3: vijf jaar Lucky Luc is het dan. Ja, Luc.
0: Gerano, gefeliciteerd! Jij gaat naar The Weeknd! Van harte gefeliciteerd. Ze zijn voor jou de twee kaarten voor het concert van The Weeknd. Morgenavond al in de Johan Cruijff Arena.
3: Ja.
2: Holy shit. Sorry, dat mag ik niet zeggen.
0: Dat mag je gewoon zeggen.
2: Wat gaaf.
0: Daar hebben wij helemaal geen problemen mee. Hé, hartstikke leuk man. Hier gaat er gewoon heen.
2: Dank jullie wel.
0: Alsjeblieft.
3: Vijf minuten geleden wist je nog van niks. Had je nog, wat gaan we morgenavond doen?
2: Nee joh, vijf minuten geleden had ik net een koffie op en stapte ik in de auto. Dus dat is echt...
3: Daar ga je.
2: Een heel goed begin van de dag. Dank jullie wel.
0: Wordt het toch nog een leuke donderdag. Nou, ik wens je veel plezier morgenavond. Laat even weten hoe het geweest is.
2: Zal ik doen en jullie fijne uitzending.
0: Dankjewel man, werkzaam. En voor al die luisteraars die nu niets gewonnen hebben, treur niet. Verderop vandaag ook nog volop kans op kaarten voor dat concert van Duran. Ja, serieus, we blijven ze gewoon weggeven. Flo, wat zit er in het nieuws?
4: Ja, hoe vragen Nederlanders elkaar ten huwelijk?
0: Wil je met me trouwen?
4: Ja. Ja.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien.
7: Niet dat eeuwige wachten op de groep.
6: En er is geen zoektocht naar die vriend linksvoor.
7: Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
8: Luister deze week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket.
7: Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt.
8: Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink. Waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
12: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
13: Nee, niet die ober.
12: Zullen we deze zomer weer?
13: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
14: Grand Italia. Thuis in Italië.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
16: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
17: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa. En geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
18: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed. Thanks, Bo.
20: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: En actie Olifant.
21: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
24: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
25: hoi,
24: of binnenkort vertrekt,
25: adios.
24: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
25: Fijne vakantie.
26: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
27: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
26: Hoe weet jij dat?
28: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
26: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
29: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
30: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
31: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
32: Meer van minder. Simpel.
30: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
33: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
34: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
33: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
34: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Hey, goedemorgen. Dit is 538, de ochtendshow voor deze donderdag. En het weer voor vandaag. In het noorden nog een beetje bewolkte start van de dag, maar verder is het zonnig. In het noorden houden ze ook vandaag af en toe wat wolkjes die voorbij komen. En daar worden 23 graden, maar in de rest van het land kan de temperatuur oplopen tot 29 of mogelijk 30 graden. Later vanmiddag wel in het noorden onweersbui. Dan de files. En Rick heeft het overzicht.
35: Gilt A12, Utrecht Den Haag bij Blijswijk. 1:04 vertraging. A15, Nijmegen-Gorkum bij Arkel 33. En de laatste, Tim, is de A16, Ridderkerk-Terbrechtseplein. Bij het Terbrechtseplein, de vertraging 26 minuten.
0: Het is 8:45, de hoofdpunten van het nieuws zijn hier. Florentien, goedemorgen.
36: Goedemorgen. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders stokt. Nu is bijna 30% van de wethouders een vrouw. En dat is net zoveel als 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en de regio omroepen. BOA's raken straks misschien hun wapenstok of pepperspray kwijt. Ze moeten jaarlijks examen doen op de politieacademie. Maar daar is dus een tekort aan examinatoren. Nou, dit is zo'n moeilijk woord. Examinatoren.
0: Nou, het ging toch in 2 keer.
35: Daar, ja, laten we het doen nog 1 keer.
36: Examinatoren.
35: Nog een keer.
36: Examinatoren.
35: Nou, nog een keer.
36: Examinatoren.
35: Nog 1 keer dan.
36: Nee, niet nog een keer. New York zit in de rook van bosbranden in Canada. En dat kan slecht worden voor de luchtkwaliteit bij de WK-finale. Dat is zondag natuurlijk. Mensen krijgen nu al het advies om binnen te blijven. Ja, de finale gaat uit. Ja, Spanje. Ja, dit is ook weer zo'n kutzin. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. Sorry.
35: Maar luister, je bent nieuwslezeres. Dit is je werk.
36: Wie zondag trouwens de finale gaat kijken, die moet er wel rekening houden dat er een langere rust is. En dat komt doordat er voor het eerst een halftime show wordt gedaan met artiesten zoals Madonna, Justin Bieber. En volgens de FIFA duurt die maar een kwartier, maar heel veel mensen zeggen ja,
1: het duurt 25.
36: Dat gaat zeker een half uur duren.
1: Maar dit is zo achterlijk. Die spelers zijn dan straks gewoon koud. Die zijn afgekoeld. Ja. Dit is niet oké, hoor.
2: Je kan dit niet doen, toch, zomaar?
1: Om Shakira zomaar even op te zetten. Doe dat lekker aan de voorkant of aan de achterkant van de wedstrijd.
2: Maar ze moeten en ze zullen die sport in Amerika bij de Amerikanen door de strot duwen. Ja, FIFA wil zo graag groot worden, ook in de VS.
1: Maar dan moet je de sport laten zien.
2: Ja, en toch, Amerikanen houden van showbiz. Ja. Die willen geëntertained worden. Die snappen het niet dat daar gewoon een kwartier lang niks gebeurt. Die willen vermaakt worden, ook als er niet gespeeld wordt.
1: Maar het volgende is dat Shakira de aftrap gaat nemen. Dat soort dingen.
2: Ja, dat gaat gebeuren. Het wordt van kwaad tot erger natuurlijk. Ik bedoel, we zaten nu al met die belachelijke drinkpauzes. Ja. Die zijn er alleen maar om commercials in de VS uit te kunnen zenden.
36: Ja, Rob Campus is getrouwd met zijn grote liefde Christy. En het stel gaf elkaar in het diepste geheim het ja-woord op het Griekse eiland Mykonos. En op Instagram blikt hij even terug en hij laat weten dat het een bruiloft was om nooit te vergeten. Hartstikke leuk. Ja, in Nederland stappen dus jaarlijks ongeveer 70.000 paren in het huwelijksbootje.
2: Zo.
36: Gebeurt niet heel snel, want de meeste koppels die gaan pas na 7 jaar samen zijn trouwen. En ongeveer 15% van alle verloofde stellen is zelfs al langer dan 10 jaar samen. Voordat ze dus echt gaan trouwen. We wachten dus steeds langer. En wat ook leuk is om te weten, meestal is een van de partners, meestal de vrouw natuurlijk, niet eens op de hoogte dat ze gevraagd gaat worden. 80% is overdonderd.
2: Dat is toch het hele idee van een huwelijksaanzoek?
36: Wel, maar meestal voel je het wel een beetje aankomen.
2: Nou, je merkt wel, vrouwen gaan er op een gegeven moment wel een beetje op sturen.
1: Oh, hinten.
2: Ja, die gaan dan, die zitten dan opeens toch iets te enthousiast zitten ze te bladeren in van die trouwboeken. Van,
1: dit is ook een mooie jurk. Ja. Dit is leuk. Oh, wat een mooie locatie.
2: Ja,
36: en meestal gebeurt het buiten als ze gevraagd worden. En vrijwel iedere geliefde wordt gevraagd met een verlovingsring. 93%.
1: Zo.
36: En vaak gebeurt het op vakantie. 1 op de 3 gaat toch even eerst weg voordat ze de stap nemen om het te vragen.
2: Ik heb het huwelijksaanzoek ook op vakantie gedaan, ja.
36: Hoe heb jij dat gedaan?
2: Nou, wij waren in de Verenigde Staten op vakantie en wij reden de highway
1: wel. In de rust gedaan van de voetbalwedstrijd.
2: Ja, ik denk, we hebben toch alle tijd. Nee, je hebt in Californië heb je de highway one. Dat is die weg die loopt langs de kust. Een prachtige weg.
1: Ja.
2: En je hebt daar ongeveer halverwege tussen San Francisco en Los Angeles heb je een plaatsje, dat heet San Simeon. Daar heb je Hearst Castle. Dat is een heel wanstaltig kasteel. Dat is opengesteld als museum door een of andere krantenmagnaat. Begin jaren, in 1920 heeft hij dat opgetuigd. Maar het ziet eruit alsof het al 400 jaar oud is. Wel heel grappig om een keer geweest te zijn, maar daar ligt een hele mooie pier ligt daarvoor.
1: Ja.
2: En dat vond ik wel een mooie plek om op één knie te gaan. Dus daar heb ik
1: mooi op het water, dus mooi.
2: Ja, op het water.
1: Zo.
2: En het leuke is, er zijn foto's van, want ik heb vlak voordat ik dat aanzoek ging doen aan een omstander gevraagd van, joh, zou je een foto van ons willen maken? En mijn vrouw had nog niks in de gaten, maar degene die de foto maakte dus ook niet. Die dacht, ik ga gewoon een portret hierin schieten. En op dat moment ben ik op mijn knie gegaan en heb ik de vraag gesteld.
36: Wat leuk, dus die foto bestaat.
2: Maar er is een foto van je dat gebeurt.
1: Had je het van tevoren al geoefend? Wist je precies wat je ging vragen?
2: Nou, ik had eigenlijk op een andere plaats had ik het huwelijksaanzoek willen doen. Ik had de ring was al de hele vakantie mee. Die zat onderin de koffer verstopt.
1: Oh.
2: En ik had eigenlijk bedacht om het op een wijngaard te doen. Daar hadden we een rondleiding op een zondag. Maar voordat we naar die rondleiding gingen, moesten we inchecken bij een hotel. En er was een iets te enthousiaste medewerker. Hele aardige mevrouw. Maar die zei, nee, geef mij de koffers maar. Die zet ik hier voor jullie apart. De kamer is nog niet klaar. Maar ik had zoiets van, shit, die ring die zit onderin de koffer. Pakken. Die moet ik er nog even uithalen. Maar zij was zo aan het pushen van, nee, en jullie moeten nu gaan, want anders kom je te laat voor de rondleiding. En dus toen waren we daar. En dat bleek ook nog eens een keer echt een fantastische plek te zijn.
36: Dus je baalde.
2: Maar ik had die ring niet bij me, want die zat onderin de koffer.
1: Oh.
2: Dus het was wel, uiteindelijk was het een soort, zeg maar, plan B was dit. Maar
1: je moet toch je gesprekje beginnen. Was echt, schat, we zijn nu 5 jaar bij elkaar.
2: Nee. Ik heb er geen gesprekje van gemaakt. Ik heb gewoon alleen
1: gewoon zo, pardoes, huppatee.
2: Ja, nee, maar het moet geen hele speech worden.
36: Ja, maar je zegt, lieve schat, wil je met me trouwen?
2: Nou, ik denk dat letterlijk de zin is geweest.
1: En gewoon op één knie, denk je.
2: En dan op één knie. En,
1: mooi hoor. Jeetje, Mina.
36: Mooi hoor.
2: Ja.
36: Heel romantisch.
2: Maar er zijn, ik zie hier nu al een aantal, want jij had het net al een beetje opgegooid van hoe vragen Nederlanders hun vrouw ten huwelijk. Er komen hier echt al hele vrachtwagens komen er binnen waarop staat echt op voor- en achterkant, Bianca, wil je met me trouwen, om maar eens wat te noemen. Dat is, dus er zijn echt mensen die er ongelooflijk veel werk van hebben gemaakt. Ik weet zeker dat onze luisteraars, die hebben nog veel originelere manieren bedacht.
1: Ja, zeker.
2: Om man of vrouw ten huwelijk te vragen. Het is wel vaak de man, hè, die het moet vragen.
36: Ja, maar 3% van de vrouwen vraagt. En december is de populairste maand om te vragen.
1: Ja, rond de kerst, hè.
2: Oké. Nou, heb jij een origineel huwelijksaanzoek op de een of andere manier georganiseerd? Laat even weten via 0909-3538 hoe jij dat gedaan hebt. Misschien ook inspiratie voor andere luisteraars. 0909-3538 gaan we even op zoek naar wat originele verhalen van luisteraars die hun man of vrouw ten huwelijk hebben gevraagd. 9:10 in de ochtendshow met Forner.

0: de leukste luisteraars hebben bij deze radioshow. Maar dat we ook de meest romantische luisteraars hadden, dat blijkt wel uit alle berichten die binnenkomen. Zowel via de telefoon als via de app. Veel originele huwelijksaanzoeken zijn er al gedaan.
1: Je gaat jezelf wel een sukkel vinden als je dit hoort, hoor.
0: Ja,
1: dit voor Dikkie.
0: Esther, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, Esther, jij reageerde even op de vraag, hoe ben je ten huwelijk gevraagd of heb je het gedaan? Ben jij gevraagd of heb jij het huwelijksaanzoek gedaan?
2: Nee, ik ben gevraagd.
0: Ja.
2: Wij woonden al samen een paar jaar. En ik riep altijd niet onder de afwas en niet een beetje terloops een vraagje van, oh ja, zullen we dan gaan trouwen?
0: Ja.
2: Ik zeg, als je het doet, moet het op een originele manier en anders laat maar zitten.
0: Okay.
2: Dus op een gegeven moment, ik werd 30, dat was op een donderdag en mijn man die trainde altijd op donderdag. Ik zeg, nou, is het misschien een idee dat je om 12 uur een keer thuis bent? Zou ik leuk vinden. Ja, even kijken of het allemaal gaat lukken. Meestal was hij rond een uur of één thuis.
0: Mm.
2: En uiteindelijk 12 uur, niemand. Dus ik dacht, okay, dit is jammer, maar laat maar. En vervolgens werd er denk ik rond 10 over 12, 10:15 gebeld aan de deur. Dus ik denk, nou, wat is dit nou weer? Dus ik heb mijn pyjamaatje naar beneden. Mm. En ik kijk zo en ik zie opeens mijn zus en mijn moeder en beste vrienden. En Kees, dus nou, die komen er binnen en dus ik zeg, wat is het allemaal? Nou ja, zegt hij, kom maar even mee naar buiten. En ze hadden ze vuurwerk en wij woonden aan een watertje.
0: Ja.
2: En er lag een roeibootje in. Dus uiteindelijk zijn we met z'n tweeën in het roeibootje gestapt.
3: Oh.
2: En heeft hij gevraagd of ik wilde trouwen.
0: Oh, daar al in het huwelijksbootje gestapt. Nou, wat mooi. Oh. Ah, toen had hij het toch wel weer goed gemaakt.
2: Ja, toen was het helemaal goed. Ja, superleuk. Ja, het is ook een verhaal. Ik vond het echt heel leuk achteraf. Dus,
0: nog steeds getrouwd?
2: Nog steeds getrouwd, 28 jaar verder.
0: Nou, hartstikke goed. Esther, dankjewel. Leuk dat je even belde. We gaan naar Robert. Robert, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ook jij hebt een originele manier gevonden om je vrouw ten huwelijk te vragen.
4: Ja, dat was een originele manier. Dat was voor mij eigenlijk de tweede keer. En, we waren wintersport in Oostenrijk en we hadden eigenlijk een originele manier bedacht met met een vriendin. Dat we via een menukaart zouden een brief erin doen van, hey Marielle, wil je met me trouwen?
0: Ja, ja.
4: En zo gezegd, zo gedaan, dan gingen we eten. Ze bestelde, ze pakte de menukaart en gingen ze doorbladeren. En ze zei, ze pakte de bladzijde waar het briefje in zat, las ze gewoon overheen. En ze zei, oh, ze hebben hier ook lekkere toetjes. En die vriendin van ons die zei, ja Marielle, kijk eens op een andere pagina. Maar hebben ze ook nog lekkere dingen. En toen na verloop van tijd zag ze toch van, hey, dat is een mooie verrassing.
0: Ja, ja.
4: Heeft ze uiteindelijk ja gezegd.
0: Nou, wat goed zeg. In een restaurant. Ja.
4: Ja. In een restaurant in Oostenrijk.
0: En nog steeds getrouwd.
4: Ja, bijna 25 jaar
0: en 26
4: dus.
0: Okay. Zo. Nou, Robert, leuk dat je het verhaal even wilde delen. We gaan nog even naar Jan. Jan, goedemorgen.
5: Ja, Jan.
6: Hallo Jan.
7: Goedemorgen. Hoi, goedemorgen.
0: Ook jij hebt een origineel huwelijksaanzoek georganiseerd.
7: Ja, ja, ja. Ik heb daar ook al mijn best voor gedaan, ja. Absoluut.
0: Wat heb je uitgespookt?
7: Nou, mijn grootste wens van mijn vrouw was altijd een Fiat 500 cabrio in het zwart.
0: Ja.
7: En ik was een paar weken daarvoor was ik in een garage en daar kwam ik die auto tegen. En ik heb met die garageman afgesproken van, joh, zo is het verhaal. Ik kom jou 1 november, want dan waren we 10 jaar samen.
0: Ja.
7: Kom ik jou een foto brengen en of een zeil en die plakken we op die auto. Jij doet hem afdekken en ik koop die auto. En daar staat op met een foto van ons samen. Van, lieve schat, wil je met me trouwen?
0: Zo. Oh.
7: En ik heb haar die auto cadeau gedaan. Dus ik heb een keer geen ring gedaan. Dat doet iedereen. Ik denk, ik doe het eens anders.
0: Ja.
3: Wat mooi.
0: Mooi cadeau. En, en een onwijs originele. En ze heeft ja gezegd, neem ik aan.
7: Ja, ze heeft ja gezegd. En we zijn ook nog steeds getrouwd.
0: Kijk, heb je de auto nog?
7: En die auto heeft ze ook nog, ja, nou, absoluut. Dus, en daar is ze dolgelukkig mee.
0: En met jou?
7: Ik ben ook zeer gelukkig.
0: Jan, dankjewel. Chris, goedemorgen.
8: Oké, joe.
0: Hoi, hoi. Chris, jij hebt ook een originele manier gevonden om je vrouw ten huwelijk te vragen. Of toen nog je vriendin.
8: Hey, goedemorgen. Ja, dat klopt.
0: Wat heb je gedaan?
8: Op het strand van Ameland allemaal kaarsjes neer laten zetten door vrienden. En hun hebben mij toen die tijd wel 10-20 keer gebeld van, joh, nu komen. En toen weer opgehangen en toen weer ja niet komen, want de kaarsjes zijn weer uit. En uiteindelijk waren ze wel aangebleven en toen kwam ze het strand oplopen en er zag ze alle kaarsjes staan.
0: Ja, je hebt een foto meegestuurd ook. Ik zie hem hier. Ik denk, niet overdreven, dat zijn zeker 250 vaccinelichtjes die je daar aan hebt gestoken.
8: Ja, mijn vrienden waren ook niet heel blij met me.
0: Maar die waaide steeds uit door de wind.
8: Ja.
0: Maar het is uiteindelijk een jaar geworden, ga ik vanuit tenminste, als je zoiets romantisch organiseert.
3: Zeker.
8: Ja, klopt. Zeker.
0: En ook nog steeds samen.
8: Ja, nog steeds samen. Wel nog steeds verloofd. Niet getrouwd, maar...
0: En hoe lang is dit geleden?
8: Dit is inmiddels 10 jaar geleden.
0: Dan moet je wel een actie gaan ondernemen, Chris.
8: Ja, klopt. Er zouden andere dingen tussendoor gekomen. Ja, okay. Laat ik het zo zeggen.
0: Nou, leuk dat je even belde. Aukje nog even als laatste. Aukje, goedemorgen.
5: Goedemorgen, met Aukje.
0: Hoe heb jij het huwelijksaanzoek georganiseerd?
5: Nou, wij hebben thuis iets met carnaval. En het carnavalsweekend in 2004 viel met Valentijnsdag erin. En het thema was, liefde is. Ja. Dus ik heb de carnavalsvereniging gevraagd of het mogelijk was om als prins op het witte stokpaard een aanzoek te doen.
0: Ja.
5: En uiteindelijk heeft de motoragenten voor de optocht, die hebben de hele optocht stilgezet, precies op de kruising bij ons huis.
0: Ja.
5: En mijn nu vrouw had niet door dat de hele familie en vrienden op de kruising stonden. En daar ben ik op mijn knieën gegaan.
0: Wauw, wat goed zeg. Maar ik bedoel, tijdens het carnaval is iedereen toch een beetje in een... niet per se de meest romantische stemming, toch?
5: Nou ja, het was vooral feestelijk. Laten we het daarop houden dan.
0: Ja. En ze had nog niet... want dat is ook nog wel eens natuurlijk tijdens het carnaval... dat je op een gegeven moment in een bepaalde staat bent... dat je de volgende dag helemaal niet meer weet wat je gedaan hebt.
5: Ja, ze had misschien wel hoofdpijn... maar ik denk dat ze wel redelijk in staat was om de vraag te beantwoorden.
0: En ze heeft ja gezegd.
5: Ja, ze heeft ja gezegd.
0: Mooi. Auker, dankjewel. Ja, er zijn heel veel luisteraars die ook foto's meesturen van het moment suprême. Leuk om te zien. We zullen het een paar straks op onze Instagram-pagina, of tenminste via de stories, zullen we het een paar delen. Dan kun je zien hoe onze luisteraars de huwelijksaanzoek hebben geregeld. Maar de lat ligt hoog.
3: Er zit mooie dingen bij, hoor.
0: 6 voor 9, goedemorgen. Dit is de 538

0: Indeed, One Republic in de ochtendshow. 4 voor 9. Wij gaan zo dadelijk weer aan ons rad draaien. Voor €538. Tenminste, dat is natuurlijk de prijs waar we altijd op inzetten. Vandaag, deze stem.
1: In Nederland is eigenlijk een van de beste landen op de wereld. Waar alles het doet.
2: Deze is makkelijk.
0: Dit is wel een hele makkelijke.
2: Wat een weggevertje is dit, zeg.
3: Je speurt ervoor te zijn.
4: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
5: Morgenavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
4: Luister deze week naar 538.
5: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
6: How y'all feeling tonight?
5: The Weeknd.
4: Live.
5: Alle info 538.nl.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
3: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet, slim bekeken.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Van Albert Heijn.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
13: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: Odido.
21: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
22: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
23: 538 Nieuws. 9 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. BOA's dreigen hun wapenstok of pepperspray kwijt te raken. En om die te mogen dragen moeten ze examen doen. Maar dat lukt vaak niet door een tekort aan personeel op de politieacademie. De politie geeft de voorkeur aan eigen agenten die ook jaarlijks examen hebben. Jarenlang nam het aantal vrouwelijke wethouders toe, maar daaraan is een einde gekomen. Bijna 30% van de wethouders is een vrouw en dat is net zoveel als 4 jaar geleden. Dat hebben de NOS en de regio-omroepen uitgezocht. De provincie Zeeland heeft de minste vrouwelijke wethouders en de provincie Utrecht de meeste. En de WK-finale in New York wordt bedreigd door de rook van bosbranden in Canada. De luchtkwaliteit is nu al dramatisch en mensen krijgen het advies om binnen te blijven. De wedstrijd zondag is in een openluchtstadion en er komt ook een een grote menigte kijken in Central Park. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. Gaan we naar het weer. Het wordt vandaag een zomerse dag, maar de verschillen zijn groot. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden en in de rest van het land 28 tot 31. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan een bui vallen. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel Flo, dan de files. Rick heeft het over zich.
1: Op de A16 Ridderkerk ter Bresseplein, bij het ter Bresseplein 22 minuten vertraging. A20 Gouda, Hoek van Holland bij ter Bresseplein 32 minuten. De N313 Bocholt Lichtenvoorde bij Groenlo-Varsseveld. De vertraging daar 45 minuten.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
15: Lekkere van Albert Heijn.
20: Alle verf super voordelig.
25: Ja? Echt serieus?
20: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
26: 18 plus speelbewust.
27: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
28: 538.
29: Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The

0: In de ochtend, Jo. Goedemorgen. Het is donderdag. We hadden net in de verkeersinformatie die file op de N313, Rick. Er zijn een aantal luisteraars die ons eventjes wijzen op het feit dat die file wordt veroorzaakt door de Zwarte Cross.
1: Ja, maar dan staat hij er toch?
0: Ja, nee, maar dit is de eerste dag, zeggen mensen hier.
2: Het is wel de gezelligste file van Nederland nu, denk ik.
0: De toestroom naar de campings van Zwarte Cross.
1: Ik ben ooit bij de T in Assen geweest. Yeah. Dat was ook echt. Die saamhorigheid, dat is echt bizar. Tussen die motorrijders en de mensen die er komen. Dat is echt bizar.
2: En dit zijn alle caravans die nu naar Lichtenvoorde gaan. Die zijn vol pils, gaan die die kant op nu. Het is geweldig, man.
0: Ja, dat is wel een feestje, hoor.
1: Volgens mij doen ze daar ook die kratten bier ingraven al van tevoren.
0: Blikjes?
1: Ja.
0: Ja, dat je op een gegeven moment op een bepaald punt kun je dan weer je blikjes opgraven.
2: Wel top,
0: ja.
2: Of is zo'n koude kliko.
0: Heerlijk. Wij hebben net een stem laten horen en dat was deze stem.
3: In Nederland is eigenlijk een van de beste landen op de wereld waar alles het doet.
0: Nou, ik denk dat die vrij herkenbaar is. Je kan via 0909-30538 nu een poging wagen om ons te vertellen van wie die stem is. Ben je zo meteen op de radio met het goede antwoord, dan win je een geldbedrag van €538. Als het rad een klein beetje meewerkt, hè, want dat moet natuurlijk wel zo zijn, maar daar gaan we gewoon vanuit. Dus 0909-30538.
3: Nederland is eigenlijk een van de beste landen op de wereld waar alles het doet.
0: Van wie is

0: het maar gedaan, die rehab. Amy Winehouse hoorde je in de 538 Show om 11 voor half 10. Wij zijn...
1: Toen jij het net hoorde, wat Florentien vertelde.
0: Ja.
1: Wat, nee? Jouw eerste gedachte.
0: Ja, ik kijk... Nee, het jouw gekke, ik kijk nergens meer van op.
1: Oké, Jelte, jij...
0: Nou, ik keek hier wel van op. Ja, dit is net, dit
1: ik dacht maar
0: gek.
1: Één ding.
2: Ja, maar is, nu ga jij mij wegzetten als een of ander gek.
0: Nee, dat hoeven wij niet te doen.
1: Nee.
0: Jij maar misschien moeten we dit even uitleggen.
1: Laten we eerst even aan het rad gaan, zo gaan draaien.
0: Nee, laten we dit eerst even uitleggen. Laten we, want anders blijven mensen met zo'n vraagteken zitten. Florentien, die zei net, ik ga even mijn dochter bellen. En dat is op zich niet zo gek, want dat kan natuurlijk gewoon op dit tijdstip. Want die ligt al de hele ochtend beneden in de parkeergarage in de auto te slapen.
2: Even kijken of het goed gaat. Maar ze leeft nog en ze lag te slapen.
0: Maar die gaat dus 's ochtends met jou mee? Die komt hier ook
2: nu,
0: op het werk?
2: Ja, niet dat ze elke ochtend meegaat, nu toevallig. Ik woon in Bergen, zij woont in Zeist.
0: Ja.
2: Ik ga vandaag naar Zeist. Ik kom vanochtend, kwam ik uit Bergen. En dan rijdt ze mee en dan wacht ze in de auto. En dan rijden we zo naar Zeist.
0: Maar zij ligt dus hier in die parkeergarage waar al die andere collega's ook om jou heen parkeren. Ligt zij...
2: Nou ja, jij staat achter mij.
0: Ik heb haar niet gezien. Nee, ik heb haar niet gezien, nee. Nee, ze zit in de achterbak.
2: Nee, natuurlijk niet. Ze natuurlijk zit gewoon niet.
1: Alsof dat niet heel raar zou zijn.
2: Nee, ik denk dat ze. Ik vermoed dat ze voorin gewoon die stoel naar achter en lekker.
1: Maar weet je wat grappig is? Wij hebben hier bij Talpa. Dat is echt fantastisch. We hebben hier een slaapkamer. Echt een slaapkamer.
2: Oh, dat had ik natuurlijk kunnen zeggen.
1: Die is gewoon helemaal normaal. Ja. Er staat een bed voor mensen die s'avonds niet naar huis kunnen.
0: Maar die is
2: dat,
0: niet voor,
2: dat is voor medewerkers.
0: Dat is voor medewerkers natuurlijk.
2: Ja.
1: Nou ja, dat kan echt wel. Weet je wat ik bedoel? Ik snap wel dat jij je dochter meeneemt. Maar in de auto laten slapen in een garage.
2: Maar zij vindt het prima. Zij maar ligt daar heerlijk.
1: Er komen mensen langs die kijken in jouw auto en denken, wat is hier aan de hand, man?
2: Nou, dat doen zij dan lekker. Dat
0: die kijken er ook niet meer van op. Maar ze heeft hier ook wel eens aan de andere kant van het studioraam... heeft ze op een bureau met haar hoofd liggen slapen.
2: Ja, toen kwam Fleming naar haar toe. Die zegt, ja, een medewerker zit te pitten daar. Ja. Maar dat was dus mijn dochter.
0: Nou, Fleming die moest hier optreden. Die liep die ochtend steeds achter haar langs. Want ze
2: zat gewoon op een bureau.
0: In een gangetje.
2: Bureau.
0: En op een gegeven moment zegt Fleming, joh, weten jullie dat daar iemand ligt te slapen? Ja, dat is echt helemaal
2: verbaasd. Ze slaapt toch. Ze is een nachtmens. Dus ja, zij...
0: Maar jij komt hier 's ochtends om, zeg even, 5 uur kom jij hier aan. Ja. Dan parkeer je auto. Het is nu 9:50, dus ze ligt al 4,5 uur bijna, ligt ze daar te slapen.
2: Ja, nou, je hoorde net, ze lag, ja, we hebben haar wakker gebeld.
0: Ja.
1: Hoe kan je toch in een parkeergarage waar iedereen langs loopt en dan gaat een deur wordt dichtgeklapt.
0: Weet je, bedompte lucht ook.
1: Het is stinkt daar
2: ze
1: zo.
2: Ze slaapt overal doorheen, het is donker. Ik bedoel, het is prima, een raampje open.
1: Oké. Okay.
2: Ik heb een lekkere auto, kan je lekker in liggen.
1: Ja, het is
2: geen probleem.
1: Nee.
0: Wij gaan... moet je niet een camper kopen trouwens voor dit soort dingen? wij gaan aan het rad draaien. Tenminste, Sophie gaat dat doen.
2: Ja, ik heb er zin in.
0: We gaan voor de hoofdprijs, toch?
2: Ja, dat doe ik de hele tijd al, dus het moet goed komen, toch?
0: We hebben wel een makkelijke stem, dus wat dat betreft... zou er ook een iets lager bedrag tegenover kunnen staan. Maar we gaan gewoon voor de hoofdprijs. Dit is de stem.
3: In Nederland is eigenlijk een van de beste landen op de wereld... waar alles het doet.
0: Ja, mooie stem. Mooie diepe stem ook. Ja, en heel herkenbaar.

0: Hallo. Had je de stem onmiddellijk herkend?
1: Ja, ik dacht het is Kees van der Spek.
0: Kees van der Spek.
2: Kees.
0: Casey. Cheese from bacon, toch?
2: Ja, cheese from the bacon.
1: Ja, ja, dat wilde ik eigenlijk zeggen, maar ik dacht, dan keuren jullie hem niet goed.
0: Ja, zo noem ik het zelf ook nog wel
2: eens. En eerlijk gezegd, een knappe vent.
0: Kerst, een knappe man, ja?
2: Ja.
1: Daar zijn de meningen over verdeeld, denk ik.
2: Oh, bedankt.
0: Dominique is niet zo enthousiast.
2: Nee.
1: Niet mijn type, zullen we het daarop houden?
2: Oh ja, ja, dat is dan wel je type?
1: Nou, dat vindt mijn man niet leuk, denk ik. Maar ik vond hem, als je over de voetballers vond ik... Gakpo altijd wel leuk.
0: Oh ja, Cody Europa. Ja, is een leuke gozer.
2: En lijkt je man daar een beetje op?
1: Nou, een beetje.
0: Beetje? Ja. Wat...

0: Welk opzicht lijkt hij erop?
1: Ja, iets minder afgetraind helaas. Oh, maar daar kan je niks aan doen. Dat is een ambtenaar, geen voetballer.
0: Dominique, de stem die jij net gehoord hebt is natuurlijk van Kees van der Spek.
2: Hey!
0: En we hebben eerst voor je gedraaid. Wederom een stevige draai aan het rad.
3: Daar hou ik van.
4: Ja, gaat goed. Ja.
0: Ja.
3: Gelukkig was het een makkelijke stem. 100 euro.
1: Nou, daar doe ik het voor.
0: Kijk dan. En waar gaat het dan op, deze 100 euro, Dominique?
1: Nou, ik wou over anderhalve week met mijn kinderen in de auto naar Italië.
0: Ja.
1: Ik ben nu nog onderweg naar werk.
0: Kom je voor 100 euro?
1: Ja, ik kom niet meer 100 euro in Italië, maar dan kan ik onderweg. Kunnen we wel iets meer leuke dingen doen.
0: Oh ja. Nou, we gaan het geld aan je overmaken en wensen je er uiteraard veel plezier mee. En een fijne vakantie dan vast.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: Oké, hoi hoi.
1: Oké, doei.
0: Kees van der Spek. Stem vandaag in Begin de Dag met een mooi bedrag. Lekker makkelijk. Ja, en dan eventjes die gigas.

0: Veld en de zwoele zomernacht om 3:30. Zometeen het laatste nieuws hier. We hebben een voicemail is erin gesproken.
1: Oh, wat leuk.
0: Ik zie hier onze lampje knipperen, dus dan weten we dat er een boodschap is. En meer onderweg in het vervolg van de ochtendshow.
2: Hey, hallo, Martijn en Julia hier uit het weekend van 538.
3: Vergeet niet te smeren, hè. Zonnebrand, aftersun.
2: Insectenspray, muggenmelk en je boterhammen voor onderweg.
3: Nou, ik smeer hem hoor. Fijne zomer. Doei!
4: De zomer vier je samen met Radio 538.
3: En de 538 lekkerste zomerhits.
4: De zomer top 538. Vanmiddag vanaf 12 uur.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het. Lidl.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Hey, dat is Tom die net parkeert.
9: Hey. Oh, sorry.
8: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app... kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
8: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Anders schrijf je mis.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
17: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op het werk. De 5 van
2: het bedrijf. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: wederom een zonnige zomerdag. Hoewel op sommige plaatsen het nu nog bewolkt is. Met name in het noorden trekken er wolken over. Temperatuur 23 graden in het noorden van Nederland. 29 in het zuiden. En later vanmiddag kans, met name in de bovenkant van het land, dus in het noorden, op een kleine onweersbui.
1: Nou, een lekker buitje zou wel lekker zijn.
0: Zo, nou, de tuin, wat zeg ik, de natuur schreeuwt erom.
1: Nou, ik ook.
0: De files, waar staan zeg ik?
1: Begin op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel, 15 minuten vertraging. A20 Gouda, Hoek van Holland bij Terbrechtseplein, 21 minuten. En de laatste is de N313 Bocholt-Lichtenvoorde bij Groenlo-Varsseveld. De vertraging 41 minuten.
0: Oh ja, dat is een zwarte cross natuurlijk. Ja.
1: Zwarte cross, ja.
0: 3 over half 10, de hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In de baai van San Francisco wordt niet meer gezocht naar vermisten van de toeristenboot die gisteren zonk. Er zijn waarschijnlijk 4 doden, maar er is maar 1 lichaam gevonden. De boot sloeg om bij het gevangeniseiland Alcatraz. Het armoedebeleid moet landelijk worden geregeld, dat zeggen onderzoekers. Ze ontdekten namelijk grote verschillen per gemeente. Soms krijgen arme huishoudens honderden euro's meer toeslag dan in de buurgemeente, en dat vinden ze oneerlijk. En er zijn zorgen om de luchtkwaliteit zondag bij de WK-finale. Door bosbranden in Canada hangt er ook nu al rook in New York, en het advies is om binnen te blijven. De finale is in de open lucht, net als de grote schermen, onder meer in Central Park.
0: Maar even, daar hebben ze dus bijna al die stadions hebben ze overdekt.
2: Ja, en dan gaan ze hier spelen.
0: Die ene finale die is dan toevallig weer in een stadion waar geen dak op zit.
2: Ja.
0: Maar ja, gaat toch wel door, hè? Wordt er niet afgelast, daar geloof ik niks van.
2: Tuurlijk gaat hij door.
0: Ja. Flo, dankjewel eventjes voor dit moment. Laatste nieuws, ben je op de hoogte. 5 over half 10 met Kensington. Riddled.

0: 538 en de ochtendshow voor de donderdag. Ja, ik krijg hier van veel luisteraars die in de app reageren vanuit het oosten van Nederland, dat het daar volle bak aan het regen is. Deventer, regen, Enschede, regen, Hengelo, regen.
1: Maar dus... we waren een beetje voor ons, hè?
0: Ja, stuur het deze kant op, zou ik zeggen.
1: Deze kant op.
0: Nee, foto's van inderdaad beregende vooruit. Dus het is daar best hard aan...
2: Hopen dat het meevalt bij de Zwarte Cross dan, want daar kunnen ze het net niet gebruiken.
0: Nee, daar willen ze graag droog opbouwen. Dit is de ochtendshow, later vandaag, en dat is dan vanaf 12 uur vanmiddag gaat de zomertop 538 weer door. Dat is de ene laatste dag, dus we komen nu een beetje in de hogere regionen. Nou vraag ik me altijd af, is aan de kust van Bluff, is dit nou een plaatje die je in de zomer wil horen? Of is dit eigenlijk gewoon meer een herfstliedje? Ik wil wel zomerplaatje, toch?
1: Ja.
0: Nou ja, kun je over discussiëren. Draaien wij hem nu vast. Bluff aan de kust in de ochtendshow.

0: Hij staat er niet in trouwens in de zomertop 538.
1: Ja. Dus misschien ook een beetje tikkie winters, toch?
0: Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Ik heb altijd als ik hoor aan de kust, dan heb je onmiddellijk heb je de zomerassociatie. Maar 9:15, morgen om dit tijdstip hoor je hem. En dat is dan voor de ene laatste keer dat je hem hoort in de 538-ochtendshow.
1: Want?
0: Nou, hij gaat stoppen, Rob Schepers. Hij heeft aangekondigd 2 weken geleden dat hij het mooi geweest vindt en dat hij wat anders gaat doen. Dus,
1: heb je daar respect voor, of niet?
0: Ja. Vind ik altijd wel, als je zelf op een gegeven moment besluit van nou, het is mooi geweest.
1: Goed geweest,
0: ik wil niet dat het sleets wordt, dus ik stop ermee, dan alle respect.
1: Hoor je wel vaker dat mensen geweest bij stoppen.
0: Ja, dat hoor je wel eens, ja. Rob Schepers, je kent hem wel, van de Week in One-liners, die altijd zo klinkt.
2: Woensdag 8 juli, bezoekers van een uitvaart van een ouder echtpaar in Amsterdam werden tot hun grote verbazing getrakteerd op een paaldansact boven de kist. Uit eerbied voor de overledenen hing de paaldanseres de gehele act half stok. Na afloop van het optreden was naast de overleden echtpaar ook de helft van de bezoekers stijf. Wat een flauwekul om een hele show rondom een uitvaart te bouwen. Aldus Rachel Hazes.
0: Morgen is hij er weer met de nieuwe.
3: Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: Yo, what do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.

0: zometeen de 538 werkdag. Maar voordat die van start gaat, moeten wij nog even wat vragen beantwoorden. Oh.
1: De 538 ochtendshow, service desk.
0: Want ja, servicegericht als wij zijn, hebben we natuurlijk wel eventjes een momentje ingeruimd om al die vragen die gaandeweg het programma
2: binnen. Er zijn er steeds meer.
0: Ja, er worden een hoop vragen gesteld. Laten we eerst even beginnen met de voicemail die is ingesproken. Althans, er brandt hier een lampje dat we een boodschap hebben. Dus dan is het wel netjes om er even naar te luisteren.
3: Dit is de voicemailbox van de 538 ochtendshow. Er is 1 nieuw bericht voor u.
0: Nou.
4: Ja, goedemorgen lieve schatten met Gordon. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar sinds ik zo fit ben, is er volop interesse van allemaal zenders en omroepen. Nou, ze willen me allemaal hebben. Niet normaal. Nou, Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3, RTL 4 natuurlijk. SBS 6, Net 5. Nou, en ik hang net op in de RTL Z. Nou, het is niet te geloven. De lijst gaat me door. Nou, Jan Slachter van Omroep Max heeft me gepolst van Nederland in Beweging. Nou, heb ik er even teruggekeken, maar ik had liever die huidige presentator gepolst. Nou, toen belde Eurosport, Nickelodeon, Discovery Channel, History TV. Nou, de lijst houdt niet op. En niet alleen vanuit het Mediapark in Hilversum, ook verder buiten. BBC, Al Jazeera, Arabic, Fox News, WDR Eindhoven met draai, CNN en Omroep Brabant. Dat is toch vreselijk. Nou, dus jongens, jullie zijn te laat. Nee, ik ga een glansrijke carrière tegemoet.
0: Oké, Gordon bij ons op de... Toch leuk dat ik nog even wat van...
2: Ik kwam nog gisteren tegen de sportschool.
0: Hè? Hij is toch op vakantie?
2: Ja, ik ben op vakantie geweest. Nee. Zo oude foto's van hem, hè? Doet hij heel vaak. Dan maakt hij foto's en post hij ze later.
0: Oh, dus hij is helemaal niet op vakantie.
2: Hij is helemaal niet op vakantie.
0: Ah. Dan nog even een vraag van... even kijken, hoor. Deze is van Wietse. Hey, wanneer komt 538 op DAB+?
2: Waar is Klaas?
0: Hey, wanneer komt 538 op DAB+? In België. Ik vind jullie een top radiozender. Dat is leuk om te horen. Dus ook in België worden we beluisterd.
2: Ja.
0: Dat kan volgens mij niet. Omdat wij een Nederlandse omroep zijn, kunnen wij niet uitzenden in België. Wel gewoon via internet.
2: Ja, maar gewoon via de app, toch?
0: Via de app kun je luisteren. Maar DAB+ wordt wat ingewikkeld. En dan wil Johan weten, zijn jullie er volgende week ook nog?
2: Jazeker.
0: Of is morgen de laatste voor de vakantie? Nee, wij zijn er gewoon volgende week.
2: Nou, sterker nog, misschien gaan we heel de zomer door.
0: Als we in een gekke bui zijn, zou dat zomaar kunnen. Dus volgende week zijn we er gewoon, Johan. Dan zometeen hier Martijn Lagauw en de 538 werkdag. Heb een fijne donderdag en tot morgen met onder andere dus Rob Schepers.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals

0: los.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
10: Waar ben jij?
11: Ik zit nog in de trein.
12: Het volgende station is station Antwerpen.
11: Ik denk dat het wat later wordt.
10: Je zat zeker weer je serie te kijken.
11: Nee.
10: Ja?
11: Ja, oké, sorry.
13: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
14: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
15: Honda, the power of dreams.
16: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
22: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken... en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
23: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
24: Kia, movement that inspires.
25: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
26: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: 538 Nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In de baai van San Francisco wordt niet meer gezocht naar vermisten van de toeristenboot die gisteren zonk. Er zijn waarschijnlijk 4 doden, maar er is maar 1 lichaam gevonden. De boot sloeg om bij het gevangeniseiland Alcatraz. Bij een brand in een Algerijns weeshuis zijn zeker 11 doden gevallen en 19 mensen gewond geraakt. Over de leeftijd van de slachtoffers is nog niks bekendgemaakt. Het gebouw in een buitenwijk van de hoofdstad Algiers staat nog altijd in brand. De oorzaak is niet bekend. Boekwinkels zijn bezorgd over agressie tegen boekverkopers. In Groningen werd laatst een boekhandelaar tot 2 keer toe in elkaar geslagen om de boeken die hij verkoopt. Hij noemt zich een anarchistische boekhandel en heeft ook gay literatuur. De Belangenclub zegt dat het vaker voorkomt. Gaan we naar het weer. Ja, het wordt vandaag weer een heerlijke zomerse dag, maar de verschillen zijn groot. Aan de kust wordt het 22 tot 25 graden. In de rest van het land is het 28 tot 31 graden. Er is wel wat meer bewolking en in het noordoosten kan een bui vallen. Tot zover het nieuws op Radio 538.
3: Thanks, Flo. En een fijne ochtend, hè. Dan 50 verkeer nog van de Flitsmeis. 8 vertragingen momenteel van dichte 3 langs te zijn. Te beginnen op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens met Duitsland. 9 minuten vertraging. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Blijswijk en Nooddorp. 7 minuten. En de A50, dat is Arnhem richting Oss tussen Ewijk en Maasbrug, 9 minuten. Verder 19 controles op dit moment bekend bij Flitsmeister. Wil je het hele overzicht hebben, dan kun je terecht in de app. Maar even de meest doorgegeven gevallen met je doorlopen. De A1 Barneveld-Apeldoorn bij Stroeders bij 67. Dan de A4 Amsterdam-Leiden bij Weteringbrug 21.3. En de A7 Dracht-Groningen bij Drachten 168.1. A12 Utrecht-Gouda bij 46.7. En de A16 Dordrecht-Breda bij Prinsenbeek 59.6. Tot slot de A59 Den Bosch-Breda bij Sprangkapelle 111.9.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
27: Hoe weet jij dat?
28: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
29: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
2: 538. Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The

0: En die is vandaag geregeld door Medisch Spectrum Twente Enschede.
1: 538, de vijf van het bedrijf.
0: Om precies te zijn, afdeling transferpunt van het Medisch Spectrum Twente Enschede. Cato, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij werkt daar.
2: Ja, klopt,
0: alleen,
2: inderdaad.
0: Ik heb wel begrepen dat Manon, jouw collega, jou eventjes nu de kastanjes uit het vuur laat halen.
2: Ja, zeker. Die heeft mij voor de bus gegooid.
0: Want Manon heeft de vijf van het bedrijf ingestuurd. Maar Manon is nu onderweg naar de Zwarte Cross.
2: Ja, die is al op de camping.
0: Ja, dus Manon is eigenlijk waarschijnlijk nu al niet meer aanspreekbaar. Dus je dacht, weet je wat, bel Cato maar even.
2: Ja, zeker.
0: Dus wij zijn heel blij dat jij even de honneurs wil waarnemen.
2: Fijn.
0: Hey, vertel eens even, wat het afdeling transferpunten gaat het over. Wat is dat voor een afdeling binnen een ziekenhuis?
2: Wij zorgen voor de uitplaatsing van patiënten in het ziekenhuis. Dus iedereen die thuiszorg nodig heeft, of naar het verpleeghuis moet, of moet revalideren, gaat via ons.
0: Jullie zijn eigenlijk de poortwachters naar buiten, als het ware.
2: Precies, ja.
0: Jij bepaalt of iemand naar huis mag of niet.
2: Dat doet de arts uiteindelijk, maar wij helpen daarin mee.
0: Ja, oké, jullie voeren het werk uit. Oké, heel goed.
2: Ja.
0: Hey, maar belangrijk werk lijkt me sowieso iedereen die in een ziekenhuis werkt. Merk je nou dat het door de hitte ook, dat er meer mensen worden opgenomen eigenlijk?
2: Op het moment valt het mee. Ook in de zomerperiode denk ik. Maar de 2 weken terug inderdaad met de hitte wel wat meer.
0: Ja. En hoe hou jij dan het hoofd koel als je op je werk bent?
2: Wij hebben een hele fijne airco.
0: Kijk, heel goed.
2: Dus het blijft heel cool op kantoor.
0: Ik hoor heel veel verhalen van mensen die het helemaal niet zo erg vinden om te gaan werken als het buiten bloed heet. Dus omdat het werk inderdaad een airco heeft.
2: Ja, klopt.
0: Heerlijk. Hey, wat goed. Hey, misschien moet je even wachten tot maandag of misschien dinsdag. Ik weet niet of Manon weer een beetje bij de pink is. Maar dankzij haar heb ook jij €150 boodschappentegoed gewonnen voor jou en je collega's. Om de zomer op kantoor of in dit geval het ziekenhuis te laten bezorgen. Dat wordt allemaal aangeboden door Albert Heijn Zakelijk.
2: Leuk, fijn.
0: Dus vul de koelkast met waterijs, koffie aanvullen. Kijk maar wat je ermee doet. Maar €150 is voor jullie.
2: Dankjewel.
0: Gaan wij door met de muziek. Werk ze Cato vandaag, hè?
2: Ja, dankjewel. Joe, hoi, hoi.

0: Martin Garrix en Carolina Liar. 538. De 5 van het bedrijf. Met Smile in de 5 van het bedrijf. Dit is de 5 van Medisch Spectrum Twente Enschede. Dat is een ziekenhuis. Dat zal je waarschijnlijk doorgehad hebben. Maar het gaat met name om de afdeling Transferpunt. Daar werkt Manon. Maar Manon is op de Zwarte Cross. Dus net hing Cato aan de telefoon om even de prijs in ontvangst te nemen. Maar het is wel een heel leuk ziekenhuis. Want volgens mij al die afdelingen onderling, die gaan hartstikke goed met elkaar. Want Jessica die appte net. Ja, toen de Cato net omhing, appte ze dit.
1: Lieve Cato, heel veel succes straks. Groetjes collega van Bureau Opname MST.
0: Nou, dit ging soepel. Ik weet niet hoeveel takes ze nodig hadden om dit op te nemen. Maar dit klonk hartstikke goed. Dit is de 5 van het bedrijf dus van het ziekenhuis in Enschede. Wil je zelf je eigen playlist invoeren? Dat kan via 538.nl. En als je dat doet, maak je ook kans op 150 euro boodschap. Het goed hebben van Albert Heijn Zakelijk. Dus onthoud dat om de company koelkast aan te vullen. Dit is Oasis en Wonderwall op 538.

0: Taylor op 538. Taylor Swift is pas geleden getrouwd natuurlijk met Travis Kelce, die American voetbalspeler. Grote gast, weer van de vent. Die Travis heeft tijdens de bruiloft schijnbaar beloofd dat hij altijd en overal Taylor zal beschermen. Dat neemt hij zo serieus dat hij gezegd schijnt te hebben tegen het hele beveiligingsteam van Taylor Swift: jullie zijn niet meer nodig. Daar was het beveiligingsteam van Taylor Swift het niet mee eens, dus het was één grote ruzie blijkbaar. Goed verhaal weer. Ook een goed verhaal. Zometeen jouw kans op kaarten voor The Weeknd. Blijf luisteren als je hem wil zien aanstaande vrijdag.
1: Hey, Frank en Irene hier van de 538-middagshow.
2: Ga je nog barbecuen?
1: En vergeet niet, hè, zwart geblakende worstjes, die horen er nou eenmaal bij.
2: Ja joh, en zolang de buurman de brandweer niet belt, is er niks aan de hand.
1: Geniet.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
7: Hey.
8: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
18: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
19: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer voor minder. Simpel.
21: Binnen 1 minuut
22: meer muziek
21: tijdens de 538 werkdag.
23: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen. Come and try it.

namelijk lijken ze wel een klein beetje op elkaar. Wat betreft de muziek die ze maken. Michael Jackson, die je net hoorde op 538. En de man waar je misschien wel morgenavond vlakbij staat. The Weeknd. We geven kaarten weg deze hele week voor zijn show van morgenavond in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En je weet het, soms zijn van die concerten, daar ben je dan geweest. En dan ja, krijg je een herinnering in je telefoon. Dat je denkt van, oh ja, dat was toen. Maar een optreden van The Weeknd is een ervaring die blijf je je leven lang bij. En dat ligt niet alleen aan de visuals en de show en zo, maar vooral aan die hele batterij aan hits die die man gemaakt heeft. Zullen we even een klein overzichtje doen samen? Sacrifice bijvoorbeeld is er eentje. Moth to a Flame. Komt vast en zeker langs morgen. Blinding Lights.

allemaal live over je heen laten komen in de Johan Cruijff Arena. Morgenavond blijf dan goed luisteren naar Radio 538. Hoor je zometeen de oproep. Bel meteen 0909 30538. We gaan vandaag voor beller 50. Een mooi rond getal. Pakken we die gewoon. Ben je straks beller 50 nadat je de oproep hebt gehoord op 0909 30538... sta je morgenavond in de Cruijff Arena met z'n tweeën bij The Weeknd. Dus luister goed en bel op tijd. Dit zijn Miles Smith en Niall Horan. Drive safe op 538.

0: Lauren en Jelly Roll.
1: Met 538 naar The Weeknd live.
0: Ja, morgenavond treedt hij op. Misschien wel voor jou. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En je moet weten, misschien heb je ook wel een favoriete collega. Ja toch, één iemand met wie het allerliefste samenwerkt. Nou, ik heb het ook. Zij heet Julia van Rijndam. Wij doen ieder weekend samen een programma hier. En zij is ook in haar extra tijd muziekdeskundige bij Shownews. En zij zei, Tinus, zei ze, een optreden van The Weeknd is niet zomaar een concert. Dat is een beleving. Jessica!
2: Ja!
0: Hallo!
2: Hallo!
0: Heb jij zin in een concert of heb jij zin in een beleving?
2: Allebei.
0: Allebei, als het even kan, ja. Hey, op een schaal van 1 tot 10, waar zit jij wat betreft het fanhood van The Weeknd?
2: 100.
0: Jij hebt de dekbedden, de pyjama's, de posters boven je bed.
2: Nee, ja, zover niet, maar wel bijna.
0: Oké. En hoe komt het dan dat je nog geen kaarten had voor zijn shows?
2: Ja, niet gelukt. En tickets had in de gaten gehouden, maar we komen er gewoon niet om. Nee. En ik ben al een hele week aan het bellen, dus...
0: Je hele leven staat al een week lang op pauze, omdat je er alles aan doet om aan kaarten te komen voor het weekend.
2: Ja, klopt.
0: Mensen vragen zich af... Waar is Jessica gebleven? Mensen kunnen je niet bereiken. Ja. Mensen vragen zich af of het goed met je gaat. Maar jij bent alleen maar aan het F5 en aan het bellen en aan het doen.
2: Ja, dat klopt.
0: Hey, stel dat je wint. Wie gaat er mee dan met je?
2: Ik denk mijn zusje. Mijn moeder wilde ook gaan, maar ik denk toch mijn zusje.
0: Oh, dat is een hele moeilijke keuze.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, ga daar maar eens goed over nadenken dan. Want je hebt 2 kaarten gewonnen. Gefeliciteerd! Jij gaat naar The Weeknd morgenavond in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En wie je dan meeneemt, ja, daar moet je dan maar even ruzie over maken nu.
2: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Mag ik jou ontzettend veel plezier wensen?
2: Ja, dankjewel.
0: Sterkte met de voorpret, want volgens mij zit je adrenaline nu op een level... wat eigenlijk menselijkerwijs gezien een beetje ongezond is. Maar ik neem aan dat het goed komt. Heel veel plezier morgenavond in de arena bij The Weeknd.
2: Dankjewel.
0: Fijne dag, dankjewel. Jessica. Doei.
2: Zelfde.
0: Hoi. Dit is Can't Feel My Face.

0: The Weeknd, Can't Feel My Face. Die man weet niet wat hem overkomt als Jessica en haar zusje, misschien wel moeder, voor hem staan morgenavond. Jessica ging behoorlijk uit haar aardlijk schakelaar. Kan jou ook overkomen, want deze hele week nog steeds jouw kans op kaart voor The Weeknd. Morgenavond in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Hi Esti.
1: Hi.
0: Esti van het nieuws.
1: Hallo.
0: Wat heb je mee? Messi zeker, maar dat boeit me allemaal niet.
1: Nee.
0: Andere dingen?
1: Ja, ook nog. Wat je beter niet kunt doen als je oog in oog staat met de politie.
0: Oh, dat is denk ik een hele goede.
2: Honderdduizenden fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
3: En morgenavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
2: Luister deze week naar 538.
3: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
4: Have y'all feeling tonight?
3: The Weeknd.
2: Live.
3: Alle info 538.nl.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Welkom bij
2: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Deze week in de bonus: AHA verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AHA zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
10: Kippie.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Odido.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
16: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: 538 Nieuws.
20: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Curaçao heeft gereageerd op de beschieting in de straat van Hormuz. Een olietanker met hun vlag zou hebben geprobeerd er door te varen en werd beschoten door Amerika. Curaçao zegt dat het helemaal geen olietankers heeft en dat het waarschijnlijk een illegaal schip was dat probeerde sancties te omzeilen. In Nunspeet bij Harderwijk is de Nestlé-fabriek vanmorgen ontruimd. Door een lekkage was water terechtgekomen in een vat met salpeterzuur en in het riool beland. 1 medewerker is naar het ziekenhuis gebracht. Verder zijn er in de Nestlé-fabriek geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In Rotterdam is gisteravond een automobilist gekanteld omdat hij afgeleid was door politieauto's op de straat. Die waren daar om onderzoek te doen naar een overval. Agenten waren dan ook meteen bij de auto en zodra de man zijn hoofd uit het raam stak, kon hij meteen een blaastest doen waarvoor hij zakte, dat meldt Rijnmond. En een Britse minister wil dat de FIFA onderzoek doet naar het incident gisteren na de halve finale tussen Engeland en Argentinië. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog waarop stond dat de Britse Falklandeilanden bij Argentinië horen. De FIFA verbiedt politieke boodschappen, maar heeft nog niet gereageerd. Het weer in het noorden, veel bewolking met af en toe kans op regen. En daaruit daar is het hooguit 23 graden. In het zuidoosten is het zonnig en daar wordt het 31 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel, Esther. Even kijken naar de weg, want daar gebeurt er nog wel het een en ander. 6 vertragingen meldt Flitsmeister. De 3 langste, dat zijn deze. De A7 Westerbroek naar Bremen voor de grens met Duitsland. Daar is een afrit dicht. Vertraging is 11 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen ook voor Duitsland. 14 minuten vertraging. En de A16, dat is Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en de Drecht-tunnel. Daar een kwartiertje extra reistijd. Verder op dit moment 18 controles die bekend zijn bij Flitsmeister. Ik loop even de meeste gemelden met je door. De A1 Hengelo-Deventer bij Holten, dat is maar 125,6. En de A7 Drachten-Groningen bij Drachten 168,1. A12 Utrecht naar Gouda bij Harmelen 46,7. A16 Dordrecht-Breda bij Prinsenbeek 59,6. A27 Hilversum naar Almere bij Almere 115,2. A28 Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst 59,7. En de A59 Den Bosch-Breda bij Sprangkapelle 111,9. Wil je ze allemaal op een rijtje? Pak dan even de Flitsmeister-app erbij.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
19: Yes!
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
19: Yes!
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
23: 538. Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
0: Zometeen Sabrina Carpenter, Phil Collins, muziek van Shakira en Burna Boy, allemaal naar Melee.

0: Ochtend op je 58 werkdag duiken we even in het Dance Smash archief hier van Radio 58. En we vissen er iedere keer weer iets moois voor je uit. Deze keer een track die echt ja, als een soort opdracht is gemaakt. Want die gasten die deze track hebben gemaakt zochten naar de perfecte afsluiter van hun DJ-sets. Weet je, je moet toch als je ergens bent geweest er met een knal uit. Weet je niet dat het als alles een beetje zo uitwaait als zo'n vaccinelichtje op een campingtafel, weet je wel. Dus ze zochten iets. Ja, een grandioos einde van alle DJ-sets die ze jarenlang zouden gaan doen. Dus dook ze de studio in met hun ontgenoot John Martin, zanger van beroep. En gingen ze op zoek naar de ultieme plaat om een set mee af te sluiten. Zo'n track die dat euforische gevoel van een hele avond dansen in een paar minuten samenvat. Dat was het doel. En we kunnen stellen, doel behaald. In 2012 kwam de Swedish House Mafia met deze. Save the World, de Dance Smash Classic.
1: 538 Dance Smash Classic.

jij bent eigenlijk net Lionel Messi. Ook jij levert altijd. Dus je mag jezelf wel een beetje belonen. En met een stukje hydratatie naar keuze, een driedubbele Johnny Walker of een waterijsje. Kijk maar waar je zin in hebt, maar je hebt het verdiend. Held / heldin van de werkvloer. Dit is 538 met de hits voor jouw werkdag. Flair komt eraan door het oog van de nacht. Na Phil Collins, Another Day in Paradise.

for Go. 100 euro kan voor jou zijn als je 5 vragen, waar hebben we het over, joh? 5 vragen goed beantwoordt. In een categorie die je ook nog zelf uit mag kiezen. We matchen je wel een beetje, toch? Nou, dat is waar het om gaat in Stop or Go. Iedere goed beantwoorde vraag is 20 euro waard. Dat telt dus allemaal lekker op als je 5 vragen goed beantwoordt. Stel nou dat je na 3 vragen denkt, weet je wat, ik stop ermee. Dan mag dat, dan krijg je al het geld dat je tot dan toe hebt, krijg je uitgekeerd. Maar ga je toch door, toon je je cojones, maar ga je de mist in, dan ben je al je opgebouwde geld kwijt. Dat is hoe het werkt, een Stop or Go. Wil je meespelen en je 13e maand alvast een beetje binnenhengelen? App het woord Go, plus je naam met de app van 538.

0: deze kant op. Dus go en je naam met de app van 538 even naar ons toe. Wie weet speel je zometeen mee in Stop or Go.
1: Hey, wij zijn Bas, Dylan en Eva van de 538 Avondshow. Ja, mocht je nou voor de 538ste keer je zonnebril kwijt zijn,
2: moet je eerst even boven op je hoofd kijken. Dat scheelt weer zoeken.
3: Fijne zomer allemaal.
4: De zomer vier je samen met Radio 538.
3: En de 538 lekkerste zomerhits.
4: De zomer top 538. Zometeen vanaf 12 uur.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketing. Manager. Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben!
17: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
19: onlineveilingmeester.nl.
17: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl. Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Onlineveilingmeester.nl.
20: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
22: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
24: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
25: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
26: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
27: Lekkere van Albert.
25: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
28: Hallo, oh
0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 538, Martijn Lagarde.
5: Wil je 100 euro winnen? Add dan het woord go in je naam met de app van 538.

0: tijdens de 58 werkdag Living on a Prayer.
1: Stop or go.
0: Hey Bob.
2: Bob, ben je daar?
3: Ja, ik ben
0: ja, daar ben ik. Ik was bang dat je weg was. Dat je dacht, we hebben hem nou in vredesnaam voor opgegeven. Laat maar zitten, dacht ik. Maar je bent er nog.
3: Ik ben er zeker.
0: Gelukkig. Hey, ik begreep, Bob, dat een collega tegen jou gezegd heeft... joh, geef je lekker op voor Stop or Go. Leuk, moet je doen.
3: Ja, dat klopt. Ja, ik heb het nooit gedaan. Denk ik, doe ik mee.
0: Maar waarom doet hij zelf niet mee, die collega van jou dan?
3: Ik denk het niet. Die heeft al ooit een keer mee dan.
0: Oh, heeft hij toen gewonnen of niet?
3: Ja, ooit een keer een troostprijs.
0: Oh, oké, okay, dus... iedere euro die jij vandaag verdient, Bob, daarmee ben je al beter dan je collega. Dat is wel een leuk gegeven. Hey, we gaan 5 vragen op je afvuren in de categorie algemene kennis die jij gekozen hebt. Iedere goede beantwoorde vraag is 20 euro waard. Je mag altijd stoppen en dan krijg je het geld wat je tot dan toe hebt. Als je een fout antwoord geeft, ben je al je geld kwijt. Duidelijk?
3: Oké, okay,
0: dan. Alright.
3: Ja, duidelijk.
0: Als jij go zegt, dan gaan we beginnen.
3: Go.
0: Go. Uit welk land komen de tapas? Ik wil nu wel een antwoord.
3: Ik denk... Frankrijk?
0: Frankrijk is jouw antwoord. Nee, Bob.
3: Oh.
0: Tapas zijn typisch Spaans.
3: Oh, dat weet ik niet.
0: Dat betekent dat ik je helaas geen geld kan uitkeren. Maar je krijgt wel, en misschien is dat nog veel leuker dan keiharde euro's. Want ja, dit apparaat is niet in geld uit te drukken. Je krijgt het 538 Tosti-ijzer, waarmee je dus het logo in boterhammen kunt branden.
3: Oh, dat is
0: toch lekker voor op de zaak, toch of niet? Dat dacht ik.
3: Ja, dat denk ik lekker.
0: Dankjewel voor meedoen, Bob. En voor de keer beter goed.
3: Ja,
0: oké, okay, groetjes. Hoi, hoi. Dit zijn

0: niet.
1: Ik denk dat 50 Cent en Justin Timberlake elkaar nu aan het high-fiven zijn. Want dankzij deze versie van Milo komt er bij hun weer een paar centjes binnen. Hey, dit was het origineel namelijk. Van AO Technology. Dit is 538, zometeen Tupac met Changes op je werkdag. Naar Calvin Harris en Jazzy, Satisfied nu voor je.

0: Fuck and Changes.
1: Oh yeah.
0: Hier op Radio 538. Zometeen Lindo na 12 met het vervolg van de zomer top 538. Maar voor het zover is, eerst vers nieuws. Ik begreep, Esther, dat er mensen zijn die hele rare dingen meenemen op vakantie.
2: Ja, en vooral deze vrouw, die stopte iets gevaarlijks in haar BH. En wat het is, hoor je zo.
3: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: De Zomer Top 538.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Daar heb je Huub. Van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf en win €150 boodschappen te goed voor bij jou op het werk.
10: De 5 van het bedrijf.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram. Voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
17: Elke maand.

0: deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: 538 Nieuws.
6: 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Voor de ontvoering gisteravond in Amsterdam Slotermeer zijn niet drie, maar twee mensen opgepakt. De politie maakte een eind aan een kidnap na een achtervolging en waarschuwingsschoten. De verdachten komen uit Rotterdam en worden verhoord. En ook het slachtoffer wordt nog verhoord om te achterhalen wat er nou precies is gebeurd. De kerncentrale in Borselen werkt weer. De Zeeuwse energiecentrale lag wekenlang stil omdat er een klein lek was. Ook moest er een leiding worden vervangen. Na de nodige inspecties is de kerncentrale weer opgestart. De overheid doet te weinig voor de duizenden vrouwen die ooit werden gedwongen om hun kind af te staan. Het geldt ook voor de getroffen kinderen zelf, zegt bureau Clara Wigman. Verder begrijpt de organisatie niet dat de Raad voor de Kinderbescherming de moeders en kinderen gaat begeleiden. Clara Wigman ziet de Raad juist als dader. En een Canadese vrouw is op Schiphol betrapt met een koningspython verstopt in haar BH. De beschermde slang werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole. De vrouw zei dat ze het dier bij een hotel in Amsterdam had gevonden. Maar de NVWA geloofde dat verhaal niet. De python is in beslag genomen en naar een opvang gebracht. Het weer in het noorden, veel bewolking met af en toe kans op regen. En daar is het hooguit 23 graden. In het zuidoosten zonnig en daar wordt het 31 graden, een stuk warmer dus. Vanavond en vannacht droog en 15 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
8: Ik moet toch even vragen wat elke luisteraar nu denkt.
7: Een koningspython in je BH?
8: Ja, hoe groot is die BH? Want het kan dat. Een koningspython. Ja, maar serieus, is dat erbij? Of,
7: Hoe groot? Nee, dat staat er niet. Ja, niet wat de BH-maat is en ook niet hoe groot de python was.
8: Maar een python is toch een metertje, anderhalf, twee zeker? Weet je? Ja, ik weet niet. Ik heb geen verstand van BH-maten. Maar jongen, jongen.
7: Ja, kan even kijken hoor.
8: Groot. Ja, kijk hem even naar. Ga ik even het verkeer doen ondertussen hoor. Wij gaan wel even door. Even kijken, op de A1 heb je een vertraging voor de grens met Duitsland. Geldt ook voor de A7 en de A12. Hou rekening met een half uur door grenscontroles. Dan de A4, daarna Rotterdam bij Den Horen. 12 minuten was een ongeluk gebeurd. Ik denk dat dat weer van de weg is momenteel. En de A12 ook richting Duitsland, maar dan tussen Westervoort en Zevenaar. 6 minuten extra. Ben je eruit al, Esther?
7: Ja, hij kan wel ruime meter worden.
8: Ja, zelfs anderhalf. Dat kan toch helemaal niet? Er moet er ook nog wat anders bij in die BH, snap je?
7: Ja,
8: dat kan toch helemaal niet?
7: Eigenlijk ook niet helemaal.
8: Nee, nou, ga het pas proberen. Kijk op terug. Dan de A16 Rotterdam-Breda voor de afrit Feyenoord. 10 minuten. A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk 8. A27 Breda-Gorkum bij Gorkum 9 minuten de werkzaamheden. Aan de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Belfeld 7. Dan de controles langs de weg. A1 Barneveld-Apeldoorn 67-0. A4 Amsterdam-Leiden 4.6. A12 Utrecht richting Arnhem 65-4. Ook de A12 Utrecht-Gouda 46-1. A22 Velsen-Beverwijk 9.2. En de A28 Zwolle-Amersfoort 59-7.
9: Waar ben jij?
10: Ik zit nog in de trein.
11: Het volgende station is station Antwerpen.
10: Ik denk dat het wat later wordt.
9: Je zat zeker weer je serie te kijken.
10: Nee.
9: Ja?
10: Ja, oké, sorry.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel.
5: Zoals plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
16: 538. Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
6: De zomertop 538. Zomer op je radio.
8: Geen verbazingwekkend. Koningspiton in een BH. Weet je, wat kan nog meer een BH? Bedoel, weet je, gaat het, als dat, dat kan toch ook niet. Pas daar helemaal niet bij. Hoor. Dat gaat toch helemaal niet. En wat vierde boel.
6: 138. 100 meter.

0: Charles Love Tonight.
1: De zomer top 538.
0: Yes, yes. Lekker. De zomer top 538. Fijn dat je er bent. Met ja, toch een beetje warmte vandaag. Warmte die een beetje voelt als een klap in je gezicht als je naar buiten gaat. Klap in je gezicht. Die je ook kan krijgen van Will Smith als je een fout grapje maakt over zijn vrouw. Zoals je nog misschien wel kan herinneren. Weet je nog? Ja, dat weet. Chris Rock, alles van. Ja, Will Smith. De

538. Het origineel ken je natuurlijk van Billy Joel. Daar hoor je ook niks meer van. En dat is bewust, hè? Dat doet hij bewust. Hij heeft gezegd, ja, ik heb 30 jaar geleden dat River of Dreams gemaakt. Ik vind het wel mooi zo. Ik wil mijn, hoe zei hij nou? Mijn muzikale nalatenschap niet wilde ik niet laten verwateren. Zo! Ja, ja, doe maar duur, Billy. Hè? Doe maar duur. Hij zal er wel genoeg verdiend hebben, denk ik. Je bent bij 538, de zomertop 538 met de Fugees. Zometeen na deze superclassic en lekker zomers gala. Dit is Freed from Desire op 185.

0: voetjes en Fuji La in de zomer. Top,
1: de zomer, top 538.
0: Ja, dat bedoel ik, ja. Zo de meer zomer op je radio. Crystal Waters, Chris Cross Amsterdam en ook Kras naar Amsterdam. Want binnen nu en een half uur win je hier je ticket voor The Weeknd in The Arena.
2: Deze week in de bonus. A, verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A, zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per een snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
5: Hoi.
2: Of binnenkort vertrekt...
6: Adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3-sterren-slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
23: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Fans van Voorden. Aldi.

0: Dit is toch een van de beste zomerdeuntjes ever. Vind je ook niet? Crystal Waters, Gypsy Woman, hoor die bij 58. Waar je morgenavond, als je zin hebt, als je wil, bij het concert van The Weeknd kan zijn. Ik ga je nu officieel even een berichtje laten horen.
1: What up, it's The Weeknd.
2: Ga naar The Weeknd, ja. Live in Amsterdam. Bel 0909-30538.
0: Dit is je kans, beller 41 0909-30538. En jij bent erbij morgenavond nu, Nicky J.

0: banger. De zomertop 538, Atlantic Ocean en Waterfall.
1: Met 538 naar The Weeknd live.
0: Chantal, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hallo.
0: Hallo.
2: Hoe gaat het? Ik zit helemaal te trillen.
0: Ja, dat begrijp ik wel een beetje. Het is natuurlijk best wel spannend zo ineens op de radio.
2: Ja, zeker.
0: Mag ik jij even een dilemma voorleggen?
2: Ja.
0: Stel, hè, je mag naar het concert van de Weeknd en je zou dan moeten kiezen of je staat achter iemand die de hele avond alles vals meezingt, of na achter iemand die 2 meter 10 is. Wat zou je dan kiezen?
2: Nou, ik ben zelf ook lang, dus ga ik voor die tweede.
0: Ja, toch wel. Nou, ik hoop voor je dat je alles goed kan zien, want je bent erbij in de Johan Cruijff
2: Arena. Geweldig. Hey. Dat tof.
0: 2 tickets voor je, Chantal. Heel veel plezier morgenavond bij The Weeknd.
2: Dankjewel.

0: Nummer 178 in deze...
1: De Zomer Top 538.
0: Ja, zo is het. Zometeen meer zomer. Tot 10 uur vanavond. Lekker zomerlijst. En ook morgen nog tot aan 6 uur. Wanneer je de finale hoort. Wat is de grootste zomerhit aller tijden? Esther heeft zo'n nieuws. Het gaat om kort geding rondom ticketverkoop.
2: Ja, van de Formule 1. Ze willen oplichters aanpakken. Je hoort zo het hele verhaal.
1: Zometeen hoor je deze zomerhit.

0: zomer top 538.
1: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
0: En morgenavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister deze week naar 538.
0: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
2: How y'all feeling tonight?
0: The Weeknd.
1: Live.
0: Alle info op 538.nl.
3: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. Alle Vivera, ook 1+1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Odido. Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
15: Pap, die moeten we hebben.
14: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
16: onlineveilingmeester.nl.
17: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Onlineveilingmeester.nl.
18: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
21: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
20: Kippie.
22: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
23: Kom maar verder.
22: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
23: Hij is weer klaar.
22: QuickFit en weer verder.
24: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
0: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: 538 Nieuws.
25: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In een stal in Klingen in Zeeuws-Vlaanderen woedt een zeer grote uitslaande brand. Het is nog onduidelijk of er dieren in de stal staan. De brandweer blust met meerdere korpsen, ook uit België. Er komt veel rook vrij en de stal is niet meer te redden. De twee mannen die gisteravond in Amsterdam werden opgepakt voor een ontvoering komen uit Rotterdam. Maar de politie heeft nog niets gezegd over het slachtoffer, alleen dat het er goed mee gaat. De auto met drie werd klemgereden door de politie, die daarbij in de lucht schoot. Het motief voor de kidnap is ook nog niet bekend. In Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte franjeaap met opvallend roze-oranje gekleurde lippen. De soort Likweli genoemd leefde al die tijd verborgen in het regenwoud. En onderzoekers waarschuwen nu dat de aap bedreigd wordt door ontbossing en jacht. En voor de rechtbank in Den Haag dient vandaag een kort geding in de Formule 1. Die wil Nederlandse oplichters achter malafide ticketwebsites aanpakken. De sites gebruiken officiële logo's en zien er daardoor heel echt uit. De zaak kwam vorig jaar aan het rollen toen een Italiaan meldde dat hij €2600 betaalde voor tickets die hij nooit heeft gekregen. Het weer, ja, in het noorden veel bewolking met kans op regen bij hooguit 23 graden. In het midden van het land zo nu en dan zon. En in het zuiden zonnig en plaatselijk 31 graden. Morgen koeler en hier en daar kans op een bui. En dat was het nieuws op Radio 538.
26: Dank u wel. Even kijken naar de weg. Het is druk op de wegen richting Duitsland door die grenscontroles. Hou rekening met vertraging van ongeveer een kwartier via de A1, de A7 en ook de A12 en de A76. Wel ja, heb je ze allemaal gehad. Wat verder opvalt is de A50 Arnhem-Apeldoorn. Bij Hoenderlo ongeluk gebeurd. Twee rijstroken dicht. Je hebt vanaf Arnhem Centrum bijna een uur vertraging momenteel. Dan de controles. A1 Barneveld-Apeldoorn 67-0. A4 Amsterdam-Leiden 4.6. De A12 Utrecht-Gouda 39.8. A16 Dordrecht-Breda 59.6. A16 Rotterdam-Dordrecht 7.8. A28 Zwolle-Amersfoort 59.7. En de A59 Breda-Den Bosch 105.7.
27: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
28: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
29: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
30: Drie sterren slot.
29: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
31: 538. Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
32: De zomertop 538. Zomer op je radio. Lindo Duval.
26: Lekker de zomertop 538 met Clocks van Coldplay. En een heel lekker zomersjasje van Rhythms.

van Harris Dua Lipa. One Kiss. De zomertop 5876. En ja, deze kan niet ontbreken. Kenny B. Over de stad van de liefde. Parijs op nummer 175.

0: Inner Circle. En Sweat. La la la. Gaat het nog een beetje? Ja. Vandaag is wel oké, toch? Qua temperatuur. Heerlijk. Lekker er tegenaan met de zomertop 58. Lekker tot 10 uur vanavond. En morgen de grote finale dag. Kijken wat de allergrootste zomerhit ooit is. Zometeen in ieder geval. Manu Chao. Me Gustas Tu, weet je nog. En de Mighty Dubcats komen er ook aan. In deze editie van de zomertop 58.
1: Hey, Frank en Arjen hier van de 58middagshow.
2: Ga je nog barbecuen?
1: En vergeet niet, hè. Zwart geblakende worstjes, die horen er nou eenmaal bij.
2: Ja, joh. Zolang de buurman de brandweer niet belt, is er niks aan de hand.
1: Geniet van het heerlijke weer.
2: En veel plezier deze zomer. Waar je ook bent.
1: Geniet van het lekkere weer.
2: Samen met Radio 58.
1: Jouw zomer. Jouw

0: Lekker toch?
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
11: Kippie.
12: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Alle verf super voordelig.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
8: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Ja?
11: Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
7: De zomer top 538.
14: Ah, ding, ding, ding.
15: Jazeker, de Mighty Dub.

0: gustas tú? Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Manu, ciao. Me gustas tú. Ja, dit kan toch niet ontbreken in de zomer top 5. Ja, het heerlijk liedje voorbij het surfen. En dat bedoel ik niet op het internet, maar op zo'n plank, gewoon zoals het hoort. Ricky Martin, living on.

0: vanavond 10 uur. Lekker genieten van de zomer. In de zomertop 85. En morgen natuurlijk nog een dag. Tot aan 6 uur. De grote finale. Daarna rechtdoor. Twee keer links, één keer rechts. En een stukje de grens over richting België. Dan vieren we met z'n allen Tomorrowland. Waar 58 live bij is vanaf morgenavond 6 uur.
1: Lekker hoor!
0: Ja, dat dacht ik, ja. Met nu Justin Wellington in de zomertop 58.

0: Top 538.
1: Die lekker doortelt met Mark zometeen na tweeën. Ja, geniet de top 10 uur vanavond van de beste wat zomer heet. En Esther heeft zo in het nieuws, over een vrouw met een vreemde gewoonte.
2: Ja, en die wordt aan banden gelegd. Ze mag nog maar 2 keer per week.
0: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: Zomer Top 538.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Spaghetti.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
4: Grand Italia. Thuis in Italië.
5: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Ook erg lekker. Pesto à la Genovese. Van Grand Italia.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
7: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
11: Lidl. Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
14: 538 Nieuws.
15: 2 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er is officieel een watertekort, dat zegt het ministerie van Waterstaat. Betekent dat de overheid en drinkwaterbedrijven gaan kijken wat er moet gebeuren om het water te verdelen. Er is genoeg drinkwater, maar er moet wel bewust mee omgegaan worden. En verder wordt gekeken hoe de aanvoer van zoetwater via rivieren kan worden geregeld. Een lek 2 weken geleden in de kerncentrale van Borselen heeft geen gevaar opgeleverd voor mensen en de omgeving. Dat zegt de toezichthouder. De centrale werd uitgeschakeld, gerepareerd en is nu weer opgestart. Het nieuws over de lek was niet bekendgemaakt. De Volkskrant kwam erachter. Crypto-platform Knaken is failliet verklaard. Het OM had er al bij de rechter om gevraagd, omdat klanten niet meer bij hun cryptomunten konden komen. Ruim een maand geleden ging de app ineens op zwart. Er is 7 miljoen euro aan tegoeden verdwenen en geschat wordt dat Knaken 30.000 klanten had. En een vrouw uit Assen mag nog maar 2 keer per week haar schuurmachine gebruiken. Dat besluit volgde na 53 klachten van buren over geluidsoverlast sinds 2019. En dat werd opgelegd door de burgemeester. De vrouw die aan hout- en meubelbewerking doet, is het er niet mee eens en stapte naar de rechter. En die doet over 6 weken uitspraak. Het weer, ja, het varieert nogal wat qua temperatuur betreft. In het noorden 23 graden, in het zuiden 31. Morgen koeler en hier en daar kans op een bui. En dat was het nieuws op Radio 538.
17: Ja, Esther, dankjewel. Dan eens even kijken, de 3 belangrijkste files van dit moment. A7 kom je er een tegen Westerbroek naar Bremen toe, voor de Nederlandse grens. Weg is afgesloten, 27 minuten, doe je al langer over. A12 Arnhem naar Oberhausen, tussen Zevenaar en Duitsland. File 8 kilometer, 13 minuten extra reistijd. En dezelfde vertraging staat dus een klein kwartiertje voor de A22 Beverwijk naar Velzen. En die vertraging is tussen Beverwijk en Beverwijk. De oprit is afgesloten. En dan de belangrijkste controles. De A1 Hengelo Deventer bij Holten 125.6. De A4 Schiedam richting Pernis 72.2. Naar Groningen zijn we op de A7 bij Drachten bij 168.1. A12 Utrecht Gouda 46.5. Dan de A16 Rotterdam naar Dordrecht 7.8. A27 Hilversum Almere 115.1. Dan naar Amersfoort, de A28 vanuit Zwolle bij 59.7. En de laatste, de A50, Os Eindhoven bij Eindhoven 95.7. Alle controles check even je app van Flitsmeister.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
0: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
15: Lekkere van Albert Heijn.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
18: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
4: Ja, oké, ietsje warmer is het in de studio dan buiten. Maar de hits, hey, die blijven nog steeds zomers. J-Lo en Willy Williams, oh!

0: Weekendgangers, Dimi en Mike. En we zijn er live bij, hè? Het hele weekend. Live vanuit Boom, a.k.a. Boom, België. Met Tomorrowland op 538.
1: Top 538.
0: Oké, okay, we tellen af. Naar morgen richting de allerheetste zomerhit. En daarvoor belanden we nu even met onze rubberboot in de zomer van 1995. In Amerika stapt een gevangene naar de rechter om niet zomaar iemand aan te klagen. Zichzelf. Door dronkenschap een aantal jaar eerder vond hij toch dat hij een aantal rechten had geschonden. Een schadevergoeding van 5 miljoen vond hij daarom eigenlijk wel terecht. 3 miljoen voor zijn vrouw en kinderen. 2 miljoen voor hemzelf. En de rechter prees zijn creativiteit, maar god, wees de zaak direct af, ja. En in de jaren daarna stond zijn rekening nog roder dan dat de hits die heter zijn in de zomertop 538. Uit dat jaar, 1995, zometeen Everything But The Girl I'm Missing. En eerst op 162, J-Lo.

0: William.
1: En zometeen het icoon dat je op elk moment van de dag kan laten powernappen met zijn muziek en zijn gedachtegoed. Bob Marley, die ooit zei: sommige mensen voelen de regen, anderen worden alleen maar nat. Nou ja, vandaag worden we nat van het zweet. Sterkte als je aan het bikkelen bent buiten in het zonnetje of als je hard meedanst met de zomertop 58. Met Bob Marley zometeen. En eerst Everything But The Girl. 160.

0: Ja, eigenlijk gewoon de vleesige versie van de snoesknop. Altijd rustig aan doen als je Bob Marley hoort. En The Wailers, Three Little Birds.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Hey, de appbox staat er wagenwijd altijd voor je open. Altijd leuk om te horen hoe je deze werkdag beleeft met de zomertop 538. Bericht van Danny, dat eindigt met hard werken, maar het eindigt uiteindelijk met bier. Moet je even horen.
2: Een hele goede middag. De Brabanders zijn in Zeeland een dak aan het maken. Het is godverdomme heet. Maar we gaan gewoon door. DVG dakwerken. Gaan door. Door. Echte mannen gaan door. Heet of niet heet. Lussen we vanavond al af met een krat bier.
0: Ja, en lekker met deze, want die komt eraan zo.
3: Hey, hallo, wij zijn Tim,
4: Rick,
5: Niels
6: en Florentien
3: van de 538 Ochtendshow.
5: Oh, wat een weertje.
3: Ja, dit is echt genieten. Weet je wat het is? Het is heel warm, dus het is ook belangrijk om genoeg te drinken.
6: Ja, en ijsje telt natuurlijk ook mee.
3: Geniet van het mooie weer. Fijne zomer. Waar je ook bent.
1: Geniet van het lekkere weer.
3: Samen met Radio 538.
1: Jouw zomer, jouw 538.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
10: Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien. Niet dat eeuwige wachten op de groep. En er is geen zoektocht naar die vriend links voor. Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomerfest.
15: Luister deze week vanaf 9 uur naar Bas en Dylan. En win toegang tot de ontmoetingsplek van het festival. Het 538 Solofest. Plus een Nescafé ijskoffiepakket. Zo breek je lekker het ijs als je daar nieuwe vrienden maakt. Geen plus 1. Kom alleen. Alle info op 538.nl.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
2: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Ja!

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
6: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.

ene zwetende artiest naar de andere. Dit is de 538 Zomer Top 538. Bijna bij de allerheetste morgen, vlak voor 6 uur hoor je die. En op weg naar die ultiem sissend hete barbecue hit hoor je Dua Lipa zometeen op 154. En eerst daarvoor Two Brothers on the Fourth Floor.

0: Jonas Blue met Jack en Jack.
1: De zomer, top 538.
0: Ja, op 153 met Rise and the Four, Dua Lipa en Be The One. Even checken in de appbox. Markie, ik sta met mijn broer de schuur van onze vader op te ruimen. Oude tuinstoelen en dozen waar sinds 2004 niemand meer in heeft gekeken. De zomer tot 538 staat hier inmiddels harder dan dat wij werken. Dat schrijft Dennis uit Uitwijk. En Markie, wil je mijn collega Steve even vertellen dat hij al 20 minuten uit het raam staat te kijken alsof daar ineens nog de Costa del Sol gaat verschijnen. Maar we zitten gewoon in Hengelo. Lies van Serra. En dan, op weg naar de heetste zomerhit, een gevoel dat we bij de klanken van de volgende hit allemaal kennen. Een track die ruikt naar warme asfalt, zeelucht en iemand die je eigenlijk nooit helemaal bent vergeten. Nummer 152 in de zomertop 58. Boys of Summer, dit is...

0: Waste of Summer. Nou, het is normaal gesproken altijd op vrijdagmiddag bij Evers. Henk, dierennieuwtje. Maar jij bent er ook vroeg bij, Iris.
1: Ja, zeker. Want je hoort zo hoe een Canadese toerist een slang probeerde mee te smokkelen op Schiphol.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: zomer top 538.
1: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
0: En morgenavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister deze week naar 538.
0: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
1: Live.
0: Alle info op 538.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
8: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je

0: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: 538 Nieuws. 3 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Door de aanhoudende droogte is er bij ons nu een officieel watertekort. Waterbeheerders moeten vanaf nu zorgen dat het water eerlijker verdeeld wordt over het land. Thuis hoef je je geen zorgen te maken, al moet je wel zuinig doen. Bijvoorbeeld door korter douchen en de kraan dicht doen tijdens het tandenpoetsen. Een opmerkelijke rechtszaak over een oud rijschoolhouder uit Gelderland. Hij wilde misstanden binnen het CBR aan het licht brengen. En dus verstoorde hij regelmatig praktijkexamens door de kandidaten te achtervolgen en te filmen. Ook plaatste hij foto's en persoonlijke informatie van examinatoren online. De man moet er nu mee ophouden, anders gaat hij de gevangenis in. Wie al wel een rijbewijs heeft en dit weekend met de auto op vakantie gaat, kan het beste zondag vertrekken, want zaterdag wordt het hartstikke druk op de Europese wegen. De Belgische ANWB waarschuwt zelfs met code rood in Frankrijk, Duitsland en Italië. De Route du Soleil in Frankrijk is nog steeds gesloten door de branden. Die gaat misschien morgen weer open. En een Canadese vrouw heeft geprobeerd een koningspython in haar BH mee te smokkelen het vliegtuig in. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Toen ze werd betrapt bij de veiligheidscontrole op Schiphol, zei ze dat ze de slang had gevonden in een Amsterdams hotel. Het dier is in beslag genomen en naar een opvang gebracht. Krijg je nog het weer? In het noorden kans op een bui. En 23 graden. In het zuiden is het 30 graden. Vanavond en vannacht overal droog en 15 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
9: Ja, Iris, dankjewel. Dan de drie grootste files, de A2 Maarse Oude Rijn. Tussen Maarse Rijn en Oude Rijn, de hoofdrijbaan. 32 minuten doe je er langer over. A2 Maastricht Noord-Eindhoven voor Kelpen Oler door een vrachtwagen met pech, 24. En een klein half uurtje ook voor de A7 Westerbroek Bremen voor de Nederlandse grens vanuit de Oudeschans. En dat komt door een afgesloten afrit. En dan de belangrijkste controles. De A1 naar de Eemnes, 27.6. A7 Drachten Groningen bij 168.1. Dan de A12 Maren-Ede bij Maarsbergen, 83.2. A16 Dordrecht-Breda bij Prinsenbeek, 58.5. Verderop dus weer de A16 richting Dordrecht bij 30.3. A16 Rotterdam-Dordrecht, 7.8. A27 Hilversum naar Almere toe bij 115.1. Zwolle-Amersfoort, A28 bij 59.7. En de A50 Os Eindhoven bij Eindhoven zelf, 95.7. Alle controles, check dan even je app van Flitsmeister.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
14: 538. Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
15: De zomertop 538.
16: Zomer op je radio.
9: Ja! hard en op weg naar de heetste zomer.

Cash in de zomertop 538 voor Shakira. Die komend weekend de grote halftime show gaat doen bij de WK-finale. Samen met Madonna, BTS en Justin Bieber. Ja, subtiel kon niet. Jezus, wat een line-up. Geweldig. Ja, dat moet een mooi concert worden. Dit is de zomertop 538 op weg naar 1. En nog steeds ook op weg naar tickets voor The Weeknd. Om morgenavond bij te zijn in Amsterdam. En je hoort hem nu. Blinding Lights. 100.

Speaker 2 met Tease Me. 147, Chaka Demus. Zometeen een zomerrit. Nou, die verandert nog een bushok in Almere Haven in een beachclub.

0: is echt. Deze is echt heel lekker.
1: Frans op de radio. Dus ik maar zoeken. Met playlist heb ik Frans Bauer gedraaid. Frans Duits. Maar het ging natuurlijk nog over Sash. In het Frans gezongen. Nou, nu nog zo'n lekkere Fransman die de zomer meebrengt. David Guetta.

0: Nummer top 538.
1: Jorde David Guetta met One Republic op 146. In jouw zomer top 538. Dit is Mark. En ik heb het wel eens gehad dat ik ook in een fuik belandde op social media. Ik had een tijdje met een maatje dat wij car crashes uit Polen naar elkaar doorstuurden. En dan binnen een dag, als je dat een paar keer hebt gedaan, dan verandert eigenlijk een soort je hele algoritme in een één groot kruispunt. Alsof Rusland één kruispunt is waar iedereen crasht. Daar hadden ze het gisteren in de middagshow over, die je zometeen weer vanaf 4 uur hoort, Frank en Arjen. Ze hadden het dus over die social media fuiken. Dus in wat voor gekke filmpjes is jouw algoritme op Insta weer eens blijven hangen? Kom hoor, Laura, met wel een heel bijzonder verhaal.
2: Ik zit in een piemelfuik.
3: In een piemelfuik.
2: Dat zijn dan allemaal mannen die leuke bewegingen maken. En die hebben van die allesshowende sportbroeken aan. En die hebben hele grote piemel.
4: Die hebben van die wijde broeken. En dan zie je dat zo een beetje propelleren, zeg maar.
2: Ja, en ik speer die dan door naar al mijn vriendinnen. Dus die zitten inmiddels in dezelfde fuik.
3: Oh, geweldig.
1: Straks zijn ze er weer vanaf 4 uur. En ook Enrique Iglesias, hoor je zo.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer...

0: vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
5: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
6: Kippie.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl. Verfwinkel.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
14: Ja, laatste kans.
13: Nog één keer brullende motoren.
14: Ja, goed.
13: Dit mag je niet missen.
14: Oh.
13: Daar moet je bij zijn.
14: Naar binnen.
13: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
14: Ja.
13: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
0: De zomer top 538.
5: Met zometeen Café Del Mar. En dit is Enrique Iglesias.
6: 145. Radio 538. Súbeme la radio.

0: 538.
1: Ja, takkie takkie. En met deze droogte zo fikkie fikkie. Je hoorde op 142. Selena Gomez en Cardi B met DJ Snake. En heel even over die Cardi B. Die heet eigenlijk Belcalis in het echt. Mag je meteen vergeten. Maar haar zus kreeg van hun ouders de naam Hennessy. En dat is een cognacmerk. Ja, dus vrienden vonden het heel leuk om ze dan de gezusters Hennessy en Bacardi te noemen. Een soort ja, wandelende drankkaart als gezinssamenstelling. En omdat Instagram moeilijk deed over de merknaam, veranderde Bacardi uiteindelijk haar naam in... Ja, daar zijn we bij de eindstreep. Cardi B. Zomer top 538 met onderweg Peggy Goo. Recente zomerhit It Goes Like Na Na Na. Ja, want in iedere zomerhit moet Na Na Na of La La La. Die hoor je zometeen ook Ed Sheeran, Azizam en eerst Culture B.

0: na op 139 in de Zomertop 538, die zometeen lekker bij Frank en Iren doorgaat. Met ook nog kans op tickets voor The Weeknd voor je, als je blijft luisteren. En Iris zit eraan te komen met het nieuws. Wat heb je voor ons?
1: De auto van Max Verstappen is aangepast voor de race in België dit jaar.
2: Zometeen hoor je deze zomerhit.

0: zomer top 538.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voeden.
1: Aldi.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3-sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
12: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op het werk.
13: De 5 van het bedrijf.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Odido.
12: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert,

0: zakelijk. Dat werkt lekker.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
3: 538 Nieuws. 4 uur.
4: Ik ben Iris Schut. Boeren maken zich zorgen nu de maatregelen zijn aangekondigd om water eerlijk te verdelen vanwege het watertekort. Dijken besproeien en de drinkwatervoorziening krijgen waarschijnlijk voorrang. Landbouworganisatie LTO denkt dat er pas daarna weer water beschikbaar komt voor de boeren. Frankrijk heeft sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog nog nooit zoveel branden meegemaakt als nu. Dat zei de Franse president Macron tijdens zijn bezoek aan het bosgebied ten zuiden van Parijs. Een deel is nu onder controle en heeft een stuk bos verwoest, zo groot als de stad Leeuwarden. Er zijn 2 mensen opgepakt, onder wie 1 brandweerman. In dezelfde regio wil het lokale bestuur proberen om morgen de Route du Soleil weer helemaal vrij te geven. De A6 is al dagen dicht door die branden. Voordat de weg kan worden heropend, moeten er nog wel wat reparaties worden gedaan. Zo zijn de vangrails beschadigd. En Red Bull past de achtervleugel van de auto van Max Verstappen en zijn teamgenoot Isaac Hadjar aan. Dat doen ze na de 2 crashes van Max de afgelopen races. Dat kwam door de nieuwe achtervleugel die niet goed werkte. Bij de race in België komend weekend gebruikt het team een oudere versie en ondertussen gaan ze de nieuwe aanpassen. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht? Is het droog en 15 graden. Morgen af en toe zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. En het wordt rond de 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer.
5: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
6: Er staan 33 files en de langste staan nu op de A2. Maarsen-Den Bosch voor Everdingen op de parallelbaan. 31 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Leerdam. Daar staat 26 minuten. En op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein door een ongeluk. 32 minuten. Er zijn flitsers op de A1 Eemnes-Amersfoort bij 37.2. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 61.2. De A4 tussen de grens en Bergen-op-Zoom 245.0. En op de A12 van Maren naar Ede bij 83.2. De A16 Breda-Dordrecht 51.6. A20 Rotterdam-Gouda bij 35.8. A27 Hilversum-Almere bij 115.1. En de laatste op de A28 Zwolle-Amersfoort bij 59.7.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
8: Heijn. Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elk

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: 538. Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
3: De zomertop 538.
4: Zomer op je radio.
3: De 538 middagshow.
5: Welkom, 4 uur geweest. Dit is de middagshow van 538 en de zomertop 538.

0: Ik ga het even proberen.
1: Ja, ik heb het net geprobeerd. Hij werkt, hè?
0: Ja?
1: Oké, mensen.
0: Kan niet.
1: Wij komen hier ergens achter in de studio. Ik moet dit gedijk delen, want ik zie alleen maar open mond in de studio.
0: Ja.
1: Als jij. Je hebt toch gezichtsherkenning waarmee je telefoon open krijgt?
0: Ja, met die voorcamera.
1: Als jij je vinger legt op de camera, op dat lensje, gaat die alsnog open. Je telefoon gebruikt niet de camera om je gezicht te herkennen.
0: Ja, maar dat is doodeng.
1: Hoe dan?
0: Nee, maar er zit dus nog een camera ergens of iets. Dat moet.
1: Ik krijg hier namelijk van Simone van online krijg ik zo'n plakkertje voor als je gehackt wordt.
0: Ja, ja, en dat
1: voor
0: als ze mee willen kijken.
1: Dus ik zeg, maar hoe krijg ik dan mijn telefoon open zonder dat cameraatje? Oh, die wordt er helemaal niet voor gebruikt. Probeer het, mensen. Leg je vinger op de camera en je krijgt je telefoon gewoon open.
0: Maar dit is dan toch een fars, de camera aan.
1: En hoe werkt dat dan? Ik snap helemaal niks.
0: Doodeng.
1: Goed, we moeten even bijkomen, even kalm worden.
0: Ja.
1: Sowieso lastig vandaag, wordt het wat een gekke uitzending.
2: Gekke dag.
0: Ja. Ja,
1: het is een hele gekke uitzending. Ja. Dat heeft alles met jou te maken, Jelt.
2: Ja, Frank. Ja. Beetje gek.
1: Hoe is het?
2: Ja, goed wel. Beetje licht gespannen, maar op een hele leuke manier eigenlijk.
1: Oké, dat heb ik ook wel een beetje.
2: Het is okay.
1: Het is vreemd.
2: Het is gek.
1: Het is heel vreemd en heel gek. Jelt die heeft zo meteen een nieuwtje.
0: Jazeker.
1: Ja, het nieuwtje. En dat vinden we allemaal een beetje spannend. Dat komt zo meteen. Wil ik jou zeggen, welkom bij de middagshow.

0: Ja, die zijn huis totaal kwijt heeft geraakt. Of totaal los raakte door een natuurramp.
1: Oh, gezellig.
0: Ja.
1: Ja. Ja, maar je hebt natuurlijk die hagelstenen, die tennisballen die bij Gardermeer naar beneden komen. En vernield auto's.
0: Kansloos is je auto dan.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. En wij dachten, ja, zit er iemand te luisteren die misschien wel zijn huis is kwijtgeraakt aan een natuurramp? Kan dus ook zijn dat een boom bijvoorbeeld op je huis is gevallen, hè?
0: Ja.
1: De bliksem. Bliksem, zoiets, ja. Dat je gewoon, dat je gewoon even niet je huis in kon vanwege een natuurramp of iets.
0: Water.
1: Water?
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan allemaal.
1: Ook hele goeie, ja. Natuurrampjes zijn natuurlijk, dat zijn er veel. Dat zijn er heel erg veel. Zit er iemand te luisteren die zijn huis kwijt was vanwege de natuur eigenlijk? Misschien natuurramp niet helemaal het goede woord. Gewoon de natuur.
0: De natuur.
1: De natuur heeft ervoor gezorgd
0: dat het hoeft niet een ramp te zijn, want de natuur is een boom ook inderdaad. Ja. Ja.
2: Maar dat is een hele plaatselijke ramp, toch? Dat is jouw ramp dan.
1: Dat is wel waar, ja plaatselijke rampje. Heeft de natuur er wel eens voor gezorgd dat jij even je huis niet in kon? Zou je ons willen bellen? 0909-3000-538. Of laat het weten in de 538-app, want dan zoeken wij op dit moment naar jou. Welkom bij de middagshow en welkom bij de Zomertop 538 met Eva Max.
3: 136.

0: One, Dancehall Queen op 135 in de zomertop 538. Dan denk ik morgen zijn grote finale gaat hebben. En dan gaan we toewerken naar de nummer 1. Dat er nog liedjes over zijn. Want ik hoor alleen maar geweldige zomerklappers.
1: Dat kan niks zijn. Nee. We hebben alle leuke.
0: Hoe is het nou mogelijk, joh, dat we nog meer hebben? Nou goed, morgen is de grote finale. Zit er iemand te luisteren die zijn huis kwijt is geraakt door de natuur? Ja, ik lach erbij, maar dat is natuurlijk helemaal niet
2: leuk. Ja, dat lijkt me erg. Nee.
0: Sabine?
3: Ja?
0: Wat ben jij hier verloren door de natuur?
3: Nou, niet exact mijn huis, maar wel mijn hele inboedel en mijn restaurant. Het was namelijk zo, volgens mij was het 2005. En toen woonde ik in Spanje, in Playa Dado. En toen, Playa Dado ligt in een soort van kuil. En toen was er een soort, er kwam in één keer bakken met regen kwam er uit de lucht. En ze waren vergeten de pompen aan te zetten. Dus heel Playa Dado stond tot 2 meter hoog ongeveer in het water in één keer. En toen was het zo dat onze inboedel van het verkochte huis stond allemaal in het restaurant. Dus denk ook aan foto's van vroeger, allemaal leuke dingetjes met je vriendinnetjes had gedaan, briefjes, dat soort dingen. Maar ook natuurlijk je wasmachine, weet ik wat, stond in het restaurant. En dus het restaurant stond ongeveer tot 2 meter, 2,5 meter onder water.
2: Oh, dat is een nachtmerrie.
3: Ja. En ik zat toen op dat moment zat ik in Noorwegen. En toen werd ik gebeld van jullie moeten terugkomen, want er is hier een ellende. En toen kwam ik aan en dan hoef je eigenlijk niet eens de deur open te doen, want alle ramen zijn ingeslagen door de kracht van het water. Alles zit onder, barro noem je dat maar, onder de blubber. Alles was verwoest. De muren die helemaal vol stonden met vocht. En natuurlijk alles kapot. Echt alles is kapot door het water.
0: Dus jij hebt niks meer? Geen foto's meer van vroeger? Het is allemaal kwijt?
3: Ja, bijna niks. Nee. Ja, dus ik moet zeggen, daar word je ook wel heel erg... alles is relatief, hè?
0: Ja.
3: Dus alles, dus echt alles weg. Kleding, alles zit onder. Ja, het is niet. Het is echt niet te veel.
2: Je kan het gewoon eruit scheppen eigenlijk en allemaal wegpleuren. Niks is meer.
3: Ja, echt alles. En ook vooral wat er vrijkomt van dat soort blubberachtige modder wat er is. Dat is zo dik en dat gaat zo ook op je meubel zitten. Ik heb me een ongeluk geschuurd op al die tafels in dat restaurant, jongen. Niet te doen.
0: En wanneer was dit, Sabine? Welk jaar?
3: Volgens mij 2005 was dit.
0: Dus je hebt gewoon eigenlijk niets meer om te bewijzen dat je hier was van voor 2005?
3: Nee, lekker.
0: Dus elke foto begint in 2005.
3: Ik ben opeens een stuk jonger geworden.
2: Ja, zo is het.
0: Wauw, Sabine, wauw. Thanks voor het inbellen.
3: Graag gedaan, hè.
0: Doei.
3: Doei.

0: 134 voor Calvin Harris in de zomertop 538 hier in de middagshow.
1: Ga jij trouwens even iets doen aan de paniek die is ontstaan bij mensen die dat met de camera hebben geprobeerd? Ja, er is paniek.
0: Maar jij moet weten dat voordat paniek mij bereikt, dat moet je echt duidelijk zeggen. Er is paniek.
1: Er is heel veel paniek.
0: Wat is er aan de hand?
1: Omdat mensen zeggen, bij welke toestellen gaat het om? Hebben jullie toestellen wel geüpdate? Waardoor komt dit? Maar er zijn ook mensen die antwoord geven. Dat was ook fijn.
0: Ik kwam er net achter dat als jij iets voor je camera doet van je telefoon, blijft de gezichtsherkenning werken.
1: Ja, dus je kan gewoon ontgrendelen. Dus wij in paniek, logisch. Want welke andere camera is er dan nog meer?
0: Precies.
1: Waar wij niet van op de hoogte zijn.
0: Er blijkt dus toch een infraroodcamera te zijn. Dus, maar als je inderdaad met je dikke vinger op die lens gaat zitten, ja, dan werkt je hele telefoon niet meer. Dus dat klopt inderdaad. Maar als jij er inderdaad papiertje voor doet of iets, dan zul je zien, je krijgt je telefoon open zonder camera.
1: Ja, maar je moet,
0: scary vind ik dat. Echt scary.
2: Je zit gewoon nog stiekem een beetje naast.
0: Maar goed, ik hoop dat meevalt met de paniek.
1: Nee.
0: Wij kunnen geen paniek gebruiken vanmiddag.
1: Nee, niet vandaag.
0: Jelte die heeft zometeen een nieuwtje. Ik weet natuurlijk wel wat het is. Maar ik dacht, die hebben ook nog steeds een huwelijksfeest beloofd.
2: Je krijgt nog een feest van mij.
0: Jelte is namelijk stiekem getrouwd.
2: Ja, dat is waar.
0: En weet je wel, met z'n tweetjes ver weg in het buitenland. En het was van, maar er komt nog wel een keer een feestje. Maar dat is het niet, hè?
2: Het is nooit, het is dat niet is een trouwfeest.
0: Nee. Jelte heeft een nieuwtje zometeen. Ja.
2: Nee, komt ook geen kind. Nee, het is een ander nieuwtje.
0: Het is een nieuw, en het heeft met Jelte te maken en het is goed nieuws. Ja, het is goed nieuws. Het is goed leuk nieuws. Dat zometeen en het nieuws van 16:30 komt eraan, Iris. Wat heb je mee?
3: Sigaretten kopen in Duitsland is binnenkort niet meer per se goedkoper.
4: Ja, hallo Edwin Evers hier.

0: uitdaagt.
1: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: De Tour de France is in volle gang.

0: Doorbreken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Simpel klantenservice met Els.
3: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
2: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
3: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
4: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
5: Simpel. De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
6: Kippie.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
11: Ah, oh, nee.
10: Maak er een potje van.

0: tank die het een tikje anders doet.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
4: iWish. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Ja? Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau.

0: zeggen. Morgen af en toe zon, met in het noorden en oosten wel kans op een buitje. Temperatuur morgen is zo rond de 25 graden. En dan verkeer graag, Jelte.
1: Er staan 42 files en de langste nu op de A15... Ridderkerk-Gorkum, Varingsveld-Giessendam, 32 minuten. De A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein. Op de hoofdrijbaan staat daar voor Terbrechtseplein 3 kwartier. En op de A58 Eindhoven-Tilburg voor de brug over het Wilhelminakanaal... is een ongeluk gebeurd, daar staat 50 minuten. Er zijn flitsers op de A1 tussen Eemnes en Amersfoort bij 37.2. Op de A2 Utrecht en Bos bij 61.2. Op de A4 tussen de Grens en Bergen-op-Zoom staat een flitser bij 245.0. En op de A10 tussen de Nieuwemeer en de Koentunnel bij 21.5. De A16 Rotterdam-Dordrecht 7.8 en de laatste op de A27 Hilversum-Almere bij 115.1.
0: Het is 2 minuutjes over 4:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
2: Goedemiddag, we hebben officieel een watertekort. En daarom moeten waterbeheerders beter hun best gaan doen om het water eerlijker te verdelen over het land. Drinkwater is er nog genoeg, maar je moet wel zuinig zijn. Nationale hitteplan is vanaf morgen trouwens niet meer van kracht. En ook code geel geldt vanaf vanavond 8 uur niet meer. Dit weekend wordt het namelijk nog maar rond de 22 graden. Justitie is bezig met het onderzoek naar racistische berichten die 3 spelers van het Nederlands elftal kregen na de verloren penalties tegen Marokko op het WK. De KNVB had aangifte gedaan van groepsbelediging. Het OM wil over een paar weken de verdachte in beeld hebben en vervolgen. Slecht nieuws voor Nederlanders die hun sigaretten in Duitsland kopen. Ook daar gaan ze de accijns

0: ze de komende 4 jaar verhogen. Sigaretten worden daardoor uiteindelijk bijna net zo duur als hier. Het kost hier rond de €12,50 en in 2030 in Duitsland ook rond de €12.
1: Ik wist dat niet. Kost een pakje sigaretten €12,50?
0: Ja.
1: En hoeveel zitten erin?
0: Geen idee. Weet ik niet.
2: Er zitten 20 sigaretten in en ze zijn inmiddels €13,50. Want we zijn er weer een paar dagen verder.
3: Wow. Ben je dat?
1: Serieus? Wow, ja. Je kan beter sigaren halen dan...
0: Ja,
1: dat is goedkoper.
0: In grote delen van Frankrijk geldt ook vandaag code oranje voor zware onweersbuien. Vooral in het oosten en midden van het land kan het flink tekeer gaan met veel regen, kans op grote hagelstenen en zelfs tornado's. Frankrijk heeft nog steeds te maken met temperaturen tot 39 graden. Engeland heeft dan niet de finale van het WK gehaald. De Engelse bondscoach mag gewoon aanblijven. Thomas Tuchel die heeft nog altijd het vertrouwen van de Engelse voetbalbond, melden de BBC en de Times.
1: Het waren een beetje Nederlandse foutjes die hij maakte, hè, met die wissels. En een beetje verdedigend spelen. Het was slap.
2: Doelpunt maken, inderdaad, initiatief helemaal weg. Het was echt zonde.
1: Wat was nou hun balbezit op het eind?
2: Nadat zij gescoord hadden, hadden de Engelsen nog maar 12% balbezit. Die hebben vervolgens gewoon gezegd, Argentinië, kijk maar of je erdoor komt.
1: De tribune kunnen gaan zitten dan.
0: Nou, hij mag sowieso blijven tot het EK dus over 2 jaar in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. En een vrouw uit Assen die mag nog maar 2 keer per week haar schuurmachine gebruiken. Op dinsdagochtend en op vrijdagmiddag en maximaal 2 uur per keer. Dat heeft de burgemeester besloten na 53 klachten van buren over geluidsoverlast.
1: Maar je zou ernaast wonen. Want maakte zij kunstwerk of zo? Of
0: nou, ze zit in de hout- en meubelbewerking. Ah. En ze zegt, maar buren weten dat ook. Ja. En ik doe het echt niet zo vaak. Echt maar 5 of 6 keer per maand. Maar goed, ze stapt niet naar de rechter.
2: Het lijkt alsof ze een schuurfeest te geven, toch?
4: Maar schuurgeluid is
1: schuurfeest.
4: Maar schuurgeluid is ook wel echt een naar geluid, toch?
1: Ja, maar je zou ernaast wonen.
4: Ja, je wordt gek.
1: Toch echt, je wordt knettergek. Dus de burgemeester heeft ingegeven.
0: Ja, maar daar is het dus niet mee eens, dus is naar de rechter.
1: Ach jee. Iris, dankjewel.
5: De zomer top 538.
1: Met Dario Gine, zoekmachine op 133. Radio 538.

0: Dario G. Sunshine. Op 132 in de zomer top 538. Ik ben er even bij gaan zitten.
1: Ja, dat snap ik.
0: Even plekje.
1: Ja.
0: Zo, hoe scheelt?
2: Ja, ik ben juist gaan staan. Ja, is een gek moment. Maar ook wel heel erg leuk eigenlijk.
0: Even kijken hoor, is dit toepasselijk?
2: Dit maakt het wel af, ja.
0: Maakt het wel af. Moeten we misschien niet doen, hè?
2: Nee, dat moeten we niet doen.
0: Nee.
1: Ja, deze is beter.
0: Deze is beter,
1: ja,
0: hè?
1: Absoluut.
0: Ja, want je hebt een nieuwtje.
2: Ik heb absoluut een nieuwtje. Ja, we roddelen hier graag over andere mensen. We hebben natuurlijk heel veel nieuws hier. Maar dit gaat over mijzelf. En dat is echt wel een beetje gek, maar ik... Ik vind het ook moeilijk om te vertellen, maar ik ook wel weer heel erg leuk, omdat het echt heel erg goed nieuws is. Ik maak echt al heel lang hier met ongelooflijk veel plezier de middagshow bij 538. Met een superteam. We zijn heel close en een heel leuk team. En ik denk echt dat ik kan zeggen dat we vrienden zijn. Dat vind ik echt iets heel bijzonders, dat je elke dag met je vrienden zoiets gaafs mag doen. Maar ik kreeg een tijdje geleden, ondanks dat ik de leukste baan ter wereld heb, een beetje een kriebeltje. Een beetje iets dat ik dacht, ja, ik doe dit nu echt heel lang en misschien al wel een beetje te lang en misschien... Moet ik toch iets anders gaan doen? Misschien moet ik gewoon eens een beetje verder kijken. Me op een andere manier laten uitdagen. Kijken wat er gebeurt als ik dat eens ga uitzoeken. Wat er dan kan. Maar toen dacht ik eigenlijk ook al heel snel van... Ja, dat wil ik eigenlijk maar op één plek. Dat is wel gewoon bij 538. Dit is mijn club. De luisteraars zijn mijn vrienden. Jullie zijn mijn vrienden. 538 is mijn droom. Ik leef hier al jaren mijn droom. Dus ik ben hier zo op mijn plek. Ik vind het

0: zo leuk. Maar ik voelde wel van, ja, ik moet misschien toch wat, ja, wat anders. Een keer een andere energie, een keer, ja, misschien een ander plekje, iets anders. Dus dat heb ik ter sprake gebracht. En dan, ja, dan merk je ook weer wat voor tof bedrijf dit is. Er werd, ja, meteen geluisterd en van, ja, wat wil je dan? En dan gaan we zoeken. En waar gaat dan je hart sneller van kloppen? En wat vind je gaaf? En ja, tot mijn grote blijdschap is daar echt iets geweldigs uitgekomen. Iets waar ik echt heel blij mee ben, wat ik heel erg gaaf vind. Het betekent wel dat ik mijn stoel hier in de show op ga geven. Maar ik ga niet helemaal verdwijnen uit de show. En dat vind ik echt heel erg leuk ook. Dat vond ik ook heel belangrijk. Want dat wil ik niet. Wat ga ik dan doen? Ik word verslaggever en producer bij onze ochtendshow. Dus bij Rick, Niels, Florentien en Tim. En ik blijf hier in de middagshow, dat vind ik echt geweldig ook. Verslaggever. Ik ga voor jullie met een grote antenne op mijn rug het hele land door. Waar jullie me nodig hebben, ben ik. En dat is echt iets waar ik enorm naar uitkijk. Waar ik heel veel zin in heb. En waar ik ook trots op ben dat ik dat mag gaan doen. Vind ik echt geweldig.
1: Ja, Jelt. Ja, je gaat ons in de steek laten.
0: Ja, een beetje wel.
1: Ja, en we blijven achter, maar je gaat iets ontzettend leuks doen.
0: Ja, en kijk maar uit, want voor je het weet sta ik bij jou in je tuin.
1: Ja, ja, als verslaggever.
0: Als verslaggever.
1: Ja. Ja, het is goed om denk ik te weten dat Jelt en ik... het is best wel een ding namelijk tussen ons tweetjes, dit.
0: Zeker.
1: Want wij zijn 26 jaar geleden zijn wij op dezelfde dag hier aangenomen bij 538.
0: April 2000. Ik weet het echt nog als de dag van gisteren. Het is zo gek.
1: En ik weet nog dat ik begon in de nacht hier bij 538. En toen is mij... toen werd mij gezegd van ja, als je hier s'nachts werkt, dan mag je niet in je eentje zitten. Je bent 18 jaar, pik. En dan ga je niet in je eentje zitten. En ik dacht, oh nee, dan krijg ik zo'n wijsneus naast me. Ik zeg, dat wil ik niet. Dus ik zei, ik wil dan wel iemand naast me hebben die absoluut niks met radio te maken heeft. En die daar niks mee heeft, nog nooit de radio aan heeft geraakt. En ik weet nog wat Erik de Zwart zei, ik weet wel iemand. En dat was jij.
0: Dat was ik.
1: Dat was jij.
0: En dat klopte ook volledig.
1: En ja, een bussumse kakker van de straat, zou ik willen zeggen.
0: Zeker weten.
1: En zo hebben wij onze eerste uurtjes op de radio eigenlijk samen meegemaakt. Hier bij 538. En inmiddels hebben we nu langer in ons leven samengewerkt dan niet. Alles meegemaakt samen. Ik denk aan de geboorte van June, jouw dochtertje natuurlijk.
0: Ja.
1: We waren samen op de radio toen jij weg moest vanwege de weeën van je vrouw.
0: Ja, dat blijft zoiets ongelooflijk geks.
1: Je operatie aan je knie, onze videocall terwijl je nog onder narcose was. Zou ik ook nooit vergeten. Het halen van je rijbewijs.
0: Ja, was ik laat mee. Ik was 34, maar absoluut. Ja, ja.
1: Je eerste auto-ongeluk was ik ook bij. Was ook een beetje door mij.
0: Ja,
1: ik was hier in een parkeergarage. De allereerste keer dat jij je vrouw aan de telefoon had, was ik bij.
0: Daar zat jij naast.
1: Daar zat ik naast. Ik weet ook nog wat jij zei over haar toen. Misschien moet ik die bewaren, mocht er ooit een boek komen.
0: Ja, dan ben ik heel benieuwd wat dat was, ja.
1: Ja, maar ze had inderdaad hele grote, daar heb je gelijk. We weten alles van elkaar. Het mooiste meisje van de klas bij wie je hem niet omhoog kreeg.
0: Godverdomme, weet je dat?
1: Nee, dat weet ik. Je combineert elke ochtend je poep met een kop koffie.
0: Zeker.
1: Ja. Je slaapt naakt, plast 4 keer per nacht. Je hebt een rookmachine in je huis. Je hebt het Noorderlicht nog nooit gezien, terwijl je al 3 keer bent gaan kijken.
0: Ja, 4 keer inmiddels.
1: Je gaat naar de kapper voor je wenkbrauwen en als je dronken bent, dan heb je Arjen Robben.
0: Ja.
1: Je gaat een heel groot, diep gat hier achterlaten. Er is niemand die zo hard werkt als jij.
0: Ja.
1: Je was verantwoordelijk voor alles in dit radioprogramma. Het wordt heel erg spannend voor ons zonder jou.
2: Ja, absoluut.
1: We gaan voor het eerst fietsen zonder zijwieltjes. En ik zat te denken, eigenlijk gaan we opnieuw leren fietsen.
2: Ja, zeker.
1: En wat je van Jelte moet weten is dat er niemand zo hard werkt als hij. En er is niemand zo loyaal en niemand zo trouw als jij. Ik heb in al die jaren dat wij samen hebben gewerkt, heb ik nog nooit iemand horen zeggen, ik mag die Jelte niet.
2: Nee, is ook onmogelijk.
1: Het is onmogelijk. Altijd cijferde jij jezelf weg voor de show of voor mij. 3 weken geleden vertelde je dat je gaat stoppen en zin hebt om iets anders te gaan doen. En ik dacht dat was een heel bijzonder moment voor ons tweetjes. En dat was denk ik voor het eerst in die 26 jaar dat jij, dat ik meemaak dat jij eindelijk en meer dan terecht een keertje voor jezelf koos, dacht ik. Dat doe jij nooit. Nee. En dat deed jij daar. En ik kan daar maar ongelooflijk blij voor jou zijn. En er is heel veel meer dan dit radioprogramma. Je bent heel veel meer dan een radiocollega. Je bent inmiddels familie. Je blijft bij ons, maar niet meer elke dag. Dit is geen afscheid vandaag, absoluut niet.
0: Nee.
1: Maar wel een hele grote dankjewel voor alles dat je voor de middagshow hebt gedaan. En ook voor mij.
0: Dankjewel.
1: Dames en heren.
0: Dat is geheel wederzijds namelijk.
1: Jelte van der Goot.

0: Oh, dit is echt te grappig. Okay.
1: Wat, het hele land staat op zijn kop.
0: Ja, maar... Jelt heeft net hier bekendgemaakt dat hij iets heel leuks gaat doen. Hij gaat verslaggever worden bij de ochtendshow, middagshow, daar produceren. En dan is het altijd spannend wie de eerste is die je gaat bellen om je te feliciteren. En dat is...
2: En ook bellen, weet je wel, in een uitzending. Weet je wie me belt? En wat ik geweldig vind, Henny Huisman.

0: zomer top 538. Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
1: Yes!
2: Zomerdeals bij Ethos, zoals alle Biodermal 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
1: Yes!
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Nu toch 50.

0: Bobbe Jaanland voor een hoedvol avontuur.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Vier de zomer in Bobbe Jaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf. Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit. En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
8: Ja, nee, ik ben alweer.
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: 538 Nieuws.
12: 5 uur.
13: Ik ben Iris Schut. Het zat er al aan te komen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor stads- en streekvervoer zijn vastgelopen. Na maanden zijn de vakbonden uit het overleg gestapt. Het voorstel van de werkgevers is volgens de bonden namelijk juist alleen maar slechter. Mogelijk wordt er na de zomer gestaakt. De binnenvaart blijft varen, maar de planning wordt door de droogte en de lage waterstand lastiger, dat zegt de branchevereniging. Schippers merken het al, ze kunnen minder lading per reis vervoeren. Daarnaast moeten ze voor de sluizen langer wachten. We hebben sinds vandaag officieel te maken met een watertekort. Keir Starmer, die bezig is aan zijn laatste dagen als Britse premier, is in Oekraïne in het zonnetje gezet. Hij is onderscheiden met de Oekraïnse Vredesorde. Starmer kwam zelf ook niet met lege handen aan. De Britten geven Oekraïne namelijk voor honderden miljoenen aan nieuwe gevechtsvliegtuigen. En vrouwen kunnen deze zomer op meer grote evenementen gratis naar de wc. Bijvoorbeeld op de kermis in Tilburg en de Vierdaagse in Nijmegen. Daar worden roze wokkels neergezet. Dat zijn toiletten waar 3 vrouwen tegelijk gebruik van kunnen maken. Ze stonden ook al in Den Bosch tijdens carnaval als proef. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht is het droog en 15 graden. Morgen af en toe zon met in de noorden en oosten kans op een bui en rond de 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
14: En waarom heet het een wokkel?
13: Ja, omdat het een vorm van een wokkel heeft, zodat ze wel privacy hebben, zeg maar.
15: Maar met z'n 3 tegelijkertijd erin?
13: Ja. Voor 3 vrouwen is er dan plek.
14: Ah. Zo'n wokkel, ik heb dan weer zo'n glijbaan idee.
15: Oh ja.
13: Oh nee.
14: Dat je je plasje zo langs ziet gaan.
13: Als je van boven kijkt, ziet het eruit als een wokkel.
16: En dan gaan die meiden er met vriendinnen in zitten en dan komen ze er nooit bij.
14: En dan verkeer graag. Jelte.
16: Er staan 38 files en de langste nu op de A2 Maarsen-Den Bosch op de parallelbaan voor Everdingen, 25 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoel Polder staat een half uur. En op de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein, daar tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan 54 minuten. Er zijn flitsers op de A1 Eemnes-Amersfoort bij 37.2. A2. Op de A2 Utrecht en Bos bij 61.2. De A4 tussen de Grens en Bergen op Zoom bij Ossendrecht 245.0. En op de A12 tussen Maren en Ede bij 83.2. De A15 Delft-Gorkum 99.5. De A27 Hilversum Almere bij 115.1. En de laatste de A28 Zwolle Amersfoort bij 62.2.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
18: Ben jij op zoek naar de liefde van je leven? Wij gaan je helpen. Kies zelf je match en ontdek in 1 week meer van elkaar dan na een jaar daten. Willen jullie daarna allebei trouwen? Dan krijgen jullie de bruiloft en de honeymoon cadeau. Meld je aan via net5.nl/weddinginaweek.
19: 538. Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
20: De zomertop 538. Zomer op je radio. De 538 Middagshow.
14: En die tickets voor The Weeknd, die gaan er zo meteen al uit. Zomertop 538 gaat verder met Years and Years en

0: En Town op 128 in de zomertop 50 jaar.
1: What up, it's The Weeknd.
2: Ga naar The Weeknd, live in Amsterdam. Bel 0909-30538.
0: Het is al snel. Morgen.
3: Het is morgen.
0: Morgen.
3: En je moet ook snel bellen, want het is beller nummer 46 al.
0: Zo! Tempo. 0909-30538. Op 127, King, Years and Years.

0: toch al een paar keer gedacht, deze lijst. Wat is dan de nummer 1?
1: Ja,
0: dat heb je toch ook bij deze, Samba de Janeiro?
1: Dit zou ik helemaal niet kunnen voorspellen. Welke.
0: Nee, nul. Morgen grote finale van de Zomertop 538. Bellini hoorde je in die Zomertop 538.
2: Met 538 naar The Weeknd. Live.
0: 126 was dat. Olof!
3: Ja, goedemiddag.
0: Jij zit in de wijn?
3: Ja. Wijnbedrijf voor horeca en een wijnwinkel.
4: Oh, wij zouden echt vrienden kunnen worden, Olof.
3: Zeker in deze periode. De rosé is niet aan te slepen met het mooie weer.
0: Nee. Ja, kijk, wij nemen nog wel eens misschien wat muziek mee naar huis of wat dan ook. Maar wat gaat er bij jou iedere week mee naar huis?
3: Ja, meestal toch wel een lekker wit wijntje of een rosé'tje.
0: Och.
3: Dat smaakt toch wel.
1: En dat betekent dat je hartstikke druk bent, joh.
3: Zeker, ja. Festiviteiten, zomer, mooie weer. En ook overal festivaletjes en dat soort dingen bevoorraden, ja.
0: Heeft de Arena een beetje goede wijn of niet? Ik weet niet of daar een wijnkaart is.
3: Nou, laat ik zo zeggen. Ik heb nog niet echt de wijn geproefd. Als ik bij een wedstrijd van Ajax ben, dan is het meestal een biertje. Dus Ik zou het niet precies weten wat er in de Arena geschonken wordt.
0: Morgen geen Ajax, maar de Weeknd. En je bent erbij!
3: Nou, super leuk. Want ik ga met mijn dochter, die ga ik verrassen. Dat is geweldig.
0: Oh, leuk.
1: Wat lief.
0: Ja.
3: Ja, ze is eigenlijk al dagen ermee bezig om ook proberen een kaartje te kopen. Ze
0: heeft
3: ook al geprobeerd via de ticketsite, maar het was niet gelukt. Dus die zal enthousiast zijn.
0: Alleen bij 538, Olof, hier weer zie je die tickets. En jij hebt er twee.
3: Geweldig.
0: Voor de Weeknd, dat is morgen in de Johan Cruijff Arena. Heel veel plezier ook met geven.
3: Hartstikke bedankt, super. Wat een geweldige avond zal het worden. Dankjewel.
0: Doei.

0: Kendo in de zomer top 538. Waar wij zo meteen André Hazes tegenkomen. Met zomer. Zomer in je bol. We gaan alle verhalen verzamelen. Naar aanleiding van die van mevrouw, wat was het?
1: Die schurende vrouw.
0: Die schurende vrouw, ja. Ik heb naast een amateur, ik leg even de nadruk op amateur, amateur operazangeres gewoond.
1: Oh nee. Ja, oh nee. Dat hoe vaak was dat dan?
0: Nou, dat was dagelijks even oefenen. En dan ging het, was het vaak een toonladdertje. Die begon met één aanslag op de piano. Dus dat ping en dan
1: la-da-da-da-di-di-da-da. Nee. Hoe lang gaat dat dan door?
0: Uurtje.
1: Ja, nee, dat is...
0: En dan had ik de nadruk gelegd op amateur, dus het was ook nou niet...
1: dat je dacht, waanzinnig mooi.
0: Nee, er is een, wat was het, mevrouw in Assen was het, hè?
1: Ja, die had haar eigen meubelding en dat ging dan lekker schuren.
0: 53 klachten waren binnengekomen over die mevrouw, maar je zou ernaast wonen.
1: Ze deed niet elke dag.
2: Nadat de burgemeester had ingegrepen en had gezegd dat ze maar 2 keer in de week mochten.
0: Ja. Toen dachten wij, ja, we moeten het jou even vragen. Waar woon jij naast?
1: Ja.
0: Zo simpel is het. Wat heb jij naast je?
1: Ja.
0: Wil je ons bellen? 0909-3000-538 kunnen we even alle verhalen verzamelen. Dus waar woon jij naast?
1: Ja, en anders ook een appje, hè? 50 heb. Hallo.
0: Net zo makkelijk. Gaan we alle verhalen verzamelen. Het is 5 minuten voor 5:30, Iris. Dat betekent ook het nieuws zometeen met jou. En wat heb je mee voor ons?
3: Waarom Fernando Alonso zondag echt direct na de Formule 1 race met piepende bandjes naar huis moet.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Kijk, je hebt in ieder geval geen discussie over welke artiest je wil zien. Niet dat eeuwige wachten op de groep. En er is geen zoektocht naar die vriend links voor. Dit keer ga je solo naar Zin in de Zomer.

0: samen vrienden maakt. Geen plus één, kom alleen. Alle info op 538.nl.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
0: Breek het ijs met Nescafé ijskoffie. Gewoon uit een ijskoud blikje. Always ready to drink, waar je ook bent. Nescafé ijskoffie.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Odido.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
16: 538 weerbericht. Vanavond en vannacht is het droog en 15 graden. Morgen af en toe zon. In het noorden en oosten kans op een licht buitje. En het wordt 25 graden. En dan heel graag het verkeer, Jelte.
17: Er staan 43 files en de langste staan nu op de A2. Maarsen-Den Bosch voor Everdingen op de parallelbaan. 25 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen het Rotterpolderplein en Velsen. Door werkzaamheden staat daar 33 minuten file. En op de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan voor Terbrechtseplein een half uur. Er zijn flitsers op de A1 van Eemnes naar Amersfoort bij 37.2. Op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 40.0. De A2 Maastricht-Echt 250.0. En op de A4 Amsterdam-Leiden bij 15.8. De A7 Drachten-Groningen 168.1. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56.1. De A22, daar staat een flitser bij Beverwijk bij 16.3. En op de A27 Hilversum-Almere bij 115.1. De laatste op de A28, pas op tussen Zwolle en Amersfoort, want daar staat een flitser bij 59.7.
16: Woonde Ingrid ook naast een operazangeres?
18: Ja.
16: Wat een verschrikkelijk.
19: Ja, dat is verschrikkelijk.
16: We gaan alle verhalen verzamelen zo meteen. Zijn we al druk mee
18: bezig?
16: Ja,
18: en misschien ook woonde. Ik heb ook een paar mensen die zeggen, ja, ik ben er weg.
16: Ja, dat begrijp ik. Dat mag natuurlijk ook. Ja. Waar woonde jij naast? Maakt ons niet uit. Misschien woon je er nog of woonde je er. Geef het even door in de 538-app. Gaan we de verhalen verzamelen. 5:55. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
20: Goedemiddag. Een van de veroordeelde kunstrovers achter de diefstal van de Roemeense gouden helm uit het Drents Museum mag doorgaan met zijn webshop Bucharest naar de Roemeense hoofdstad Bucharest. Hij verkoopt kleding met de afbeelding van die helm. Ongepast, zegt de staatssecretaris naar Kamervragen, maar strafbaar is het niet. De KNVB komt met een gezamenlijk eerbetoon voor de overleden scheidsrechter Rob Dieperink. Bij alle oefenwedstrijden in het betaald voetbal wordt een minuut stilte gehouden en de scheidsrechters dragen rouwbanden. Clubs bepalen zelf of ook hun spelers dat doen. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft voor de 3e keer in deze Tour de France een etappe gewonnen net. De rit eindigde in een massasprint en Olaf Kooi werd weer 2e. Wie dit weekend met de auto op vakantie gaat...

0: kan het beste zondag vertrekken, want zaterdag wordt het hartstikke druk op de Europese wegen. De ANWB waarschuwt zelfs met code rood in Frankrijk, Duitsland en Italië. De Route du Soleil in Frankrijk gaat misschien morgen weer open.
1: Veel mensen die dat ook gezellig vinden. Ja, het verbaast me altijd. Want dat, ja. Dan, om achteraan aan te sluiten op die Route du Soleil. Helemaal naar, dat je weet, ik heb er nog 28 uur te gaan.
0: Ja, dat.
2: Ja. File.
3: Ik zou willen dat ik dat had. Dat maakt een stuk aangenamer.
1: Nee, joh, de vakantie begint in de auto. Ja, ik heb er ook heel bewondering voor.
3: Je eet zeker ook gelijk een broodje ei.
1: Ja, ja, precies. Hele auto van goud. Ja.
0: Formule 1-coureur Fernando Alonso maakt het niet laat dit weekend. Hij stapt direct na de race in België weer op het vliegtuig richting Spanje. Hij wil namelijk de finale van het WK voetbal tegen Argentinië gewoon thuis kijken. Of hij het gaat halen, het zal erom hangen, zegt hij.
1: Ik denk dat zijn vliegtuig gewoon wacht op hem, toch?
0: Ja, maar of hij het begin van de wedstrijd gaat halen.
1: Oh, op zo'n manier. Ja. Zouden ze een tv hebben in zo'n privéjet?
3: Jawel.
0: Je hardlooprondje of je fietsrit delen op de app Strava. Veel sporters zijn er maar druk mee. Vaak om hem een beetje indruk te maken. Maar dit spant wel echt de kroon, hoor. Want een Zweedse Olympische triatleet die deelde zelfs haar bevalling. Hè? Het duurde 4 uur en 3 minuten. Haar langste activiteit op Strava. Ze verbruikte 365 kilocalorieën en had een gemiddelde hartslag van 62 slagen per minuut.
3: Wat doe je dan via horloge of zo?
0: Ja, via zo'n... Ja?
1: Ik vind dat weinig calorieën.
0: Ja, vind ik ook.
1: Toch?
0: Vind ik ook tegen.
1: Ja, maar er ligt daar proeven te zweten.
3: Ze zitten vreten tussendoor, wil jij zeggen.
0: Ja, ze zegt sowieso de moeilijkste, maar ook meest waardevolle prestatie van mijn leven. En op Strava tot nu toe.
1: Oh. Ja. Dat is wel mee zo'n bevalling dus.
3: Nou!
1: Ja, ik wist dat je zou gaan. Ja. Dank hier.
4: De zomer top 538.
1: André Hazes, zoals beloofd, zometeen eerst Pitbull, Kesha, Timber.
4: Radio 538.
5: 123.

0: André Hazes. En ik heb de zomer in mijn bol. Hier in de middagshow. En de zomer top 58.
1: Alle verhalen verzamelen.
2: Heb je zin in?
0: Dit wordt een hele leuke.
1: Wonderlijke buren.
0: Wonderlijke buren, inderdaad. Misschien heb je ernaast gewoond of nog steeds. Anoniempje.
3: Ja, hi.
0: Hi, waar heb jij naast gewoond?
3: Naast een zeer luidruchtig seks aan de buurvrouw.
0: Oh.
3: Die, alsof het pornofilm was.
0: Ja, en wel met de buurman?
1: Ik wil zeggen.
3: Het was de buurvrouw, de buurman hoorden we nooit, alleen de buurvrouw.
1: Maar ze was wel met iemand?
3: Met de buurman. Het was een jong stel die dus kennelijk kinderen wilde. Nou, dat is gelukt. Sindsdien werd het ook stiller. Maar het probleem was, ze deden het ook denk ik met de ramen open. Dus misschien kikte zij er wel op.
1: Ja.
3: En de reden dat ik anoniem wil blijven is omdat ik het nooit met hen heb besproken. Dus dat is niet helemaal fair. Maar ik had er ook wel last van. Want wij zijn een stel op middelbare leeftijd of iets ouder. En mijn man vond het allemaal wel opwindend als het mevrouw weer bezig was.
1: En wilde hij dan ook?
0: Ja.
3: Dan had ik er ook weer last van.
1: Ja.
2: Moest jij ook.
3: Dus ik was eigenlijk helemaal niet
0: treurig
3: toen ze
0: kruiste. Ik weet niet hoor, maar wordt het dan ook een soort wedstrijdje? Dat als jij dan een keertje gaat, dat je denkt, oké, nu ga je hem krijgen ook.
3: Nee, ik zou me kapot schamen.
1: Ja, maar je kan toch één keer terug doen dan? Misschien dat zij ook denken,
3: Ja, maar
1: wel
3: ik woon in een nieuwbouwwijk, dus ik kan me, mij hebben de buren vier huizen verder het ook kunnen horen.
0: Ik zou een pornofilm keihard zetten, dat zij denken, wat krijgen we nou? Wat gebeurt er allemaal?
3: Ja, dat zou ook kunnen. Maar misschien werd ze daar dan wel weer opgewonden van, waardoor ze weer aan de slag
0: gaat. Ja, dan houdt het nooit op, inderdaad. Het
3: was ook altijd s'avonds om 23:30, weet je, dat denk ik, flikker op, ik wil slapen.
0: Anoniempje, dankjewel.
3: Het duurde gelukkig tijd heel lang.
1: Maar kijk, dat is dan wel het voordeel.
3: Hey, succes met de show.
0: Dankjewel, doei. Ginger.
4: Hey, hallo.
0: Hey, wat voor buren had jij?
4: Ja, ik woon nog steeds naast mijn ex.
0: Dat lijkt me gecompliceerd.
4: Heel gecompliceerd. En het is zo, sinds we uit elkaar zijn, is het eigenlijk een wedstrijd wie de hardere klopgeest kan zijn 's nachts.
0: Oké. Je hebt niet dat seksprobleem als anoniemtje net.
4: Nee, dat heb ik gelukkig niet.
0: Maar wacht, want Ginger, woonde hij al naast jou of zijn jullie naast elkaar gewoond nadat jullie uit elkaar gingen?
4: Nee, helaas hebben wij elkaar zo leren kennen.
1: Ja, dat is wel lastig, hè.
2: Je bent verliefd geworden op je buurman.
1: Ja.
0: En gaat dat goed als jij andere vrouwen naar binnen ziet komen?
4: Ik heb mezelf er een beetje voor afgesloten en we vermijden elkaar ook echt op de pet.
0: Ja, ook gezellig. Sterkte, Ginger!
4: Dankjewel,
1: dankjewel.
0: Rowan!
5: Ja, goeiedag.
0: Waar woon jij naast?
5: Nou, niet meer. Ik woonde onder eentje. Dat was de eentje van Lichte Zeden. En die maakte het nogal 's nachts behoorlijk bont. Maar dan ook echt bont. Stampelt op de vloer. Af en toe had ik het gevoel alsof ik onder een klein kind woonde. Zo raar was het.
0: Krijzen.
5: Ja, krijzen schreeuwen van nee, niet zo en dat soort dingen. Verschrikkelijk was het gewoon.
0: Heb je wel eens geklaagd?
5: Ik ben wel eens bij de langs geweest van, joh, kan je het even wat minder doen? Want om 3:30 s'nachts het schreeuwen tot aan toe. Nee, dat...
1: En dan?
0: En zei ze toen gewoon van, ik kan het wel even goed maken.
5: Nee. Ik ben er pas later achter gekomen dat ze van Lichte Zeden was.
1: Hoe dan?
5: Ik heb het van buren, van oud-buren gehoord. En ook de buurman naast haar, die heeft ook wel eens mensen aan de deur gehad dat ze aanbelden van, ik kom voor die en die.
1: Ja.
5: Maar die mensen die wisten van niks. En politie erbij geweest ook en dergelijke. Dus het is flink uit de hand gelopen, heb ik gehoord.
1: Gelukkig verleden tijd.
0: Dankjewel, Rowan. Mark?
6: Ja. Goedemiddag.
0: Waar heb jij naast gewoond?
6: Wij hebben naast een doofstomme een meneer gewoond. En die was ook vrijstaand. Vrijgezel. Ja. En wij zaten op een lekkere zomermiddag zoals deze. En zat ik met mijn vrouw in de tuin een wijntje te drinken. En normaal gesproken heb je van die mensen natuurlijk helemaal geen last. Die hebben de televisie zag staan en je hoort er eigenlijk weinig van. Alleen had deze beste meneer besloten op die dag een nieuwe televisie te kopen en deze te installeren. Waarbij die ook dacht om maar de beeldkwaliteit te gaan testen aan de hand van een goede pornofilm, terwijl de deur open stond. Maar die nieuwe televisie, die stond natuurlijk niet op mute. Dus wij konden achter in de tuin niet alleen genieten van de geluiden die van de film afkwamen, maar ook van zijn werkzaamheden. Dus ik ben me snel naar de voordeur gerend om vervolgens op de bel te drukken, waardoor dat hele mooie grote licht in zijn woonkamer ging branden. Waardoor hij wist dat de televisie toch iets te hard stond.
1: Ja.
0: Veel seks.
1: Ja, veel, ja.
0: We doen er nog eentje hoor, dan is het klaar. Charlotte?
2: Ja, hallo.
0: Hi, waar heb jij naast gewoond?
2: Ik woonde naast een heel druk jongetje. En hij heet Jochem Meijer.
1: Oh.
0: Wakker worden, is dat die?
2: Precies, ja, dat is die. En het begon met veel viool spelen. Dat je dacht van, oh, daar gaan we weer. Piano, muziek. En,
1: wat, hoe oud was hij toen?
2: Ik was een puber. Hij was iets jonger dan dat ik was. Dus toen woonden we in Zutphen. Dus,
0: en had jij toen al door, oké, dit wordt wel wat met hem?
2: Nee, absoluut niet.
1: Hij was gewoon heel druk en luid.
2: Hij was gewoon heel druk en hij was wel goed in muziek. Dat konden we merken, ja.
0: Charlotte, dank je wel.
2: Ja, wat goed.
0: Fijne avond, hè.
2: Ja, doei.

0: zomer top 538.
1: 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
0: En morgenavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister deze week naar 538.
0: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
2: How y'all feeling tonight?
0: The Weeknd.
1: Live.
0: Alle info op 538.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl. Kippie.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Alle verf super voordelig.
6: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van 449 euro cadeau.

0: een tikje anders doet.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: 538 Nieuws. 6 uur.
3: Ik ben Iris Schut. Nederland wil dat de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag wordt ontslagen. Hij is geschorst vanwege seksueel wangedrag en van het kabinet hoeft hij nooit meer terug te komen. Of andere lidstaten van het strafhof dat ook vinden, weten we volgende week. Dan wordt er over gestemd. Reizigers in het streekvervoer moeten zich voorbereiden op stakingen. De onderhandelingen over het nieuwe CAO zijn na maanden geklapt. Na de zomer gaan ze nadenken over hoe nu verder. Een opmerkelijke rechtszaak over een oud rijschoolhouder uit Gelderland. Hij wilde misstanden binnen het CBR aan het licht brengen en dus verstoorde hij regelmatig praktijkexamens door kandidaten te achtervolgen en te filmen. Ook plaatste hij foto's en persoonlijke informatie van examinatoren online. De man moet er nu mee ophouden, anders gaat hij de gevangenis in. En Tim Merlier, die heeft de 12e etappe van de Tour de France gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Dat is alweer zijn derde ritzege in de Tour dit jaar. De Nederlandse sprinter Olaf Kooi werd net als gisteren tweede, opnieuw voor de Belg Jasper Philipsen. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht? Is het droog en 15 graden. Morgen af en toe zon met in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
4: En dan heel graag het verkeer, Jelte. Het zijn 23 files nog en de langste staan nu op de A9 Amstelveen ook maar voor Velzen, 23 minuten. De A16 Ridderkerk Terbrechtseplein, daar staat op de hoofdrijbaan voor Terbrechtseplein 35 minuten. En op de A28 Utrecht Zwolle, daarvoor Hoevelaken door een ongeluk 26 minuten. Er zijn flitsers op de A1 tussen Eemnes en Amersfoort bij 37.2. Op de A4 tussen de Grens en Bergen-op-Zoom bij 245.0. Op de A12 Maren-Ede 83.2 en de A16 Breda-Dordrecht 52.5. A27 Hilversum-Almere 115.1. A28 Hogeveen-Assen 168.8. En nog eentje op de A50, pas op, tussen Os en Eindhoven, want er staat er een bij 95.7.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk. Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
11: 538.
12: Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
11: De zomertop 538.
13: Zomer op je radio.
11: De 538-middagshow.
14: Sabrina met Boys zometeen in de zomer tot 538.
15: Outland is ook met Aisha na Fiesta. Stand Club.
11: Radio 538. 119.

0: 2018 in de zomer top 538.
1: Ik heb een fascinatie en die kan ik gelijk eens even checken bij Jelte nu het nog kan.
2: Oh, no, ja, daar ben je snel bij.
1: ik ben denk ik in mijn heel mijn leven nog nooit thuis weggegaan om bijvoorbeeld hier naartoe te gaan. Dat ik dacht, ik heb een rugtas nodig voor mijn spullen. Ik zie volwassen mensen met rugtassen. Ja. En ik heb eigenlijk sinds mijn 18e nooit meer een rugtas gehad. Weet je, daar gingen boeken in voor school of wat dan ook. Wat hebben mensen in godsnaam in die rugtas?
3: Mannen. Ik kan hem wel voor je pakken ook. Maar ik heb, even kijken, wat heb ik in mijn rugtas?
1: Ik weet, Iron, jij hebt troep in je tas. Alle vrouwen hebben troep in hun tas.
2: Ja, ik bovengemiddeld natuurlijk. Ja.
1: Maar
3: ik ga me voor je doornemen. Want ik heb juist echt altijd een rugtas.
1: Het zijn zulke onhandige dingen ook. Stel als je met iemand in de lift staat die een rugtas heeft. Hij heeft niet door dat hij op zijn rug zit, want hij zit er al een tijdje. Ja, dus je krijgt hem altijd in je gezicht.
2: Ja, zo meteen gaat Jelte vertellen wat hij dan bijvoorbeeld in heeft. Dan is dat er ook uit jouw systeem. Maar ik heb wel het idee dat jij er echt iets van vindt. Mannen met rugtas.
1: Ik vind het verdacht ook. Je vindt verdacht dat je spullen mee moet nemen.
3: Ah, zo! Nee, kijk, maar
1: het is verdacht dat je hebt dus. Je hebt dus spullen nodig om de dag mee door te komen. Wat ben je godsnaam van plan?
3: Maar dan ga ik jou als discjockey. Ga ik jou eens uitleggen dat als je ook nog werk doet, dat je gewoon een laptop mee naar je werk moet.
1: Ja, maar die heb ik ook weer. Kijk eens wat hier links omhoog gaat. Kijk eens die hand. Dan draag ik de laptop.
3: Daar zit een lader bij. Daar zit een muis bij. Die heb ik bij me. Ik heb nog een. Nou, wat heb ik eigenlijk nog meer in mijn
2: lijn? Een drinkfles heb jij?
3: Ik heb ook nog wel een grote drinkfles.
1: Heb je hier ook water? Je hebt allemaal kranen. Hou je glaas. Onder.
3: Sleutels bij me. Ik heb heel veel kauwgom.
1: Hoeveel sleutels heb jij nodig? Ja, voor wat?
3: Niet zoveel. Drie of zo.
1: Drie?
3: Ik heb voor nood altijd wel pleisters. En Arie heeft net van mij pijnstillers gekregen. Ja. Dat had ik ook in mijn tas zitten.
2: Ja.
3: Dus ik ben eigenlijk.
2: Een assortiment heeft hij ook.
1: Je mocht kiezen. Het was een soort apotheek dat open ging.
3: Ze kon ook een weekend.
1: Een weekend weg. Ja.
3: Ik geef toe. Ik ben misschien een beetje een vrouw daarin. Ik heb best wel veel spullen bij me. Maar het is gewoon handig. Maar jij vindt het echt een seksloos ding, hè?
0: Het is handig.
4: Boy. Boy, boy, boy.
1: De zomertop 538 met Martin Garrix, EVE, Who's That Girl, zo meteen naar 117.

0: Hendrix, de grote doorbraak Animals. En even het liedje weer terug, hè. Want dat was een lange strijd voor Martijn. Die is natuurlijk doorgebroken met dit liedje. Contracten getekend van oké, je mag gewoon een liedje bij ons uitbrengen, maar dan is het liedje wel van ons.
1: Oh,
0: vervolgens werd het een wereldhit. Hij werd een wereldster en wilde hem wel terug hebben.
1: Ah,
0: en,
1: dat is recentelijk gebeurd.
0: Ja.
1: Nou, wat leuk.
0: Op 116 Animals hier in de middagshow. Zou je al te denken dat hij er vanaf is, dat het klaar is?
1: Dat denk ik wel dat hij dat denkt. Maar het is natuurlijk niet zo.

0: 15 in de zomer, top 5, 3, 18 zometeen verder gaat met Daddy Yankee. Gasolina komt eraan.
1: Heel leuk.
0: Het nieuws ook van 6:30. Dat is met jou, Iris. Wat heb je mee voor ons?
1: Hoe een vrouw een slang probeerde mee te smokkelen op Schiphol.
0: Hey, wij zijn Bas, Dylan en Eva van de 538 Avondshow.
2: Ja, mocht je nou voor de 538...

0: Yankee Gasolina komt eraan.
1: Heel leuk.
0: Het nieuws ook van 6:30. Dat is met jou, Iris. Wat heb je mee voor ons?
1: Hoe een vrouw een slang probeerde mee te smokkelen op Schiphol.
0: Hey, wij zijn Bas, Dylan en Eva van de 538 Avondshow.
2: Ja, mocht je nou voor de 500

0: 538.
1: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op het werk.
2: De 5 van het bedrijf.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie!
3: ANWB en gaan.
1: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting en maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
11: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
12: Kippie.
11: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo.

0: gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
7: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: vanavond en vannacht is het droog en 15 graden. Dan morgen. Morgen is er af en toe zon in het noorden en oosten. Kans op een licht buitje. Het wordt morgen zo rond de 25 graden. En dan heel graag het verkeer, Jelte.
1: Er staan 12 files nog en de langste staan nu op de A9 Amstelveen ook. Maar voor Velzen de werkzaamheden daar 20 minuten. De A16 Ridderkerk Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan voor Terbrechtseplein 18 minuten. En op de A28 Utrecht Zwolle tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang en er staat ook 18 minuten file. Er zijn flitsers op de A1 tussen Eemnes en Amersfoort bij 37.2. En de andere kant op bij 40.0. De A4 tussen de grens en Bergen-op-Zoom bij 245.0. En op de A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 54.9. De A12 Maren-Ede 83.2. A16 Dordrecht-Breda bij 39.1. De A22 bij Beverwijk 16.8. A28 Zwolle-Amersfoort bij 59.7. En de laatste op de A44 pas op tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep, want daar staan ze bij 20.4.
0: Het is exact 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
2: Goedenavond. De zwangere vrouw die hardhandig tegen de grond werd gewerkt door politieagenten eerder dit jaar bij een AZC in Zeist laat het er niet bij zitten. Ze doet aangifte. Het incident zorgde voor grote ophef. Nu de onderhandelingen over een nieuwe cao in het streekvervoer zijn geklapt, moeten reizigers rekening houden met stakingen, zoals bussen die niet rijden. De vakbonden gaan er na de zomer over nadenken. In Nieuwegein is een inzameling begonnen voor bewoners van de houten rijtjeshuizen die gisteren werden getroffen door een brand. 5 van die huizen zijn voorlopig onbewoonbaar. Vanwege de droogte in Frankrijk zijn in Disneyland Parijs de vuurwerkshows afgeblazen deze hele week.
0: Ach.
2: Alle brandweerlieden zijn namelijk nodig bij de natuurbrand net buiten de stad die begin deze week uitbrak. Daarvoor zijn inmiddels 2 mensen aangeklaagd. Ter vervanging van het vuurwerk worden er drones gebruikt. Formule 1 wereldkampioen Lando Norris die stapt bij de race in België dit weekend sowieso niet vooraan. Hij wordt 10 plaatsen teruggezet. Zijn McLaren krijgt namelijk al de 4e batterij van het seizoen en daar krijgt hij deze straf voor. Maar Norris maakt zich geen zorgen. In België kun je namelijk makkelijker inhalen dan bij de volgende races. En die zijn in Hongarije en natuurlijk op Zandvoort. Max Verstappen gaat trouwens een jong racetalent begeleiden. Samen met zijn team van Verstappen Racing neemt hij de Belgische coureur Dries van Langendonk van 15 onder zijn hoede. Die zit sinds vorig jaar in het talentenprogramma van McLaren en dat blijft zo. Maar daarnaast krijgt hij dus wat extra tips van Max.
0: Maar die Max die gaat ook na die Formule 1 wel zijn weg vinden. Hè?
1: Ja. Het is leuk, die passie die hij ook voor die 24 uur races heeft. Sowieso alles met een stuurtje wat hij allemaal aan het doen is. Dat vind ik wel echt heel tof om te zien.
2: En dan kan deze vrouw heeft op Schiphol geprobeerd een koningspython in haar BH mee te smokkelen een vliegtuig in.
0: Tuurlijk, levend?
2: Ja. Toen ze werd betrapt bij de veiligheidscontrole zei ze dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam.
3: En dus
2: dat
3: maar ze hier BH gestopt.
2: Nee, had genomen, ja.
0: Maar mensen zijn knettergek.
2: Ja.
0: En die willen het meenemen en die proberen wat. En bij de douane denk je toch ook, wat denk je dan?
3: Ja, maar je gaat voelen en dan denk je, je borst beweegt.
1: Meen je dit?
0: En dan komt er zo'n slangenkopje omhoog.
3: Ja, zo'n tongetje ergens.
2: Nou, en een koningspython is ook geen klein slangetje,
0: nee,
2: hè?
0: Nee.
2: Maar goed, het dier is in beslag genomen en naar een opvang.
0: Hij heeft wel de tijd van zijn leven gehad.
3: Ja, dat wel.
2: Dat denk ik ook.
0: Iris, heel veel dank.
2: Graag gedaan.
4: De zomer top 538.
0: La Bamba naar Alex Coutinho, Crystal Waters.
4: Radio 538 104.

0: 13 in de zomertop 50. Die morgen zijn grote finale heeft trouwens. Ja. Morgen weten we wie er op
1: mijn heen
0: staat.
1: Het is toch één grote apotheose.
0: Is het echt fantastisch. Ondertussen hebben wij hier ook een kleine finale.
1: Ja,
2: zeker.
0: Ik weet niet of je het gemist hebt. Maar onze Jelte die gaat andere leuke dingen doen.
2: Zeker.
0: Zonder helemaal weg te gaan hier bij de middagshow. Dat is belangrijk om te zeggen.
1: Ja. Blijft ook lekker bij 538. Ook top.
0: Maar we gaan je als verslaggever veel horen bij de ochtendshow, waar je ook gaat produceren en bij ons ook.
2: Absoluut. Dus ik ga wat meer de deur uit. Daar heb ik helemaal zin in. Vind ik echt heel erg leuk.
0: En geloof je in toeval?
2: Je hoort wel eens dingen waarvan je denkt, dat kan niet. Maar ik ben niet zo van, er is meer tussen hemel en aarde. Dat heb ik niet zo heel erg.
0: Maar Summertime, DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince, dat is toch wel...
2: Dit is echt... Oprecht toch een bewijs dat ik daar misschien niet helemaal gelijk in.
0: Lieve luisteraars, Jelte ken ik al 26 jaar. En al 26 jaar lang hoor ik de beste plaat ooit gemaakt. En daar heb je gelijk in, goed punt.
2: Ja.
0: DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince. Dat is Jelte zijn favoriete plaat al jaren.
2: Alles in. Het geluid is goed. De rap is ook nooit versleten geraakt. Het omschrijft de perfecte dag zoals je hem wil hebben. Op de juiste dag. Ik vind dat echt de beste plaat ooit. Maar meen ik serieus.
0: En wat wil nou het toeval? We zijn natuurlijk al de hele week bezig met de zomertop 538. Wat wil nou het toeval? En deze kans is zo klein. Want de ene discjockey draait een liedje meer. En de andere draait een liedje minder. Wat wil nou het toeval dat onze laatste plaat zometeen van voor 7 uur... DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince met Summertime. Ja.
2: Ja, ik moet toch toegeven dat dit dat is...
1: Maar als luisteraar kan je misschien denken... wisselen of zo. Wat is de big deal?
0: Dit is Infantino die zit erachter. Belletje van Trump.
1: Maar dat werkt dus niet zo.
0: Zou ik ook denken.
1: Toch inderdaad. Als je luistert nu denk je... Ja joh, wat doe je nou? Ja. Maar nee.
0: Komen we zo meteen tegen hier in de zomertop 50 jacht. Technotronic, Pump Up the Jam komt er ook aan. Eerst Gasoline.

0: Ja, Jelt.
1: Ja, Frank.
0: Dat was hem. Maar het is geen afscheid.
1: Het is zeker geen afscheid. Nee, jullie gaan nog veel last van mij krijgen.
0: Ja, en wij gaan jou heel erg veel lastig vallen ook.
1: Ja,
0: want jij gaat de verslaggeving doen. Dus ik denk de maandag na de vakantie.
2: Ja, we zijn waar sta jij?
1: Blijf maar op Schiphol.
0: Ja.
1: Heel veel zin in, jongens.
0: Ja, heel leuk voor je, te gek voor jou dat je dat gaat doen. En ook gewoon dat je bij de club blijft hier bij 538. Maar we gaan jou natuurlijk elke dag wel missen hier.
1: Ja, ik jullie ook, uiteraard. Dat is, ja, potverdikkie.
0: En wat gaan wij dan precies missen?
2: Nou, inderdaad.
0: Ja, nou, we hebben een klein overzichtje.
2: We willen jou echt in optima forma laten shinen.
0: Ja, want dat shirt moet uit voor 40.000 man op dat podium.
3: Jongens, echt een nachtmerrie is het.
1: Maar wat ga je doen dan?
4: Ik wil je borsthaar gaan harsen.
0: Waar gaat-ie?
1: Vind je dit leuk? En dit is echt het pijnlijkste stuk.
0: Vind je die pijn?
1: Zo hé. Dit was echt de grootste.
5: Er zijn flitsers, die zijn er op de A1 tussen de grens met Duitsland en Hengelo, sorry. Op bij 177.2.
6: Jij bent echt een kauwgom vanavond.
5: Ik ben een verslaafde. Ik denk tussen de 1 en 2 pakjes per dag.
1: Per dag?
5: Per dag,
1: ja. Ben je helemaal gek geworden?
5: Ja,
1: maar dan scheid je toch je hele broek vol?
5: Mijn lichaam is er inmiddels een beetje aan gewend.
6: We waren het pakket even kwijt, maar we hebben het weer gevonden. Dus hier alsnog jouw jaarvoorraad aan kauwgom.
5: Dit is gewoon een hele kruiwagen vol met kauwgom. Op de A9 Haarlem, ook maar Haarlem bij 56.6.
0: Hoe is het met je tepels?
5: Die van mij, ik ben natuurlijk voor de
0: 538. Zijn het jouw tepels?
5: Ja, absoluut.
0: Wat is er met je tepels?
5: Ik ben voor de 538 ochtendrun aan het trainen en ik was iets vergeten. Omdat ik al een tijdje niet had.
2: Nee.
5: Ik had al een tijdje niet hard gelopen. Ik heb ze niet getaped. En ik ben dus in de regen gaan hardlopen met mijn shirtje. Ik heb echt een potje ruwe tepels. A2 tussen Echt en Maastricht met 252.4.
0: Maurizio. Tello.
5: Niet waar.
0: Tootie Star.
5: Niet waar.
0: Wie is dat?
5: Dat is, wij hadden vroeger, en ik was echt heel klein, hadden wij een foster parents kind.
0: Ja.
5: Ja, die ben ik nooit meer vergeten. Waar gaat dit heen, Frank?
0: En Maurizio, Tello Tootie Star, jouw foster parents kindje, die is hier.
5: Ik weet echt niet wat ik meemaak. Dit kan niet waar zijn. Frank, dit is niet normaal.
3: Ik ga naar de deur staan kijken.
7: Is zo gaan. Colester!
5: Ik weet je wat er allemaal door mijn hoofd gaat? Ik was doodsbang. Ik dacht namelijk echt, oh god, die gozer moet vanavond bij mij slapen. De A12 Maren 1.

0: 7 een flitser.
1: Oh, en jongens, ik moet serieus echt heel erg nodig vissen.
2: Ja, de wat een goal!
1: Jeetje, jongens.
3: Ja, we hebben wel gelachen.
4: Jongens,
3: wat een heerlijke herinnering allemaal.
5: Duizendmaal dank voor de middagshow, Jelt. En alles wat je voor mij en voor ons betekent hebt.
0: Nou, jullie duizendmaal dank. En ik ga jullie nog superveel zien, want jullie zijn echt niet onderling van me af.
4: Ja, te beginnen met, want we zaten ook over te denken. Ja, we kunnen je natuurlijk niet zomaar missen. We hebben nagedacht over een cadeau. Waar wordt hij nou echt blij van?
0: Oh jee.
4: We vonden het nog best makkelijk om te bedenken. Want wij dachten, die moet natuurlijk naar het voetbal. Want je bent gek op voetbal, praat veel over voetbal.
0: Zeker?
4: Maar toen dachten we, dan moeten we niet naar zomaar voetbal gaan. Dan moeten we even naar Londen gaan. Dan moeten we naar Tottenham Hotspur gaan.
0: Nee.
4: Naar Mickey van der Ven moeten we gaan. Dus we gaan met z'n allen gaan we gewoon naar Tottenham Hotspur.
1: Dat meen je?
4: Ja.
1: We nemen je mee naar Londen.
3: Ah, wat waanzinnig.

0: 538.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ja?
4: Echt serieus?
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Hoor je dat?
3: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
9: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
5: OG's. De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
13: 538 Nieuws. 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Een van de kunstrovers van het Drents Museum is vanuit zijn cel een webshop gestart, maar daar kan het kabinet weinig tegen doen. Zo verkoopt hij t-shirts met de afbeelding van de Roemeense gouden helm die gestolen was. Het kabinet is er niet blij mee, maar het is niet strafbaar. In Zeist was eerder dit jaar een confrontatie tussen politieagenten en een zwangere vrouw bij een AZC. De vrouw werd hardhandig tegen de grond gewerkt en laat het er niet bij zitten. Ze gaat aangifte doen tegen de agenten. Beelden van het incident gingen de hele wereld over en zorgden voor veel ophef. Na de grote brand van gisteren in Nieuwegein zijn 5 houten rijtjeshuizen voorlopig onbewoonbaar. Daarom is de buurt een inzamelingsactie begonnen voor de bewoners. In een van de tuinen was een lounge set in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich daarna snel. En Red Bull heeft de auto van Max Verstappen aangepast na de 2 crashes tijdens de afgelopen races. Dat kwam door de nieuwe achtervleugel die niet goed werkte. Bij de race in België komend weekend gebruiken ze een oudere versie en ondertussen gaan ze de nieuwe aanpassen. Krijg je nog het weer, blijft droog en 15 graden. Morgen af en toe zon met in het noorden en oosten kans op een bui. En dan wordt het rond de 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
15: Iris, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging nog op de A28 Amersfoort Zwolle bij Hoevelaken. De opruimwerkzaamheden 6 minuten. En controle op snelheid gemeld op de A1 Eemnes Amersfoort. Hectometerpaal 37,2. A2 Maastricht Echt 250,0. En de A4 Belgische grens Bergen op Zoom 245,0. A6 Jouren Emmeloord 282,4 en de A7 Drachten Groningen 168,2. A12 Maarn Ede 83,2 en de A16 Rotterdam Dordrecht 7,8. A28 Zwolle Amersfoort 59,7 en de A44 de laatste Wassenaar Nieuw-Vennep op de rem bij 20,4.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland.

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Gas geven doe je in de auto.
6: Maar ook met de 538-app.

0: Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
1: De Zomertop 538.
2: Zomer op je radio.
3: Ja, goedenavond.
1: Floris Molenaar.
3: Slecht slapen en toch niet moe zijn, dat kan. En hoe dat werkt, hoor je zo meteen. En dit is René Schuurmans. Later.

0: Toto en Africa op nummer 106. Slaap jij ook zo matig?
1: De zomer top 538.
0: Oh joh, met die warme nachten. Ja, het zijn niet echt plaknachten deze week, maar het is wel warm. De hele tijd een beetje woelen. Lekker slapen is er niet echt bij. Tenminste bij mij. En niet te vergeten, ik krijg ook elke nacht bezoek van deze vrienden. Wow, vreselijk. Dan door mijn noise cancelling oortje heen. Verschrikkelijk. De hele dag. Oh. Ja, nou, dan word je ook een stuk vermoeider wakker met dat warme weer. Dat is op zich. Ja, daar heb je misschien wel eens van gehoord. En dat is op zich wel algemeen bekend. Daar is dus een hele makkelijke oplossing voor. Als je vermoeid wakker wordt na een slechte nacht. Dus hey, stel je hebt geslapen als een draak. Maar je voelt je dan dus niet moe de rest van de dag. Daar is dus een onderzoek naar gedaan. Daar las ik een verhaal over vandaag. Twee groepen mensen waren onderdeel van het onderzoek. De ene groep kreeg 's ochtends, als ze wakker werden, kregen ze te horen van je hebt heel slecht geslapen volgens het onderzoek. De andere groep kreeg te horen dat ze heel goed geslapen hadden. Heel meer dan genoeg remslaap, echt een supernacht. Je hebt echt perfect geslapen. Wat blijkt nou? De tweede groep voelde zich heel goed, voelde zich helemaal niet moe. Ondanks dat ze dus heel slecht geslapen hadden, sommigen van die groep. Ja, bizar. Als je dus slecht geslapen hebt en je bent moe, dan moet je gewoon tegen jezelf zeggen van joh, ik heb heerlijk geslapen, dan komt het helemaal goed. Ik doe dat ook wel eens bij iets anders. Kijk ik 's ochtends in de spiegel, zeg ik tegen mezelf: nee, Floris, je hebt geen buikje.
2: Hey.
0: Super.
1: De zomer top 538.
0: Sarah Larsson hoor je zometeen na Delirium. Dit is Silence op nummer 105. Radio.

0: Madison Avenue, Don't Call Me Baby op 103.
1: De zomer tot 538.
0: Editie donderdagavond. Goedenavond, ik ben Floris. Vandaag in het nieuws, misschien heb je het meegekregen, een trein in Duitsland moest een stop maken. Een onverwachte stop ergens in een voorstadje van Hamburg. Was dus niet de bedoeling. En het had een hele bijzondere en ook wel een beetje een knullige reden. Oké, waar dit over gaat hoor zo.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Daar heb je Huub, van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon, kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier.
0: Yes!
11: Ja? Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
10: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
0: Yes!
13: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
17: Ja, laatste kans.
16: Nog één keer brullende motoren.
17: Ja,
16: dit mag je niet missen.
17: Oh.
16: Daar moet je bij zijn.
17: Naar binnen.
16: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
17: Ja.
16: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
15: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
19: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl. Verfwinkel.nl.
20: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
0: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af... met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed. Voor bij jou op het werk.
22: De 5 van het bedrijf.
1: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
5: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
17: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras... je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert... bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
21: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat. Alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...

0: Dexter Alban, It's My Life. Op nummer 101 heb je het meegekregen over die trein.
1: De zomer top 538.
0: Ja, ik zat vandaag een beetje te scrollen door het nieuws. Ik wil toch een beetje bijblijven over de harde feiten van de wereld op dit moment. Ik zag ineens een bericht over een trein in Duitsland. Die moest een onverwachte stop maken in een klein voorstadje van Hamburg. Dat is in het noorden van Duitsland. Het enige wat er gebeurde is dat je zag een conducteur die de trein verliet. Een beetje op hoog tempo. Wat ging hij nou doen? Hij was op zoek naar een supermarkt. Wat was er nou aan de hand? Ja, het is eigenlijk heel knullig. Het wc-papier was op. In de hele trein. In de hele trein geen wc-papier meer te bekennen. Het is op zich wel lastig, want het was zo'n ICE, zo'n internationale trein. Dat zijn lange afstanden. Dan moet je op zich wel naar de wc kunnen. Nou ja, die conducteur dus de supermarkt in. Met een goed stel gehamsterde wc-rollen kwam hij terug. En ze konden ze weer verder. Maar het is toch wel een grappig gezicht dat de trein een noodstop moet maken omdat wc-papier op is. Klein oponthoud. Inmiddels is het allemaal voor elkaar. Ze hebben het weer helemaal op de rails, zeg maar.
1: De Zomer Top 538.
0: Donderdag zomeravond, Tiziano Ferro. Zometeen aan Mike Posner. I took a

0: Perdono, 99 in de zomer, top 538. Lekker weer, hè? Heerlijk.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk,
0: heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. En omdat het van het lekkere weer is, zomerhits door je radio bij 538 met Marshmello en Faruko. Zometeen naar Will Smith, Miami.

0: Marshmallow en Farruko, Esta Vida op 97.
1: De zomer, top 538.
0: Yo, yo, yo, yo, goedenavond. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vanavond. Ik zag een verhaal over een gozer die heeft een wereldrecord te pakken op de marathon. Een wereldrecord op de marathon. Ja, dat is altijd een prestatie, toch? Het heeft alleen even niks te maken met snelheid. Oké, wat het wel is, hoor je zo. En ook dit.
2: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: Zomer top 538.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
6: Albert Heijn. Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
12: Oh, weer een muis.
11: En samen spelen.
12: Kom maar.
11: Ja. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: Het nieuwe Ajax thuistenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
11: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
17: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
18: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
0: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
0: QuickFit en weer verder.
21: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
22: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
23: Simyo.
24: 538 Nieuws.
25: 8 uur.
26: Precies zoals de eis moet een voetbaltrainer uit Vlissingen 3 jaar de cel in voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ze zat bij hem in het team en de twee kregen volgens Omroep Zeeland intensief contact. Volgens de rechter is bewezen dat hij seks met haar had. Ze was toen 15, jaren later is ze alsnog naar de politie gestapt. Goed nieuws voor mensen die met de auto op vakantie gaan in het zuiden van Europa. Ze kunnen weer over de A6 tussen Parijs en Lyon. Ook wel bekend als de Route du Soleil. De weg is dagen dicht geweest vanwege de bosbranden bij Parijs. De opening komt op een goed moment, want veel mensen gaan zaterdag weg. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 toeristen opgepakt na een incident in de moskee. Ze hadden hardop voorgelezen uit de Bijbel. De opgepakte toeristen zouden Russen zijn. Turkse politie onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan wat ze noemen aanzetten tot haat en vijandigheid. En het is nu definitief. President Trump gaat naar de finale van het WK voetbal in New Jersey bij New York, zegt het Witte Huis. De wedstrijd is zondagavond en gaat tussen Spanje en Argentinië. Er worden 80.000 mensen verwacht. Het is niet bekend of Trump ook de beker uitreikt aan de winnaar van het WK. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag, maar wel met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En dat was het nieuws op 538.
27: Maar misschien wel krabben morgen. Lekker. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen. Het is rustig. Wel wat controles op snelheid gemeld. Hele batterij zelfs. Eerst op de A1 Eemnes Amersfoort. Hectometerpaal 37.2. A2 in Maastricht echt 250.0. En verderop de A2 Utrecht Amsterdam 37.8. A4 Belgische grensberg op Zoom 245.0. En de A7 Drachten Groningen 168.2. A10 dat is de Ring Amsterdam. Zeeburgertunnel richting de A10 Noord 3.9. En de A12 Maarn Ede 83.2. A16 Breda door Dordrecht 52.9, verderop de A16 Rotterdam, Dordrecht 7.8. A27 Hilversum Almere 115.1 en de A28 Zwolle Amersfoort 59.7. A44 Wassenaar Nieuw-Vennep 20.4 en de A76 de laatste. Duitse grens in de richting van Heerlen op de rem bij 25.3.
28: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
29: geeft ruimte.
30: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
28: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
31: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
32: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
31: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
32: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
33: Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
34: De zomer top 538.
27: En een bizar wereldrecord op de marathon. Joh, bij de gedachte alleen al krijg je het warm. Waar het over gaat hoor je over 5 minuten. En dit is Marco Schuitmaker.
34: Radio 538. 96.

0: Enrique Iglesias, Shana Paul bij Lando op 95. 125 t-shirt, joy.
1: De zomer, top 538.
0: Ja, ik weet niet hoe het er bij jou aan toe gaat met het warme weer deze week. Bij mij is het door de dag heen, het is een soort striptease die aan de gang is. Elke keer als het een stukje warmer wordt, gaat er weer wat uit, een kledingstuk. Ik loop bijna de hele dag in mijn blote bas rond thuis. Ja, en met het warme weer zo min mogelijk laagjes. Is wel lekker toch, eventjes, ja. Niet voor iedereen trouwens. Ik zag een verhaal over David Rush uit Amerika. Die heeft een wereldrecord op de marathon te pakken. En dat is niet omdat hij zo snel liep. Nee, hij liep de marathon terwijl hij 125 t-shirts aan had. Ja, daar zag ik een filmpje over vandaag online. Ja, gewoon omdat hij het leuk vond om een wereldrecord te vestigen. Nou, dat is dus gelukt. De marathon met de meeste t-shirts aan, 125 stuks dus, heeft hij op zijn naam. En dat was ook wel mooi, want het was een soort van wandelende spons. Toen hij begon wogen die t-shirts 13 kilo en na afloop was dat dus 20 kilo. Kreeg allemaal ijsblokjes in zijn nek en zo om niet oververhit te raken. Ja, dat is een hele operatie geweest. Overigens heeft David al heel veel wereldrecords op zijn naam staan. Hij wilde zoveel mogelijk vestigen. Inmiddels heeft hij er dus al 350 wereldrecords. Ik denk dat hij daarmee ook het wereldrecord heeft voor de meeste wereldrecords op je naam. Dat zal wel.
1: De zomer, top 538.
0: De Miami Sound Machine en Gloria Estefan hoor je zo meteen naar Koens. Never Going Home in de lijst op nummer 94.

0: dat je jonger wordt. Dat is lekker zeg, hé? Op vakantie jonger worden. Hoe dat werkt, hoor je zo?
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
7: Honda, the power of dreams.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Daar zit Sophie.
13: Hi.
12: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
13: Met Sophie.
12: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000.

Lekker dat je mee aftelt. Op weg naar de nummer 1 zomerhit van dit moment. De zomertop 538. Dit is wel grappig. Ik las vandaag een bericht over een onderzoek. Je kunt op vakantie ervoor zorgen...

0: Bakker. Van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
1: Onlineveilingmeester.nl.
0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Binnen 1 minuut meer. Zomer top 538.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa.
5: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De zomer, top 538. En de Jonas Brothers en Carol G op nummer 9.

0: Rolf Sanchez, Maas op 88. Hoeveel talen spreek jij?
1: De zomer top 538.
0: Rolf Sanchez bijvoorbeeld, die je net hoorde, die kan nou in ieder geval Nederlands en Spaans. Engels zal die misschien ook wel kunnen. Ik kan zelf een beetje Deutsch. Ah, kan ik vrij goed trouwens, Deutsch. Un più Italiano, un poco Español, un peu Français. Nou, dat is het wel. Duits kan ik vooral vrij goed. Ik heb vroeger skiles gegeven. Dan leer je dat wel. Vooral in de après-ski. Après-ski Duits kan ik vrij goed. Het is misschien een idee om dat eens even op te pakken. Bijvoorbeeld als je op vakantie gaat deze zomer. Ik las een bericht vandaag. Een vreemde taal leren kan er namelijk voor zorgen dat je jonger wordt. Wat is er nou aan de hand? Hersenonderzoekers die hebben gekeken naar de hersenactiviteit van mensen die een vreemde taal spreken. En daaruit kan je dus opmaken wat een beetje de leeftijd is van je brein. Dus hoe jong of hoe oud je hersenen zijn. Nou, wat bleek nou? Twee vreemde talen spreken, dat maakt je 6 jaar jonger, je hersenen dan in dit geval. 3 vreemde talen spreken maakt je hersenen 7 jaar jonger. Maar 4 vreemde talen spreken kan je kop dus 13 jaar jonger maken. Dat is lekker, zeg hé. Kom je als een jonge god terug van vakantie? Wat wil je nog meer? Gewoon een vreemde taal leren, zo simpel is het. En als je het jezelf niet te moeilijk wil maken, dan begin je gewoon lekker met Jip en Janneke taal, joh.
1: De zomer top 538.
0: En Lou Bega, zometeen naar Avicii en Alloy Black. Wake me up!

0: Van Hemert en Donnie.
1: De zomer top 538.
0: Moet dat nou op nummer 84 in de lijst. Nieuwe avondshow met Bas, Dylan en Eva in de startblokken zometeen. Eva, jij bent alvast even aangeschoven in de studio.
2: Klopt.
0: Jij hebt gisteren de jongens een beetje zenuwachtig gemaakt.
3: Nou, ik had eigenlijk een hele leuke verrassing voor ze. Namelijk, ik heb met veel zwoegen, bellen en mijn best doen geregeld dat zij mogen draaien op Tomorrowland.
0: Ja, daar zijn we met 538 komend weekend.
3: Ja. Maar dan kregen ze toch een beetje koud watervrees. En nou hebben ze iemand gevonden, en dat is echt niet de minste, die hun wil gaan helpen bij het draaien.
0: Die gasten gaan draaien op Tomorrowland.
3: Ja.
0: Oké. Meer details erover zometeen en ook dit.
1: Zometeen hoor je deze zomerhits.

0: Zomer Top 538.
1: Honderdduizenden fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
0: En morgenavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
1: Luister deze week naar 538.
0: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena. The Weeknd.
1: Live.
0: Alle info op 538.nl.
2: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia, movement that inspires.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win €150 boodschappen te goed. Voor bij jou op het werk.
6: De 5 van het bedrijf.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert, bij Albert Heijn Zakelijk bestel je gemakkelijk je boodschappen voor op het werk. Nu extra voordelig met de coolste zakelijke zomerdeals. Tot wel 50% volumevoordeel. Albert Heijn Zakelijk. Dat werkt lekker.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie olifant.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders grijp je mis.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl.

0: extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
4: 538 Nieuws. 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Rijkswaterstaat neemt maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Ze zetten morgen een stuw in de rivier de Lek open. Daardoor stroomt er wat extra water naar het westen en wordt zoutwater teruggedrongen. Het leidt ook wel tot een lagere waterstand en daar kan de scheepvaart last van krijgen. De zwangere vrouw die in mei hardhandig omver werd getrokken bij een arrestatie bij een AZC in Zeist doet aangifte tegen de betrokken agenten. Beelden van het incident gingen de hele wereld over en leidden tot veel verontwaardiging. In Italië is een wet aangenomen die ervoor moet zorgen dat familie van mafiosi uit het criminele circuit kunnen stappen. Door die wet kunnen ze bijvoorbeeld makkelijker een nieuwe identiteit krijgen. Maffiafamilies dragen de macht meestal over van generatie op generatie. En goed nieuws als je met de auto op vakantie gaat naar het zuiden. De A6 tussen Parijs en Lyon is weer open. Hij was dagen dicht vanwege de bosbranden bij Parijs. Het komt op een goed moment, want veel mensen gaan zaterdag weg. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft droog, maar vanaf morgen koelt het wel een beetje af. Het wordt dan 23 tot 28 graden. En tot zover het 538 nieuws.
6: Dan een verkeer, twee vertragingen. Eentje op de A2 tussen Maarsen en Den Bosch op de parallelbaan 5 minuten. En op de A29 tussen Bergen-op-Zoom en Rotterdam bij Oud-Beijerland 6 minuten. Dat komt daar door een auto met pech. En is over 2 kilometer. Ben je uitgegeten?
7: Ik ben uitgegeten,
6: ja. Ja, ik dacht ik rek het een beetje.
7: Er ligt nog een beetje knoepboek van Frank en Island van vanmiddag. Dus ik zit lekker te knabbelen.
6: Ja, dat is het lot van een avond-DJ. Ja. Echt de korsten van
5: nou,
6: Frank.
5: Nou, noem het maar een lot. Lekker korsten eten. Ja,
7: heerlijk. Ook, ik heb nog eens zulke lekkere korsten op. Hey, 10 flitsers staan er nog. Te beginnen op de A1 tussen Eemnes en Amersfoort bij 37,2. Op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom bij 245,0. En op de A7 tussen Drachten en Groningen bij 167,8. A12, maar een Ede. 83,2. Ja, droge mof op het heen, jongen. Ja,
6: dat is niet normaal.
5: Korsten moet je ook slikken.
7: Ja, het is droog, jongen. A16, Rotterdam-Dordrecht, 7,8. En op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 115,1. A28, Hogeveen-Meppel, 127,3. Op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20,4. En de laatste voor nu op de A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25,3.
6: Hij heeft ook nog 4 banaantjes laten liggen.
7: Ah, lekker.
5: Dat lust ik wel.
7: Normaal, Frank, ook dat er nog een sinaasappeltje ligt. Ja, maar nee, dat kon er even niet vanaf, de vuile krent.
0: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
12: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
10: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Nescafé IJskoffie.
14: 538.
15: Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The Weeknd Live. En dit zijn de 538 heetste en coolste zomerhits.
13: De zomertop 538.
16: Zomer op je radio.
11: Bas en Dylan.
6: Zijn we met een gloednieuwe avondshow. Het is 9:05. Welkom.
7: Met zometeen Shaggy, I Need Your Love in de zomertop 538.
11: Radio 538.
16: 83.

0: Bambi en I Need Your Love. Je luistert naar de zomer top 538. Zometeen maak je kans op tickets voor The Weeknd.
1: 538, Bas en Dylan.
2: Sorry, ja, Floris is echt Lions. Een hele wereld staat op dit moment op zijn kop. Heeft alles te maken met Tomorrowland.
3: Ik ben niet snel boos.
4: Nee, maar je bent wel
2: Daar komen we zo meteen even op terug. Ja. Eerst het volgende. Als je gisteren naar dit programma geluisterd hebt, dan heb je gehoord dat Eva zwanger is en dat ze niet mee kan naar Tomorrowland. Nee. Dit weekend kan je 538 volgen vanaf Tomorrowland. We gaan alles uitzenden op de radio en ook op de socials. Radio 538 en 538 Avondshow heten we daar. Wij gaan er ook, Bas. Floris gaat ook.
3: Zeker.
2: Nou. En daar komen we zo even op terug. Maar ze had gisteren een verrassing. Luister even mee.
5: Het was echt een verschrikkelijk gedoe. Maar ik heb geregeld dat jullie als echte DJ's mogen draaien op Tomorrowland.
0: Ja. Dat is waanzinnig.
2: Waanzinnig. Ja. Nou ja, nogmaals.
0: Echt iets wat gewoon niet. Dat is niet te fixen. En Eva heeft het toch gefixt.
5: Absoluut. Zo is het.
2: Je hoeft er niks van te missen. Je volgt 538 live vanaf Tomorrowland dit weekend. De set. Die komt dan ook online. Denk ik dan zomaar. 538 Avondshow. Daar gaan we hem voor je delen. Maar wij dachten. We hebben wel een keer op feestjes gedraaid en dat soort dingen. Maar Tomorrowland is wel echt another cook. Mm-hmm. Zou Louis van Gaal zeggen.
0: Zeker, ja.
2: Dus wij vanmiddag bellen met Milo van Bankzitters. Want ja, hij is toch wel degene die meermaals Ziggo Dome heeft uitverkocht.
6: Ja.
7: Yo.
6: Dit weekend is Tomorrowland.
7: En
6: wij mogen daar gaan draaien.
7: Nee. Ja. Dat is wel heel dik.
6: Dan zou je het bijvoorbeeld leuk vinden om ook op het podium te komen kijken? Dat je dan bijvoorbeeld metal even...
7: Ja, dit zou ik heel dik vinden.
6: Oké.
7: Okay. Dat je gewoon zegt, denk je, we hebben gewoon op het moment gestaan gewoon. Ik heb gewoon aftikken, bucketlist.
6: En jij gaat zeggen, waarom bel je? Laat me met rust.
7: Dat eerste wel, maar dat tweede niet meer.
2: Ja, dus we gaan met Milo van Bankzitters een set draaien op Tomorrowland.
6: Ja.
2: En nogmaals, ja, ik kan niet vaak genoeg zeggen, je kan het volgen via de socials 538 Avondshow. Ja. En het mooie is, Floris rijdt ons erheen.
0: Ja. Kijk, we zitten hier gewoon, even een klein beetje uitleggen, zitten hier gewoon lekker een beetje te babbelen. Kijk, voor ons is het een werkweekend, maar het is, ja, eerlijk, het is natuurlijk ook hartstikke gezellig.
2: Feest.
0: Het is feest. We gaan gewoon naar het grootste, tofste festival ter wereld. Dus ja, dat is ook wel, dat zijn wel de krenten uit de pap, zeg maar.
3: Een soort bedrijfsuitje.
0: Nou ja, ook. En dan overdag hard werken. Dat is een beetje het ding. Maar we zaten net heel even. We kregen dan zo'n soort productieboek in de mail. En daar zaten we net even goed doorheen te kijken.
2: Een soort handleiding. Met een soort planning.
0: Ja, met al, ja. Gewoon alles staat erin. Echt alles. En ook.
4: Wat staat er ook in
0: Floris?
2: We zitten in Boom België natuurlijk. Daar hebben ze niet genoeg hotels. We moeten s'avonds naar Brussel terug.
4: Maar hoe kom je er dan?
3: Ja, twee pendelbusjes. Ja. De eentje wordt gereden door puntje, puntje, puntje. Ik ga nu even geen namen noemen. Maar, dan kook ik. En de andere, Floris. Ja. En ik neem je even mee terug naar dinsdag 7 juli. Floris, jij rijdt volgende week vrijdag toch ook mee naar Tomorrowland? Heen en maandag weer terug?
0: Ja.
3: Ja, als dat kan graag. We gaan met twee gehuurde taxibusjes. Ik bestuur de een. Zou jij die andere willen besturen? Mm-hmm. Ah, ja hoor. Het hele godganse weekend moet ik dat ding rijden. Ja,
4: maar dus jij dacht alleen niet terug. S'avonds
3: om 1:30 s'nachts. Kijk, moet ik die als een... Nou, ik denk dat ik een pak meeneem en een stropdas.
2: Ja, nee, ja, maar eventjes. Kijk, wij werken...
4: En een stoere pet op.
2: Nee, maar we werken met z'n allen tot midden in de nacht. En dan kunnen we niet ontkennen dat daarna ook een klein borreltje gedronken wordt.
3: Ja.
2: En Floris zei tegen mij...
3: Die eerste van mij die drink ik om 3:00 s'nachts.
2: Ja, Floris zegt tegen mij, ja, zaterdag. Een beetje op tijd klaar. Wil ik wel even een borreltje drinken. En dan even lekker naar de stages kijken. Ah. Die goos is gewoon de Bob het hele weekend.
0: Heb jij ergens een pen liggen of zo?
4: Ja, mooi.
3: Ik hou alle scherpe voorwerpen uit de buurt bij me momenteel.
0: Even een leuke pen, dat je dan zeg maar het hele leuke weekend even zo lekker op je buik kan schrijven.

0: 538 Willy William en Trompetta.
1: Met 538 daar, The Weeknd live.
2: Het is de zomertop 538 waar je naar luistert, maar tussendoor gewoon te winnen kaarten voor The Weeknd. Hoor je de oproep, dan bel je 0909-3000-538 en zojuist hoor je die oproep. Joey!
3: Hey, hallo, hoe is het?
2: Ja, nou hier uitstekend, wat leuk dat je het vraagt, hoe is het daar dan?
3: Ja, goed, ik kom net op mijn werk, dus was een leuke avond, dus fantastisch.
2: Wat heerlijk, en zijn er dingen op de wereld die jouw avond nog beter zouden kunnen maken?
3: Nou, kaarten voor de weekend.
2: Nou, dan doen we dat toch. Gefeliciteerd, jongen.
3: Ben je betaald voor de weekend, hè?
4: Ja!
2: Oké, leuk man. Gefeliciteerd. Twee tickets voor de weekend zijn voor jou en dat is morgen al in de Johan Cruijff Arena.
3: Nou, wij kunnen.
2: Lekker, ik mag het hopen.
3: Echt heel bedankt, echt fantastisch.
2: Hele fijne.

0: Weekend en In Your Eyes bij 538.
1: Zometeen het vervolg van de zomertop 538. Met onder andere Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. En ook Mojo en Lady Hear Me Tonight. En je kan nieuwe vrienden gaan maken. En gratis naar een festival. En hoe, dat hoor je zo meteen.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.

0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis...

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Geniet van de

0: zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: Lekker toch?
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Lando. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: De zomer top 538.
9: Door met nummer 78. Voor Mark.

0: Wij hebben iets fantastisch voor je. Ik zou zeker even luisteren.
1: Nou ja, je kan nieuwe vrienden gaan maken en gratis naar het festival. Dat allemaal op het Solofest. Het is de pre-party van Zin in de Zomerfest op 9 augustus. Dat gaan wij organiseren en er is eigenlijk maar één regel. Geen plus één. Kom alleen.
0: Zeker.
1: Ja, speciaal om nieuwe vrienden te maken. We hebben aan alles gedacht. Een heerlijke lunch, optredens van artiesten. Sven Versteeg komt, Busy komt. En zo kan je eigenlijk wat nieuwe vrienden maken. Er komen alleen maar mensen die alleen komen. En zo kan je met je nieuwe vrienden na aflopen Zin in de Zomerfest gaan vieren.
0: Ja, dat is gewoon een dag lang een waanzinnig festival, ja, met alle artiesten van de wereld. 538.nl/

0: 538, Samuel Welten, Echte Liefde is te koop, is het laatste liedje voor vandaag in de zomertop 538. En morgen gaan we echt aftellen naar de nummer 1.
1: Absoluut. Zometeen maken we bekend wat het anthem van de Nijmeegse Vierdaagse gaat worden. Tenminste volgens 538-luisteraars. Dus ja, ben of ken jij iemand die dit weekend nou ja, bij de Vierdaagse feest is, of hem zelf gaat lopen, dan weet je wat je het meest door de speakers gaat horen dit weekend.
2: De avond van 538.
3: Bas en Dylan.
0: Ja, jij weet zeker, Dylan, dat je de Vierdaagse gaat uitlopen.
1: Nou ja, ik heb geleerd van de mensen die de Vierdaagse lopen, dat je gewoon heel vaak moet zeggen dat je hem uit gaat lopen. Want het is heel erg mentaal. Ik zei dit, hoe, moet ik wel kijken of ik het ga halen. Dus ik ga zeggen, ja, ik ga hem uitlopen.
0: Ja, dat komt allemaal omdat je vorig jaar dit hebt gezegd.
1: De Nijmeegse Vierdaagse, dat neemt zichzelf wel heel erg serieus. Hè? Ik loop hem op mijn lof als het moet.
0: Nou ja, dinsdag is het dus. Zover ben je helemaal klaar voor?
1: Ik ben klaar voor. Mijn koffer ligt al helemaal ingepakt in de woonkamer of in de auto. Dus dat is top.
0: Kijk, het hele land lijkt met je mee te leven. Als radiomaker word je over het algemeen niet super vaak herkend. Hè? Mensen kennen je vooral van de stem, maar ik kan met jou nergens meer komen. En er beginnen mensen gewoon te ouwehoeren over die trainingen en over die schoenen en allemaal andere saaie onderwerpen. Maar dat is maar jij zit ineens in gesprekken dat ik denk, hallo, we gingen het toch een leuke avond hebben. Maar ja, dat dacht ik dan. Ja, nee. Maar goed, daarom dacht ik, als iedereen met jou meeleeft, dan moet er eventjes een presentje zijn. Dus ik heb even wat gemaakt.
1: Is dat een hele grote plastic zak naast Bas?
4: Oh,
0: het is een hele grote plastic zak. En je kan, als je dichtbij kijkt, zien wat het is. Pak er vooral eens even eentje uit.
1: Het zijn buttons.
0: Het zijn buttons inderdaad.
1: Het zijn buttons, gewoon van die dingen die je op kan spelden.
0: Die kan zeg maar op het shirt of die kan op de tas. En die kun je gewoon uitdelen, want we hebben er honderden.
1: Nou ja, inderdaad, het zijn er honderden. Het is een button. En daar staat de inmiddels legendarische quote: ik loop hem op mijn sloffen. Met een foto van mij. En, wat moet ik met, ik zit even te kijken op de zak. Wat moet ik met 250 stuks?
4: Ja, allemaal opspelden, er eigen jas van maken.
0: Ja. Oh. Je moet zelf maar even kijken hoe dat je dat dan allemaal meeneemt en zo.
1: Oh,
0: maar dit is toch hartstikke leuk.
1: Het is heel leuk,
0: als je Dylan dan voorbij ziet wandelen, dan tik je hem gewoon even op zijn schouder. En dan zeg je, hey,
1: mag ik een button?
0: Mag ik een button? En dan zijn ze waarschijnlijk op, omdat ik dit nu gezegd heb.
1: Ik kan er ook niet te veel meenemen natuurlijk. Ik heb maar een klein rugzakje en zo min mogelijk gewicht. Maar dan neem ik er toch elke dag iets van 40 of 50 mee.
0: Ja, dat is leuk. Dan kun je er gewoon even een paar.
4: Doe 50. Moeten we niet iedere kilometer 1.
1: Ah, dan doen we dat.
4: Dat is heel leuk.
0: We moeten er nu ook eventjes. Dus we willen even gewoon 5 weggeven nu.
1: Ja, joh. Als je je adres even stuurt via de app van 538, dan kiezen we een paar adresjes uit.
0: We hebben de AVG en toestanden. Dat mag allemaal niet.
1: Nou, dan stuur je een appje. Ik wil er één. En dan gaan we de producer bellen en dan gaat hij je adres opschrijven.

0: 538, Jordan, Jennifer Lopez en David Guetta en Save Me Tonight.
1: Nou ja, goed, we hebben het net over de Nijmeegse Vierdaagse natuurlijk. Er zijn echt gigantisch veel mensen die in ieder geval afreizen voor de Vierdaagse feesten naar Nijmegen. En nou ja, daar is het natuurlijk muziek wat de klok slaat. En de, ja, uit die klok komt heel vaak dezelfde liedjes, heb ik vernomen.
0: Je wil met zoiets ook een anthem, weet je. Want dat is met een festival gewoon zo'n liedje wat, ja, wat gewoon regelmatig terugkomt. Wat dan echt symbool staat voor de Vierdaagse van 2026.
1: Nou ja, we hebben samen met 538 luisteraars zo'n anthem gekozen. Je kon de afgelopen 24 uur stemmen via de app van 538. Dit was een gegadigde.

0: Jesse de Wild en Cheerio is wat ons betreft, nou ja, wat het Luisterend Nederland betreft, het anthem van deze vierdaagse. En of dat, nou ja, in de praktijk ook zo gaat zijn, dat horen we snel.
1: Nou ja, dat moet je inderdaad ondervinden als je naar de Nijmeegse vierdaagse gaat, naar de feest in ieder geval. Of als je meeloopt,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Dank voor het stemmen in ieder geval. We gaan zo meteen kip of ei spelen. Doodsimpel spelletje. Iedere dag krijg je twee opties en de vraag is welk van de twee bestond eerder. Antwoord drop je in de 538 app. Heb je het goed? Kom je in de uitzending. Ben je een strandlaken?
1: Met vandaag, wat was er eerder? Thuisbezorgd of Uber Eats? Je kan je antwoord instellen via de app van 538. Maak je dus kans op een 538 strandlaken. Wat was er eerder? Thuisbezorgd of Uber Eats? Kom maar door via de app van 538.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van
6: Albert Heijn. Ja? Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
9: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
9: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie!
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
18: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
20: 538 Nieuws.
21: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloom. De eerste helft van de zomer zit er alweer op en nog nooit was die zo heet als dit jaar. Dat zegt een weerman bij RTL Nieuws. Het was gemiddeld 19,5 graden in de beeld. Daarnaast is het ook ontzettend droog. Sinds vandaag is er zelfs een officieel watertekort. Rijkswaterstaat neemt intussen maatregelen vanwege die droogte. Ze zetten morgen een stuw in de rivier de Lek open. Daardoor stroomt er wat extra water naar het westen en wordt zoutwater teruggedrongen. Het leidt wel ook tot een lagere waterstand en daar kan de scheepvaart last van hebben. Een deel van de Rotterdamse wijk De Esch wordt 's nachts verboden terrein. Het heeft alles te maken met overlast van jongeren die er straatraces houden en lachgas gebruiken. Het gebiedsverbod gaat over een week in en blijft 3 maanden gelden. En justitie ziet geen reden om de agent te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Nabestaanden denken er anders over. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht na een gewapende fatbike-roof en had een pistool bij zich. Heb ik het weer nog voor je? Het blijft droog, maar vanaf morgen koelt het wel een beetje af. Het wordt dan 23 tot 28 graden. En tot zover het 538-nieuws.
0: Dan een verkeer zonder vertraging en wel nog flitsers in die Dillen.
1: Het is er eentje. Het zijn er 10. Ja. Te beginnen op de A1, dat wilde ik zeggen. Tussen Eemnes en Amersfoort bij 37.2. Op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom bij 245.0. En op de A6 tussen Emmeloord en Joure bij 282.7. A7 Drachten-Groningen 168.2. Op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83.2. En op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7.8. A27 Hilversum-Almere 115.1. Op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 20.4. En de laatste voor nu op de A76 tussen de Duitse grens en Heerlen bij 25.3.
8: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. A zacht fruit 140 tot 200 gram 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
13: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
22: Hoi.
13: Of binnenkort vertrekt.
11: Adios.
13: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
22: Fijne vakantie.
23: Fix die ruit voor je vakantie.
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
26: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
25: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
27: 538.
28: Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
27: Zomer op je radio.
1: Bas en Dylan.
0: Zometeen. De uitslag van kip of ei.
1: Wat was er eerder? Thuisbezorgd of Uber Eats? Kom maar door via de app van 538.

0: avond. En dan is iedere avond in principe de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder, met vandaag thuisbezorgd of Uber Eats? Ja, aan de telefoon is Danique.
1: Hi.
0: Hi. Hi Danique. Doe jij dit wel eens?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Jij gebruikt het nooit.
1: Ja, af en toe. Niet vaak.
0: En wat is dan je go-to gerecht?
1: Oh, sushi.
0: Oh ja, oh, wat lekker. Dat is de moeite waard om te bestellen. De vraag is dus, wat was er eerder, thuisbezorgd of Uber Eats? We duiken even de geschiedenis in. Laten we dan starten met thuisbezorgd. Dat is een stukje Nederlands trots, opgericht door Jitse Groen. Groeide uit tot een bekende naam in Europa. Jitse bedacht het omdat hij online eten wilde bestellen en ja, daar niet in slaagde. Dat is hoe je de meest succesvolle dingen bedenkt. Dan Uber Eats, dus het broertje van de taxidienst. Begon als concurrent van platformen als thuisbezorgd, maar ja, met als doel om allerlei verschillende diensten op één platform te krijgen. Breidde daarna al snel internationaal uit. En die dienst heette eerst, gewoon een leuk fun fact, Uber Fresh. Kun je helemaal niks mee dat je dat nu weet, maar je weet het wel. De vraag is alleen, wat was er eerder? Was het thuisbezorgd of Uber Eats? Zegt u het maar, Danique.
1: Thuisbezorgd.
2: Thuisbezorgd. Vullen wij in. En dan is dit de balans. Thuisbezorgd komt uit 2000.
0: Oh.
2: En Uber Eats uit 2014. Dus thuisbezorgd was eerder. Ja! Oh!
0: 2000, wat waren ze er vroeg bij?
2: Heel vroeg, ja, echt een pionier.
0: Ja, inderdaad,
2: yes, op grote
0: pionier. Maar toen waren er nog geen auto's. Hoe bracht ze dat dan? Scooters?
2: Waren er nog geen auto's?
0: Nee, maar dat lag lang geleden. Dat is bij wijze van spreken.
2: Oh, bij wijze van spreken.
0: Van, ja, het internet was net uitgevonden.
2: Oh ja,
0: dotcom-bubbel. Ja, precies. Danique, gefeliciteerd. 538 Strandlaken is voor jou.
1: Dankjewel. Ik kijk op mijn horloge.
0: En ik zie het is weer tijd. 12 over 10.

0: 538 hoorde Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.
1: Met binnen nu een 30 seconden Eric Prydz en Piano na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
3: Waarom gaat Radio 538 dit weekend naar het festival Tomorrowland? Omdat ze dat afgesproken hebben met de organisatie.
2: Het antwoord is...

0: Eric Prydz en Piano. Je maakt de kans op een coolbox vol met Nescafé ijskoffies en een uitnodiging voor ons solofest. Daarmee ben je ook meteen bij zin in de zomerfest. Dat leggen we later allemaal uit. Maar het is in ieder geval iets wat je hartstikke wil hebben. Je kan eraan komen met een spelletje.
1: Breek het ijs.
2: Ja, lukt het ons om bij onbekende mensen het ijs te breken? Gewoon ja, dingen in je eentje proberen. Dat kan natuurlijk hartstikke leuk zijn. Eva was vandaag aan de beurt. Wat heb je gedaan?
3: Ja, iets heel gênants. Ik heb een vrouw in het park gevraagd of ze mij wilde gaan volgen op de socials.
0: Oh nee.
2: Oké, de grote vraag is, gaat Eva dat lukken? Laten we heel even luisteren naar de opgave.
4: Ik loop nu door het park en ik ga denk ik door...
2: Lukt het ons om bij onbekende mensen het ijs te breken? Gewoon ja, dingen in je eentje proberen. Dat kan natuurlijk hartstikke leuk zijn. Eva was vandaag aan de beurt. Wat heb je gedaan?
3: Ja, iets heel gênants. Ik heb een vrouw in het park gevraagd of ze mij wilde gaan volgen op de socials.
0: Oh, nee.

0: Instagram. Ik zie daar een mevrouw zitten, daar ga ik het gewoon eens even bij proberen. Mevrouw?
1: Ja?
0: Ik heb een beetje een vreemde vraag. Ik maak sinds kort filmpjes op Instagram en TikTok. En ik zou het eigenlijk heel leuk vinden als wat meer mensen me gaan volgen.
2: Oh, nee.
0: Zou u me willen volgen?
1: Ja, en wat zie ik dan?
0: Ja, ja, mij voornamelijk. En dan filmpjes over, nou, bijvoorbeeld dat ik zwanger ben en...
2: Wat doe je nou?
3: Nou ja, goed. De grote vraag is, heeft de vrouw in kwestie ja of nee gezegd? Kom maar door via de app van 538. Daar kan je je antwoord in sturen. Maak je dus kans op die goed gevulde coolbox en een ticket voor het Solofest.

0: is getoonde prijs.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: Berenfluiterauten.nl.
1: Zomer. Tijd om te barbecuen. Vrienden, vuur en zout. Je ziet het niet, je eet het wel. Gezond, lekker en zonder zout barbecue, dat kan. Doe mee met de Barbecue Challenge van de Nierstichting. En maak kans op een barbecue workshop. Ga naar nierstichting.nl/barbecue. Beperk zout. Bescherm je nieren.
2: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Ja?
7: Echt serieus?
8: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Eneco verlicht.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: 538. Bas en Dylan.
4: Zometeen in het nieuws bij Eva. De allerergste buurvrouw die je kan hebben.

0: Just and Turn the Lights Off.
1: Breek het ijs.
2: Je maakt kans op een goed gevulde coolbox vol met Nescafé ijskoffies en een ticket voor Solofest. Dat is allemaal tijdens Zin in de Zomerfest. En de grote vraag is, ja, lukt het Eva om een wildvreemde haar te laten volgen op Instagram?
3: Ik heb een beetje een vreemde vraag. En ik zou het eigenlijk heel leuk vinden als wat meer mensen me gaan volgen. Dus toen dacht ik, zou u me willen volgen?
4: Ja, en wat zie ik dan?
3: Ja, ja, mij voornamelijk. En dan filmpjes over, nou, bijvoorbeeld dat ik zwanger ben. En ja, dat soort dingetjes.
0: Dat je dit hebt aangedurfd? Je hoort ook dat deze mevrouw,
3: het was een beetje overvallen door het geheel, ja.
0: Wat ik wel begrijp. Ja. Aan de telefoon is Johnny.
5: Goedenavond.
0: Hey Johnny, hi. Hi. Maak jij makkelijk een praatje met wildvreemden?
5: Jawel.
2: Oh, dat komt goed uit.
0: En, belangrijke vraag, volg je Eva al op Instagram?
5: Nee.
0: Wow, nou dan.
3: Oh, hele leuke filmpjes over zwangerschap.
0: Ja, dat hebben we van horen zeggen. Ze gaat de bevalling ook live streamen. Dus, misschien wel waard.
5: Ik pas wel.
0: Oh, je past. Okay.
2: Jammer.
0: Maar goed, maar paste de mevrouw ook?
5: Nee, ik denk dat ze wel gaat volgen.
0: Ja, ze gaat gewoon volgen.
2: Dus het antwoord is ja, ze gaat volgen. Nou, luister even naar het antwoord.
3: Zou u me willen volgen?
4: Ja, en wat zie ik dan?
3: Ja, ja, mij voornamelijk.
4: Oh.
3: Nou, oké. Okay. Oh,
0: ja. Johnny! Johnny, gefeliciteerd, jongen.
5: Dank je wel.
0: Maar als dit zo werkt, ja, dan kun je ze echt wel aansprokkelen.
3: Het is zo moeilijk niet influencer worden, denk ik.
0: Fantastisch. Gefeliciteerd, je wint toegang tot het Solofest op zaterdag 9 augustus... tijdens Zin in de Zomerfest. En een goed gevulde coolbox met Nescafé ijskoffies.
5: Lekker.
0: Ja. Nou ja, we zien je daar, de 9e. En mocht je zitten te luisteren en denken... ik wil ook zo graag naar dat Solofest. Het is een beetje de pre-party van Zin in de Zomerfest. Betekent ook als je dan op dat feestje bent, op die pre-party... dat je daarna gewoon de hele dag naar dat festival gaat. Maar dus wel in je eentje. Meld je aan 538.nl/solofest. En dan ben je erbij op 9 augustus.

0: 538 uur de Meteor, Hanna mee. En wat wil je van mij?
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over mensen die de boel belazeren.
2: Ja, deze vrouw wil je denk ik echt niet als buurvrouw. Het gaat om een mevrouw uit Assen en die doet van huis uit hout en meubels bewerken. Dus je begrijpt, ja, dat zorgt voor lawaai.
3: Dat is een hoop zagen, weet ik.
2: Dat is een hoop zagen, schuren, nou, je kent het wel. Nou, er zijn al meer dan 50 klachten over binnengekomen van buren. En nou heeft de burgemeester besloten, oké, jij mag dit nog doen, maar 2 keer per week 2 uurtjes.
3: Ja.
2: En er is ook een tijdvak voor aangewezen. Dinsdagochtend en vrijdagmiddag. Ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal besloten is.
3: Dus 2 keer 2 uurtjes per week, 4 uur per week in totaal.
2: Ja, 4 uur per week in totaal. En nou zegt die vrouw, ja, dat is toch allemaal onzin. Ik doe het sowieso maar 5 of 6 keer per maand. Dus dat is minder
0: dan dat ze nu mag.
2: Dat ze nu mag.
3: De vrouw gaat dan een maand 4 weken.
2: En dus stapt ze naar de rechter. Maar dan denk ik, ja, kijk, het is heel vervelend dat je dan al die aangewezen tijdvakken krijgt. Maar in de basis is er niks aan de hand, want jij mag niet minder schuren dan normaal.
0: Nee, maar het mag niet wanneer zij zelf wil. Wow. En ze heeft natuurlijk gewoon een vrij leven, dus zij mag natuurlijk doen wat ze wil.
2: Nou, dat blijkt van niet dat zij een vrij leven heeft. Nou, over 6 weken doet de rechter uitspraak en dan hoort ze of ze wel gewoon lekker door mag blijven zagen.
3: Ik vind het toch wonderbaarlijk. Ik heb toch altijd het idee, ja, het leven gaat door natuurlijk, maar dat mensen die ook klussen en zo, heb ik toch altijd het idee dat het klussen nooit ophoudt.
0: Er zijn van die
3: mensen die beginnen met klussen en die stoppen nooit.
0: Ah, bizar.
3: Ik woon in een appartementencomplex. Nou ja, dat is 8 verdiepingen hoog. En 12 huizen breed. Nou, ik heb denk ik in de 5 jaar dat ik daar woon nog geen weekend meegemaakt dat ik niet zo om 10 uur zo.
0: Ja, maar dat is wat er gebeurt. Maar dit is van sommige mensen gewoon een hobby. Als het functioneel is, dan zou ik zeggen helemaal fijn. Maar ja, ik volg zo iemand die ik van vroeger ken. Ja, die hebben ergens, wat is het, 3 jaar geleden of zo, hebben ze een keer zo'n kluswoning gekocht. En ik zag nu, zeg maar, 2 weken terug zag ik van, we hebben nu ook een trap. En toen dacht ik van, nou ja, dat had ook wel sneller gekund, ja, toch?
3: Hoe ging je dan naar boven? Ja.

0: 538 door de One Republic en All the Right Moves. Zometeen kans op 100 euro. En het is donderdag. Dat betekent dat we voor het laatst deze week de quiz over vandaag spelen. Dus heb je de hoogste score, maken we direct 100 euro naar je over. En je krijgt sowieso ook nog een 538 strandlaken.
1: Ja, dus die 100 euro gaat er gegarandeerd uit zometeen. Meespelen is antwoord geven op de kwalificatievraag. En die is als volgt. De WK-beker wordt in een koffer van Louis Vuitton aangeboden. Maar uit welk land komt Louis Vuitton? Kom maar door via de app van 538. Daar kan je je antwoord insturen. Dus uit welk land komt Louis Vuitton? Antwoord insturen via de app van 538. En dan ben je zo meteen misschien wel 100 euro rijker.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa. En geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
17: Kia, movement that inspires.
18: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
19: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
20: 538 Nieuws.
21: 11 uur.
14: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De zwangere vrouw die in mei hardhandig omver werd getrokken bij een arrestatie bij een AZC in Zeist, doet aangifte tegen de betrokken agenten. Haar advocaat zegt tegen nu.nl dat hij vooral hoopt dat er wordt vastgesteld dat ze echt slachtoffer van mishandeling is. Opluchting in de rechtszaal dan, want een man uit Vlissingen die een meisje van 15 heeft verkracht, gaat 3 jaar de cel in. De twee kenden elkaar van de lokale voetbalclub. Zij zat in een team waarvan hij de leider was en hij dwong haar volgens de rechter om seks met hem te hebben. De politie heeft in een huis in Den Haag ruim 100 fietsen gevonden, schrijft Hart van Nederland. Volgens de agenten lagen ze tot aan het plafond opgestapeld en zijn ze waarschijnlijk gestolen. Er is tot nu toe 1 verdachte aangehouden. En we hebben officieel een watertekort en daarom moeten waterbeheerders beter hun best gaan doen om het water eerlijk te verdelen over ons land. Drinkwater is er nog genoeg, maar je moet wel zuinig zijn. Vanaf morgen geldt het nationale hitteplan overigens niet meer. Het wordt namelijk weer wat koeler. Ja, en dan vraag je je natuurlijk af, hoe koel dan? Nou, 23 tot 28 graden en dit weekend koelt nog verder af. En tot zover het 538 nieuws.
0: Dan een verkeer, geen vertraging en wel nog flitsers, die heeft Dylan.
1: Te beginnen op de A1 tussen Eemnes en Amersfoort bij 37,2. En op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 88,5. Op de A4 dan tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom bij 245,0. En op de A6 tussen Emmeloord en Jouwen bij 282,7. A7 Drachten-Groningen 168,2. Op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83,2. En op de A16 tussen Dordrecht en Breda zijn er 2 gemeld. Eentje bij 45,9 en eentje bij 59,6. De andere kant op staan ze ook bij 7,8. En op de A27 tussen Hilversum en Almere bij 115,1. A44 was er naar Nieuw-Vennep 20,4. A50 Apeldoorn Arnhem 200,9. En de laatste voor nu op de A76 tussen de Duitse grens en Heerlen bij 25,3.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
22: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
23: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
24: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals

0: Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The Weeknd Live.
1: Zometeen kans op 100 euro in de quiz over vandaag.
2: Ook Shakira, Burna Boy en Die Die onderweg naar Samber. Dit is

0: Shakira en Burna Boy en Die Die.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
3: Ja, die spelen we iedere avond. Maak je kans op 100 euro als je de weekwinnaar bent. Dat betekent dat je bovenaan in het klassement moet staan op de laatste dag. En de laatste dag is, nou ja, verhip vandaag.
0: Zeker.
3: We spelen met Olivier, ja.
4: Hallo.
3: Hallo. Hallo. Vraag is nog wel eventjes, uit welk land komt Louis Vuitton?
4: Uit Frankrijk.
3: Ja, zeker weten. Dat betekent dat jij mee gaat spelen. Passen, dat mag jij zomaar niet. Zometeen niet. Dat zijn de regels aan het spel. Ik ga niet meer praten. Dat zijn de regels van het spel. En je kan wel een paswoord verzinnen. Dus iets wat je roept als je het niet meer weet.
4: Ik is poep.
3: Poep. Jij bent onze bloedgroep.
5: Onze bloedpoep.
3: Onze bloedpoep. Onze poepgroep. Nooit genoeg gelachen om poep. Nee. Is dan alles duidelijk verder?
4: Ja.
3: Nog één keer dus eventjes de score momenteel. Nina bovenaan. 15 goed beantwoorde vragen.
6: Heel pittig, hoor.
3: Dat is heel pittig. Dus wij gaan ons best doen. We gaan echt rap doorheen. Als jij dat ook doet, dan komt het helemaal goed.
4: Oké, mooi.
3: Nou, ik hoop dat het antwoord even sneller gaat. Ja. Als jij klaar bent, zeg je go en dan gaan we beginnen, Olivier.
4: Oké, go.
3: Temptation Island keert terug. Noem een presentator van het afgelopen seizoen.
4: Rijk Hofman.
3: Trump gaat naar de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. In welk kleur huis woont Trump?
4: Wit.
3: Max Verstappen wil niets zeggen over zijn toekomst bij Red Bull. Met welk nummer rijdt Verstappen zelf in de Formule 1?
4: 33.
3: Een Nederlands cryptoplatform is failliet. Welke cryptomunt heeft de hoogste waarde?
4: Bitcoin.
3: Frank Lammers is voor de 20ste keer getrouwd. Van welke supermarkt was Frank jarenlang het gezicht?
4: Jumbo.
3: Een achtbaan in de Efteling is dicht door scheuren in de baan. In welke plaats is de Efteling?
4: Kaatsheuvel.
3: De film Minoes komt terug in de bioscoop. Over welk dier gaat Minoes?
4: Poes.
3: Sigaretten kopen in Duitsland wordt minder voordelig. Waar of niet waar, er zit asfalt in sigaretten.
4: Waar?
3: Kandidaat Olivier heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
4: Poep.
3: De eerste helft van de zomer was nog nooit zo heet. Welk seizoen komt na de zomer?
4: Herfst.
3: Vandaag is het eerste concert van The Weeknd in Amsterdam. Waar zijn zijn concerten?
4: Hit. Ziggo Dome.
3: Er is nog nooit zoveel gestreamd op Netflix als afgelopen jaar. Welke kleur heeft het logo van Netflix? Sorry.
4: Rood.
3: Er zijn voor het eerst gratis vrouwenurinoirs tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. In welke provincie is Nijmegen?
4: Gelderland.
3: David Beckham krijgt een skin in Fortnite. Noem een console waar je Fortnite op kan spelen.
4: PlayStation 5.
3: Dat is goed. Rolling Stones vinden AI-gegenereerde muziek prima. Uit welk land komen de Rolling Stones?
4: Engeland.
3: Zo, heb jij de encyclopedie naast je zitten? Of een engeltje op je schouder?
0: Ja, dat denk ik ook.
5: Luisterend encyclopedietje.
3: Maar goed, het ging helemaal niet zo heel slecht. Bovenaan staat Nina met een monsterscore. Hoor. Dat is bijna niet om overheen te gaan. 15 had zij er goed gisteren. Eva, is Olivier daar overheen?
5: Ja, nee, sorry Olivier, je had het goed gedaan. 12 goede antwoorden, maar die Nina is gewoon helemaal gek in de kop met die 5.
3: Ja, het is gemiddeld 11, hè. Ja. Dat is echt heel knap gedaan.
0: Je krijgt sowieso een 538 strandlaken van ons. En Nina is de winnaar van 100 euro.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, je hoorde Repeat It. Zometeen het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Tips, wat je wel en niet moet doen als iemand huilt.
0: Kan niet wachten.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 5...
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten.

0: red ik Ted.
1: Woehoe!
0: Naar Summer Sale Madness van Beterbed.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
5: Geeft ruimte, stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia, movement that inspires.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
13: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 538 Bas en Dylan. Zometeen in het nieuws bij Eva. Wat je moet doen als iemand huilt.

0: Olivia Dean en Man I Need.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over dingen die kinderachtig zijn.
2: Ja, wat moet je nou eigenlijk doen als iemand huilt? Dat is nog best ingewikkeld, maar ik heb wat do's en don'ts gevonden. Don't 1 is niet meteen met zakdoeken komen. Want daarmee geef je dus onbedoeld het idee dat iemand moet stoppen met het huilen. En dat is een beetje dwingend misschien. 2, je hoeft niet per se van alles te vragen meteen. Laat iemand eerst gewoon even over de eerste ergste hel heen komen. Dan kan je even een arm om iemand heen slaan of iets simpel zeggen als wat erg voor je. Maar niet meteen ingewikkelde vragen. Als je in de fase van het vragen stellen bent aangekomen, is een vraag als gaat het verboden terrein. Want dat geeft ook weer druk van hup en nou weer door. Bovendien, ja, wat moet je daarop zeggen? Ja, nee, want ik ben aan het janken.
3: Ja.
2: En als iemand zegt, tot slot, laat me maar even, dan wil diegene dat vaak ook echt. Dus dan hoef je er niet bij te blijven patrouilleren. Hmm. Dan kan je diegene best even laten.
0: Okay, zijn jullie de types van over het randje duwen? Alleen dat je ziet dat iemand het moeilijk heeft.
4: Oh, ik was
0: nee, nee. Nee, maar dat als je ziet dat... Nee, sorry. Niet echt.
4: Dat je iemand ziet huilen en dat je zegt, ik ga nog even een tandje erger maken.
2: Oh, ja, ik snap wel dat jij...
0: Maar ik bedoel, als je ziet dat iemand het lastig heeft en het aan het inhouden is, dat je dan van die trucjes toepast. Dat je dan dingen zegt als, ik zie dat het iets met je doet. Of zo, weet je wel. Nee. Of dan zo'n handje op de schouder, dat soort gezeur.
2: Nee, waarom zou je dat doen? Want ik vind het helemaal niet leuk als iemand huilt.
4: Nee, niet in het echte leven, maar voor het werk zou ik het wel doen.
2: Ja?
4: Als wij een interview hebben en ik zie bij de gast dat de tranen komen, dan denk ik, daar staat E al.
2: Ja. Maar is dat wel eens gelukt op die manier?
4: Nee, dat denk ik. Nee,
2: we hebben ook niet echt vaak interviews waarbij je zou moeten
0: huilen. Je ziet het op televisie vaak.
4: Wij maken niet zo'n scheidlollig programma. Maar ik vind het soms ook wel vervelend, hoor. Want ik kan me ook herinneren dat, ik weet niet meer welke presentator dit was, maar er zat Willem van Hanegem ergens en die moest huilen over het overlijden van Johan Cruijff. En toen bleef iemand zo de hele tijd zeggen, ik zie dat het je veel doet, Willem.
0: Ja, ergens wordt dat
4: ja, en dan, ja. En toen voelde je helemaal, ze zijn op sensatie uit.
2: Ik vind die zin ook wel een goedkoop trucje geworden nu.
0: Ja, nou dat. Op een gegeven moment bij al die bouw- en verbouwprogramma's, al die mijn man is klusser en zo, weet je, dat is allemaal natuurlijk emotie van jaren opgekropte onvrede. En dan was John Williams daar altijd om dan inderdaad dat handje op die schouder te leggen en te zeggen, ik zie dat het je raakt. Ja, dat is makkelijk geworden.
2: Ja, maar dan gaan we niet aan John Williams zitten, want dat is mijn lievelingspresentator. Dus
0: ja,
2: daar gaan we niet kritiek op leveren.
4: John Williams, jouw lievelingspresentator?
2: Die vind ik fantastisch.
0: Hoezo dan?
2: Leuke man, gewoon betrokken. Heeft altijd een medeleven en gewoon een vrolijke verschijning.
4: Lekker groot, lekker gespierd.
2: Nou, dat is ook allemaal dan.
4: Zo'n lekker letter op je verrassing.
2: Ah, deed ik niet zo raar.
0: Goh, @eva.floon.
4: Die zitten te luisteren. Bel hem maar.
2: Ja, de man is een klusser.

0: Baby.
1: 538 met de favorite van deze week van Chris Cross. Morgen staat er iets te gebeuren wat er in ons leven nog nooit gebeurd is. En daarmee in jouw leven ook niet. Wij gaan namelijk draaien op Tomorrowland. En ja. Dat wordt ongetwijfeld supervet.
2: Ja.
1: Want Milo van Bankzitters, die gaat ons helpen. Die
2: gezellig, gaat, ja, op het podium.
1: Die gaat een beetje, ja, een beetje MC'en, een beetje, weet je dat?
2: Ja.
1: Eva heeft het allemaal geregeld. Heb jij er vertrouwen in?
3: Ik begin wel zenuwachtig te worden. Want jullie moeten alle liedjes nog uitkiezen. Dus ik wil wel dat jullie even aan de bak gaan.
1: Ja.
3: Vannacht, want ik heb dit nou geregeld. En dan moet het wel goed zijn.
2: Ja, en je kan het allemaal volgen live op 538 dit weekend. Ons avontuur op Tomorrowland. Dan ben je er vanuit je luie stoel ook
1: ja,
2: bij.
1: Nee, ja, zeker.
2: En check ook even de socials 538 avondshow. Want zo blijf je nog meer op de hoogte.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Nescafé IJskoffie. 100.000 fans zagen hem wereldwijd in stampvolle stadions.
1: En morgenavond sta jij oog in oog met The Weeknd.
0: Luister deze week naar 538.
1: En ga met z'n tweeën naar de After Hours Till Dawn Tour in de Johan Cruijff Arena.
2: Had y'all feel it tonight?
1: The Weeknd.
0: Live.
1: Alle info op 538.nl.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ja?
5: Echt serieus?
4: Oh.
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Hey, Martijn hier. Samen trappen we iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's. In de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win 150 euro boodschappen te goed voor bij jou op het werk.
3: De 5 van het bedrijf.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Of je nu iets te vieren hebt op het zonnige kantoorterras, je hoofd koel wil houden tijdens overleg of een teamlunch organiseert,

0: zakelijk. Dat werkt lekker.
1: Simpel klantenservice met Els.
2: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
1: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
2: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
3: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
4: Simpel.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
7: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: 538 Nieuws.
13: 12 uur.
14: Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. De Fransman die vorig jaar 30 jaar cel kreeg voor de moord op zijn vrouw Delphine heeft de politie laten zien waar haar lichaam is verstopt. Op die plek zijn botten gevonden die mogelijk van haar zijn. De verdwijning van Delphine hield Frankrijk jarenlang bezig, omdat ze in 2020 verdween en haar lichaam nooit werd gevonden. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open nadat de grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. En een t-shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé heeft op een veiling ruim €4 miljoen opgebracht. Hij droeg het tijdens de WK-finale van 1958, waarin Brazilië voor het eerst wereldkampioen werd. Het is nu het op één na duurste voetbalshirt dat ooit op een veiling is verkocht. De duurste is nog altijd die van Diego Maradona. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En dit was het nieuws op 538.
15: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met nog een vertraging op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Zoeterwoude Rijndijk en Zoeterwoude Dorp. Na 10 minuten komt er een ongeluk. En flitsers op de A1 richting Amersfoort bij Hoogland 37.2. Dan de A4 richting Bergen op Zoom bij Ossendrecht 245.0. De A6 Emmeloord-Jouwen bij Emmeloord 282.7. De A7 richting Groningen bij 168.2. De A12 dan Maarn-Ede bij Maarsbergen 83.2. Dan de A16 richting Dordrecht bij 30.1. En op diezelfde weg ook richting Dordrecht bij Rotterdam 7.8. De A22 bij Beverwijk in beide richtingen bij 16.8. Dan de A27 richting Breda bij Oosterhout 16.8. De A44 richting Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.4. En de laatste op de A76 vanaf de Duitse grens richting Heerlen. Bij Heerlen opgepast bij 25.3. Veilige reis.
12: 538.
6: Luister deze week en ga morgen met z'n tweeën naar The

House op 538. Je hoort het Magnetic. Zo, Kilian vanuit hier. Van harte welkom op de vrijdag alweer. Ik wil een keertje dat je dagen door elkaar haalt. Ik heb dat vaak met de woensdag. Ik denk dan altijd dat het maandag is. Komt omdat ik natuurlijk in het weekend hier werk bij 538. Dan heb ik op maandag en dinsdag weekend. Begin ik op woensdag. Dus voelt het voor mij als een maandag. Nou, op zich wel logisch toch? Maar ook als je geen weekend hebt op die dagen, blijkt het onderzoek dat een hoop mensen de dagen wel eens door elkaar halen. 84% van de Nederlanders denkt regelmatig dat het een andere dag is dan dat het daadwerkelijk is. Behalve op de vrijdag. Ja, maar 7% van de Nederlanders denkt dat het een andere dag is op de vrijdag dan de vrijdag zelf. Dus je had het vast inmiddels zelf ook wel door. We zijn aanbeland op de vrijdag. Tenzij je nog moet slapen, dan is het mentaal gezien ongeveer een donderdag. Maar ja, goed, ja, het wordt wel heel ingewikkeld zo, hè. Snel door naar muziek dan. Sommelier komt eraan. Dit is eerst Katy Perry.

Lizzo en Zara Larsson bij 538. Je hoorde Words. En over woorden gesproken. Het langste Nederlandse woord is aansprakelijkheidswaardevaststellingsverandering. Bestaat uit zo'n 50 tekens. Mocht je nog een keertje scrabbelen, doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. Maar het langste woord ter wereld, dat gaat helemaal nergens over. Dat is de scheikundige benaming voor eiwittetine. Het woord bestaat uit 189.819 letters. En je bent er 3,5 uur mee bezig om het uit te spreken. En dat laatste betekent dus dat ooit iemand dat ook gedaan heeft. Nee, ik ga je dat niet aandoen. Ik ga lekker hits voor je draaien.

0: Eros Ramazzotti en Tina Turner. Je hoorde Costel Vita.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Zo, vrijdagnacht. De hersenen zijn inmiddels denk ik al hartstikke toe aan weekend. Maar we gaan nog één keer bij je inchecken om te kijken hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. We gaan het testen in 5 plus 3 is 8. Om daaraan mee te kunnen doen, hoef je alleen de kwalificatievraag van deze nacht te beantwoorden. En die luidt als volgt. Hoeveel is 3 plus 3? 3 plus 3, kom maar door via de app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan mag je meespelen in 5 plus 3 is 8. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 3 plus 3? Hoor nu Jennifer Lopez en David.

Dit is jouw vader, met Natasha Bedingfield. Je hoorde Unwritten. Hey, hoeveel is het? 3 plus 3? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed, mag je zometeen meespelen in 5 plus 3 is 8. Dan kun je ook nog een keer kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 3 plus 3? Hoor je zometeen de nieuwste Taylor Swift en eerst Morgan Wallen en...

0: Het is de nieuws van Taylor Swift bij 538. Je hoorde Elizabeth Taylor. Hey, André, goeienacht.
1: Hey, goedemorgen, Kilian.
0: Goedemorgen voor jou. Wat is 3 plus 3?
1: Volgens mij, ik heb dat even uitgerekend op de calculator. Volgens mij is dat 6.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Ja, had je daar de calculator bij nodig?
1: Nou, niet echt
0: hoor. Nee, gelukkig niet hoor. Hey, hard aan het werk, de kranten weer aan het bezorgen bij de bezorgers.
1: Ja,
0: en dan eindelijk weekend, hè?
1: Dan lekker weekend, ja hoor.
0: Lekker zeg. Wat zijn de weekendplannen, André?
1: Nou, we gaan morgenmiddag even een barbecue doen bij een collega, bij een maat van me.
0: Ja.
1: En dan gaan we zondag even naar de camping. Ik weet nog god niet waar die camping is, maar we gaan wel die kant op.
0: Ja.
1: Op dinsdag. En dan gaan we weer de week oppakken, dan gaan we weer werken.
0: En die camping heeft je vrouw geboekt. Jij gaat gewoon mee, je ziet het wel.
1: Ja, ik zie het allemaal wel. Ik vind het allemaal wel gebakken.
0: Ben jij een beetje zo'n campingganger of niet?
1: Nee, echt niet. Ik vind het echt helemaal niks, zo sleuren.
0: Maar nee, waarom ga je dan?
1: Nou, omdat mijn zoon met zijn vrouw en mijn kleinkinderen zijn daar.
0: Oh.
1: Die hebben wel een caravan.
0: Ja.
1: En dan hebben wij een hotelletje in de buurt geboekt. Dan gaan we vandaag
0: even eten. Oh, heb je het goed voor elkaar, André? Ja, ik vind kamperen ook helemaal niks. Dus ik vind het goed voor elkaar. Overdag op de camping en s'avonds gewoon lekker in een hotelletje.
1: Ja, dat is wel beter.
0: Ja, veel
1: ik
0: vind
1: ik. Ik ook niet meer dat rolletje bij 7 pieten lopen.
0: Nee, nee, precies. Nou ja, op zich ja, misschien wel, maar dan gewoon naar het toilet natuurlijk.
1: Nou, dat zal toch wel wezen zijn in dat helder.
0: Ja, nou ja, je weet het niet, hè. Tegenwoordig moet je voor alles bij betalen. Dus, Maar goed, we gaan het zien. Hey, hoe is het gesteld met je hoofdrekenskills, André?
1: Nou, ik denk wel van vrij aardig. Dus ik dacht, laat ik eens een poging maken bij jou.
0: Ja, want je zei net dat je altijd wel meedeed in de auto, hè, als je luisterde.
1: Ja.
0: Dus je kent het spel, 30 seconden de tijd, hoofdrekensommetjes beantwoorden. Hoeveel denk jij dat je in 30 seconden goed kunt hebben?
1: Of 6, 7.
0: 6, 7. Dat is weinig, of niet? Nou ja, ik vind 6, 7 hartstikke prima deal.
1: Nou, laten we het proberen dan. Dan weten we het over een halve minuut, hè.
0: Zo is het. Ben je er klaar voor, André?
1: Ja, hoor.
0: Daar ga je. Wat is 15 plus 8?
1: 23.
0: 6 keer 7?
1: 42.
0: 28 min 12?
1: 16.
0: 11 plus 10?
1: 21.
0: 9 keer 4?
1: 36.
0: 45 delen door 9.
1: 5.
0: 33 min 15.
1: 18.
0: 14 plus 9.
1: 23.
0: 5 keer 6.
1: 30.
0: 36 delen door 4.
1: 9.
0: Ja. Nou, André. Wat zei je? 6 of 7 goed, toch? Daar was je tevreden mee.
1: Ja, dat vond ik ook door, ja hoor.
0: Nou, dan ga ik je vrijdag heel lekker maken en dan ga je een goed weekend hitten, want je hebt in totaal 10 vragen goed, jongen.
1: Nou, lekker toch, hé. Hey. Vroeg ochtend.
0: Goed begin van het weekend, toch?
1: Ja, dat mag je stellen, ja. Lekker hoor.
0: Nou, je hebt sowieso een goed weekend, want je hoeft ook niet op zo'n camping te staan.
1: Nou, geweldig.
0: Nou, lekker, jongen. Ja, je kent het concept natuurlijk als je vaker hebt meegeluisterd in de auto. Het 538 slaapmasker is voor jou.
1: Nou, hartstikke fijn, hartstikke goed.
0: Kun je lekker ermee slapen in het hotel? Wat zei je?
1: Ja, nee, ik slaap toch meestal een beetje overdag.
0: Ja.
1: Dat ik thuis rijd, dus ik ken het masker komt goed uit, hè.
0: Nou, lekker, jongen. Hij komt je kant op. Ja. Veel plezier op de camping, André.
1: Hey, dankjewel, hè.

0: Jordan Kings and Queens. Daarvoor nog de nieuwe van Showtek en Kate Ryan. Ella Ella.
1: Radio 538. Dit weekend live vanaf Tomorrowland.
0: En ook Showtek gaan we aankomend weekend zien op Tomorrowland. Ik weet niet of je er ooit geweest bent. Groot dance, EDM, techno festival in België. Ja, eigenlijk moet je er een keer geweest zijn. Laat ik het daar een beetje op houden. Vorige week gaven we al kaarten weg. Hebben een hoop 538 luisteraars enorm blij gemaakt. En mocht je er dit jaar niet bij kunnen zijn, omdat je geen kaartjes hebt, omdat je te ver vindt rijden of dat soort dingen, we brengen het gewoon naar je thuis. Want dit hele weekend komt 538 live vanaf Tomorrowland. En dat begint eigenlijk vandaag al vrijdag. Om 6 uur vanavond komen we live vanaf Tomorrowland. Waarin je de grootste artiesten hoort. Live set van DJ's. En je proeft gewoon de sfeer als je er alleen al naar luistert. Dus vanavond vanaf 6 uur dus 538 live vanaf Tomorrowland. Verder deze nacht onderweg voor je de beste muziek. Armin van Buuren, Douwe Bob. En dit is eerst nu Teddy Swims.

met Milking. Je hoorde Welcome Water op deze heerlijke vrijdag. Kilian van Luijten hier met onderweg voor je muziek van Becky G. Ook een heerlijke classic van Don Henley komt eraan. Hey, en zometeen is het weer tijd voor hè? Een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee kansloze feitjes voor je. Eén is verzonnen, de ander is waar. Aan jou de vraag, welke is waar? Dan kan je ook nog een keer een mooie prijs opleveren. Tot zometeen.

0: nieuws. 1 uur.
1: Bij nieuwe aanvallen van Rusland en Oekraïne zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers vielen in Oekraïne, waar onder meer de steden Zaporizhia en Odessa werden aangevallen. Ook in Rusland kwamen 2 mensen om. De aanvallen waren vooral in het gebied dichtbij het front. Het dodental van de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten, maar kwam bij de landing verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. En een medewerker van het Witte Huis in Amerika heeft wel een heel bijzondere manier bedacht om geld te verdienen. Hij zou zo'n $100.000 hebben gewonnen door te wedden op de woorden die president Trump in zijn toespraak zou gebruiken. Omdat hij de autocue beheerde, wordt er onderzocht of hij die voorkennis gebruikte. Het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen een droge zomerdag met lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Al wordt het in het zuidoosten nog altijd 27 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een flits op de A1 vanaf Eemnes richting het mooie Amersfoort bij Hoogland 37.2. Dan de A4 richting Bergen op Zoom bij Ossendrecht 245.0. De A6 Emmeloord-Jouden bij Emmeloord 282.7. Dan de A7 Drachten-Groningen bij Drachten 168.2. De A12 dan richting Ede bij Maarsbergen 83.2. De A15 vanaf de Maasvlakte richting Rotterdam bij 52.2. Dan op de A22 staan ze nog op je snelheid te controleren bij Beverwijk in beide richtingen bij 16.8. En als laatste de A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep bij Wassenaar 20.4.
0: 538. Luister vandaag en ga vanavond met z'n tweeën naar...

Vrijdagmiddag met Somber. Je hoorde Homewrecker. Ik heb hier twee stellingen voor je. Twee feitjes. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Dat komt omdat er namelijk één verzonnen is. Heb je het antwoord goed, dan ga je verloren met het 538 slaapmasker. Stelling 1 deze nacht is: de ruimte ruikt volgens astronauten naar een barbecue. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is: schapen hebben grotere hersens dan mensen. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Als je denkt dat stelling 1 waar is, dan heb je stelling 1 door via de app van 538. De ruimte ruikt volgens astronauten naar een barbecue. En als je denkt, hey, stelling 2 is waar, dan heb je stelling 2 door. Schapen hebben grotere hersens dan mensen. Nou ja, dus de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je zometeen een heerlijke classic van Don Henley. Ook Adele komt eraan. En dit is Ed Sheeran.

Okay, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat de stelling 1? De ruimte ruikt volgens astronauten naar een barbecue. Of denk je dat stelling 2 waar is? Schapen hebben grotere hersens dan mensen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Er is namelijk 1 verzonnen. Heb jij het antwoord goed, dus weet je welke waar is? Dan kun je zomaar kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door, welke denk je dat waar is? Is dat stelling 1? De ruimte ruikt volgens astronauten naar een barbecue. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je nou, stelling 2 deze nacht is waar? Schapen hebben grotere hersens dan mensen. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Dus kom maar door, stelling 1 of stelling 2? Hoor je zo meteen Fadeless, ook Offenbach komt eraan. En eerst Don Henley. Dit is The Boys of Summer.

0: van Flair bij 538. Je hoort het door het oog van de nacht. Ik heb hier twee kansloze stellingfeitjes voor je. Aan jou de vraag welke van de twee is waar. Er is namelijk één verzonnen. Stelling 1 is, de ruimte ruikt volgens astronauten naar een barbecue. En stelling 2 is, schapen hebben grotere hersens dan mensen. Ja, dus de vraag welke van de twee is waar. Aan de telefoon Stefan. Stefan, goeienacht.
1: Hoi, goeienacht.
0: Je bent net klaar met werken als buschauffeur, onderweg naar huis en inmiddels ook weekend, hè?
1: Klopt, ja, gelukkig wel.
0: Lekker zeg, gelukkig wel. Was het zo'n week inderdaad?
1: Nou ja, gewoon, het weekend is toch altijd fijn, toch?
0: Dat snap ik, ja. Wat zijn de plannen voor dit weekend?
1: Nou, niet zo heel veel plannen. Lekker rustig aandoen, een beetje bijtanken, nog een feestje zondag. En dat zien we wel. Het is een mooie maandag.
0: Ja, daarvoor is het weekend ook, hè? Ik bedoel, uiteindelijk moeten de kamerplanten meer bewegen dan jezelf.
1: Nou, precies.
0: Zo is het. En lekker, jongen. Jij lag onderweg naar huis. Toen dacht je, nou, toch nog even prijzen pakken. Daarvoor heb ik twee stellingen voor je. Eén van de twee is verzonnen. En jou dus de vraag, welke van de twee is nou waar? Stelling 1 is, de ruimte ruikt volgens astronauten naar een barbecue. En stelling 2, schapen hebben grotere hersens dan mensen. Aan jou dus de vraag, Stefan, welke is waar voor het 538 slaapmasker?
1: Ja, nou, een hele goede vraag. Allebei heel lastig. Ik heb er heel goed over nagedacht.
0: Ja.
1: En ik snap wel waarom astronauten graag naar de ruimte gaan. Dus ik denk dan toch stelling 1.
0: Oh, jij denkt, er willen zoveel mensen astronaut worden omdat het ruikt dan naar barbecue?
1: Voor de barbecue, ja.
0: Maar ik hoor wel aan jou, Stefan, dit is een pure wilde gok gewoon.
1: Het is een hele wilde gok, ja.
0: Nou, dan kan ik je vertellen, je hebt goed gegokt, want je hebt het hartstikke goed.
1: Nou, super.
0: Ja, de ruimte zelf kun je overigens niet ruiken, want er is geen lucht, dus dan ruik je niks. Maar astronauten die terugkomen na een ruimtewandeling, bijvoorbeeld op de maan of op het International Space Station, die zeggen dat hun ruimtepak na een ruimtewandeling ruikt naar een barbecue of verschroeid metaal.
1: Oh.
0: Dus mocht je ooit een barbecue vinden die buitenaards lekker smaakt, dan weet je in ieder geval dat het daadwerkelijk ook zo komt.
1: Nou, misschien komt hij dan wel uit de ruimte.
0: Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Dus ja. Mocht je nog astronaut worden, neem een paar worstjes mee. En je hebt een heerlijk avondeten.
1: Ja, en een 538 barbecue.
0: Ja, dat zou nog lekkerder zijn natuurlijk, ja. Het 538 slaapmasker komt jouw kant op. Dankjewel voor het meespelen.
1: Ja, nou, ik heb er nog nooit één gebruikt, maar voor alles de eerste keer, dus bedankt.
0: Zo is het. Nou ja, ik hoop dat je er ontzettend lekker mee gaat slapen.
1: Gaat helemaal goed komen, dankjewel.
0: Fijne nacht, Stefan.
1: Doei.
0: 538, maar nu Bibi Rexha en Fateless.

Radio 538 met Nothing But Thieves. Je hoorde het heerlijke Overcome. Ik jullie al vanuit hier. Wat ontzettend fijn dat je ook deze nacht weer zo vlak voor het weekend weer hebt gekozen voor de hits van 538. Onderweg voor je om lekker wakker te blijven. De Dance Smash. Ik zie de app namelijk wat mensen die toch al langzamerhand een klein beetje in slaap beginnen te vallen. Dus de Dance Smash komt eraan. Ook Raccoon is onderweg voor je. En eerst is dit Offenbach.

Kensington bij 538. Je hoorde Living 4. Hey, zometeen ga je Britney Spears horen met eigenlijk haar allergrootste hit Baby One More Time. En wat wel grappig is aan die plaat is dat er eigenlijk niemand er ooit in geloofde dat het een hit zou worden. Sterker nog, de hit was oorspronkelijk geschreven voor iemand anders, namelijk voor TLC. Maar TLC die hoorde de nummer en dacht, nou jongens, ik weet niet of jullie ooit bedacht hebben, maar dit gaat nooit van zijn leven een hit worden. Dit willen we helemaal niet. En dat gebeurt vaak in de muziekindustrie, dat als artiesten een liedje voorgeschoteld krijgen van hun schrijvers, dat ze denken, nou dit wordt het niet. Dan wordt het vaak doorverkocht. In dit geval gratis er voor niets naar Jennifer Lopez. Want Jennifer Lopez kreeg dit onder de neus en dacht, nou jongens, dit gaat nooit van zijn leven een hit worden. Dit mag naar iemand anders. Uiteindelijk kreeg Britney Spears het gratis en voor niets. En die dacht, nou, misschien kunnen we er wel wat mee. En ik moet zeggen, dat heeft ze aardig goed ingezien. Want alleen in Engeland al verkocht ze binnen 5 weken... 1 miljoen exemplaren van deze fantastische hit. Je hoort er nu bij 538. Britney Spears, dit is Baby One.

0: Smash deze week van David Guetta en Third Party. Je hoorde Human.
1: De nacht van 538.
0: Van harte welkom. Het is de 538. Ik ben Kilian al vanuit op je heerlijke vrijdag. Bijna weekend. Dat stuurt ook Hans door via de app van 538.
2: It's Friday then. We hebben weekend. Wat? Op naar het weekend. Woehoe!
0: Lekker zeg. En ook Twan is erbij voor hem op deze vroege ochtend.
3: Good morning, Kilian.
0: Lekker, jongen. Hey, en Remco is nu onderweg op de vrachtwagen. Remco, afgelopen dagen natuurlijk heel warm geweest. Wat is jouw ideale temperatuur in de vrachtwagen?
4: Meestal zo rond de 18, 20 graden zo. Niet te heet, niet te koud.
0: Nou, ik moet zeggen, 18 graden vind ik nog redelijk fris. Ik word altijd wel beschuldigd van dat ik mijn auto altijd iets te warm heb staan. Vaak rond de 22 graden.
4: Dan val
0: ik
4: je slaap, man.
0: Oh ja, dat snap ik. Als je dan op 22 graden zit, dat je op een gegeven moment denkt, nou, hè, ik sukkel maar even lekker weg.
4: Ja, als je langer rit hebt, dan sukkel je weg. Dus dat gaan we niet doen.
0: Nee, dat snap ik. Hey, Remco, jij vroeg even een lekker plaatje aan van Raccoon.
4: Ja, dat klopt. Dit komt er bij. Het is een lekker nummer.
0: Sukkel je daar ook niet bij weg? Ik bedoel, het is wel een traag nummertje soms.
4: Nee, maar dat blijft wel lekker bij elkaar.
0: Nou, dan ga ik er voor je draaien, Remco. Fijne nacht nog.
4: Allee, dankjewel.

Shakira en Burna Boy. Je hoorde Die Die, het speciale WK-lied natuurlijk, wat bijna op zijn einde gaat komen. Aankomende zondag wordt er in New York gespeeld. De finale Spanje tegen Argentinië. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, wie denk jij dat er gaat winnen? Volgens de boekmakers en de actuele modellen en dat soort dingen zegt dat Spanje de grote favoriet is. Ongeveer 60% denkt dat Spanje de wereldtitel gaat pakken. Maar 40% denkt dat Argentinië gaat winnen. En ik moet ook zeggen, ik heb er even goed over nagedacht. Ik denk dat als het gewoon de reguliere tijd blijft, dus gewoon binnen die 90 minuten, dat Spanje wint. Maar mocht het op de een of andere manier gelijk blijven en er moet verlenging aankomen en dan toch Argentinië wint. Maar goed, daar zijn een hoop Nederlanders dan behoorlijk boos over, ben ik ook wel achtergekomen. Dat Argentinië zit toch wel een beetje diep inmiddels bij ons, hè? Maar goed, ik ben benieuwd natuurlijk ook wie denk jij dat er gaat winnen. Drop even je voorspelling via de app van 538, ben benieuwd. Onderweg voor je het nieuwste van Bente en eerst Cameron Whitcomb.